Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hallo, Johan speaking.
1: Johan, hello. Vincent van Q-Music, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Johan, jij woont in Australië, we hebben al vaker met elkaar gebeld en 's morgens ga je meestal surfen, hè?
0: Dat klopt.
1: Maar vandaag niet?
0: Nee, we hebben een poging gedaan, maar er is een walviskarkas ergens aangespoeld en dat heeft nogal grote witte haaien aangetrokken. En vandaar, we hebben juist een helikopter hier boven ons hoofd en er is er eentje van 5 meter hier in de buurt.
1: Een haai van 5 meter?
0: Ja, een grote witte haai van 5 meter. En als ik hier rap kijk op het berichtje dat de helikopter heeft gestuurd, op minder dan 10 meter van het strand.
1: Van de kust. Maar hoezo krijg jij dan berichtjes?
0: We hebben een app hier in WA, dat noemt Smart Shark, of Shark Smart, ik wil er vanaf zijn. En dan krijg je berichtjes als er getagde grote haaien, dus boven de 3 meter, worden gevonden. Of als een helikopter die hier de kust regelmatig afgaat, eentje ziet die boven de 3 meter is. En dan krijg je een berichtje.
1: Wauw, zo goed georganiseerd. En dan ga je dus niet het water in, hè? Dus want je wil uiteraard niet...
0: Jawel. Nee, we zijn nog even in het water, hè.
1: Hoezo? Maar als er paniek is omwille van een haai, dan ga je toch niet water in?
0: Ja, we gaan er niet in, maar als je nog in het water ligt, duurt het wel even neer dat je het weet of de helikopter blijft boven je hoofd cirkelen en dan gaan we met z'n allen het water uit. Maar het is ook niet altijd gemakkelijk om het water uit te geraken. Hè. Je moet een goede wave hebben, anders moet je het helemaal uitzetten.
1: Als je aan het surfen bent inderdaad, natuurlijk. Ja. Want je wil natuurlijk niet worden opgegeten door een haai, dus beter gewoon het water uitgaan, hè?
0: Absoluut, ja, want verleden week is er iemand dodelijk aangevallen door een great white.
1: Mooi. En bij jou in de buurt?
0: Ja, absoluut. In Sorrento Beach, dat is iets van een 10 kilometer ten noorden van mij nu.
1: Oh, dat is helemaal niet ver. Wat is dat? Een kwartiertje rijden?
0: Ja, zoiets, ja. Met een plek waar ik ook heel dikwijls ga.
1: En gebeurt dat vaker, dat mensen aangevallen worden door haaien in Australië?
0: Nee, want anders komt er niemand meer op bezoek. Maar natuurlijk, het gebeurt wel de laatste jaren meer en meer, omdat natuurlijk de populatie grotere haaien stijgt, doordat ook de populatie walvissen heel hard gestegen toen is.
1: Ah, oké. Maar dat is in principe ook wel goed nieuws natuurlijk. De natuur herstelt zich een beetje.
0: Ja, absoluut goed nieuws. Nee. We hebben niets tegen haaien. We vinden haaien fantastisch. We komen in hun huis.
1: Ja.
0: Allemaal goed en wel.
1: Ja, wij zijn de indringers natuurlijk. Ik bedoel, de mens is de indringer. Jij bent de indringer in dit geval. Als wij dus 's morgens aan de vroege ochtend beginnen om 4 uur, is het in Australië al 10 uur en staat Johan meestal op zijn surfboard. Maar vandaag dus niet heel erg veilig. Dankjewel, Johan. En ik wens je een heel fijne, haailoze ochtend.
0: Ja, dankjewel. Bye.
1: Salut,
0: bye.
1: Yo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Tijd, het is een raar ding. Hier in België is het 4:06 in de vroege ochtend. In Australië is het al 10:06 in de voormiddag, 6 uur later. En Johan die luistert naar Q vanuit Australië. En zo zijn er echt heel veel Belgen in het buitenland die via internet naar Q-Music luisteren. En ook al is het bij die mensen soms middag of avond. Jullie zijn ook allemaal vrienden van de vroege ochtend. Bedankt voor het luisteren, hè. Elke dag opnieuw. Dus ik wil weten wie er wakker is, wie er meedoet vandaag. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Brian uit Gerardsbergen zegt: goedemorgen Vincent, ik ben onderweg naar Volvo Trucks. Iedereen een fijne dag gewenst. Sandra uit Genk zegt: goedemorgen Vincent, we gaan er ook weer aan beginnen. Fijne dag. Florin uit Marken zegt: goedemorgen Vinnie, op weg om te gaan werken bij Bpost. Jo zegt: goedemorgen iedereen, maak er een fijne werkdag van. Maar ik heb er vandaag geen zak goesting in. Wel, laten we proberen er samen toch iets van te maken, Jo. Leslie uit Beelze zegt: goedemorgen Vincent, fijne zonnige dag gewenst. Dankjewel Leslie. Ja, het wordt 29 graden vandaag. Dus Jo, als je nog een reden zoekt om er een fijne dag van te maken. 29 graden. Ook nog een berichtje van Nico.
2: Goedemorgen. Nog een uurtje vlammen met het kuismachine door de gangen van het ziekenhuis.
1: Goedemorgen.

0: de 128. Maar dan heel traag.
1: We tellen af naar de nummer 1, maar dat doen we heel traag. Vandaag nummer 107. Op donderdag is het soms Samsonderdag. Als jij er zin in hebt, dan draai ik een nummer van Samson. Het is nog geen donderdag, het is dinsdag. Maar ik ga wel al een Samson Classic draaien.
0: Nummer 107.
1: Want op nummer 107 in de foute 128. Een classic perfect voor de vroege ochtend. En je weet wat je moet doen.

Samson en Gert en ochtendgymnastiek op nummer 107 in de foute 128. Vorige week heb ik verteld dat de loodgieter moet komen bij ons thuis. Wel, die is nog altijd niet gekomen, want hij is ziek. Maar ik ben dus gisteren zelf aan de slag gegaan met de wc. Vertel ik zo meteen na Alesso en In Your Eyes.

week heb ik verteld dat de loodgieter bij ons thuis moest komen. De wc is kapot. Maar dinsdagavond belde iemand van dat bedrijf vorige week dinsdag om te zeggen de loodgieter is ziek, hij zal niet kunnen komen. Ondertussen is die man blijkbaar nog altijd niet genezen, want ik heb het loodgieterbedrijf nog altijd niet gehoord. En dus ja, is onze wc nog altijd kapot. En dus ben ik gisteren zelf even aan de slag gegaan. Ja, ik voelde mij plots even echt wel de klusjesman. De wc is nog altijd kapot sinds ik ermee aan de slag ben gegaan. Maar er loopt op zijn minst al geen water meer weg. Dat was het belangrijkste. Nu moet je weten, maar dat had je misschien al geraden, ik ben niet superhandig. Klusjes, het is niet aan mij besteed. Dus ik had gegoogeld wc-bedieningspaneel weghalen. Want wij hebben een ingebouwde wc en dus moest ik dat kraantje even zoeken. En ik had heel snel een YouTube-filmpje dat het uitlegde en dan was het in een minuut of vijf gepiept. Dus googelen, je komt er ver mee in het leven. Maar als ik naar mijn zoekgeschiedenis kijk, is dat dus het laatste dat ik heb gegoogeld. Wat is de meest recente opdracht in jouw zoekgeschiedenis? Mag je laten weten in de Q-app. Wat heb jij onlangs gegoogeld? Nu een berichtje in de app.

0: 4 over half 5. Jana uit Wervik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het laatste dat jij hebt gegoogeld, Jana?
1: Kazoo-vakantie.
0: Een kazoo-vakantie? Wacht, moet je even nog uitleggen. Kazoo zijn de vakanties van de christelijke mutualiteit, hè, toch?
1: Ja.
0: En wat heb je dan precies gegoogeld?
1: Omdat ik mijn vakantie wilde boeken en het ging nog niet. Dus ja, via de website kun je dat boeken dan.
0: En welke vakantie wil je doen?
1: Voor te gaan skiën in Zwitserland.
0: Ah, een skivakantie? Wauw! Ik wist niet wat komt met Kazoo. Kan je goed skiën?
1: Ja, ik ben vorig jaar voor de eerste keer meegegaan en het ging wel goed dus.
0: Oké, goed. Heel tof. En kan je mee? Heb je ondertussen geboekt?
1: Ja, ik heb al nu ondertussen geboekt, dat ik ga mee in de krokus.
0: Heel fijn. Dankjewel, Jana. Fijne ochtend.
1: Dankjewel.

0: Shanara Twain in de vroege ochtend van Q-Music. Wim uit Timsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vind je het alles goed?
0: Alles goed, met jou ook?
1: Ja, ze rond en gezond, hè.
0: Rond en gezond als beste. Wat heb jij als laatste gegoogeld?
1: Youporn.com.
0: Ja, soms is het makkelijker om even via Google te gaan dan via de browser of zo.
1: Ja, dus. Maar je zoekt gewoon youporn.com op en je vindt van alles, hè.
0: Je vindt van alles op youporn.com, zou een goede slogan zijn.
1: Ja.
0: Je vindt van alles.
1: Sowieso.
0: Allee, merci Wim, salut, hè.
1: Tot de volgende, dag.
0: Yo.
1: Salut.
0: En dan gaan we ook nog even naar Kelly uit Emsen. Dag Kelly, goedemorgen.
2: Hallo Vincent.
0: Was het bij jou ook youporn.com? Wat heb jij gegoogeld?
2: Hotels in Den Haag.
0: Hotels in Den Haag? Ja, dat is iets anders. Waarom?
2: Mijn zoon werkt binnenkort en we gaan naar Duinrail in Nederland. En Den Haag ligt er heel dichtbij, dus...
0: Ah, het is een soort van verjaardagsweekend voor zijn verjaardag als cadeautje.
2: Ja.
0: Hotels in Den Haag. Heb je er eentje gevonden ondertussen?
2: Maar eentje op
0: de
2: uitzicht, maar ik ga nog
0: uit het land
2: kijken.
0: Oké, okay, ja, goed, ja. Je moet niet over één nacht ijs gaan als het gaat over hotels en je slaap, uiteindelijk. Dankjewel, Kelly. Dag, hè.
2: Hi.
0: Ook nog even naar Kurt uit Gent. Dag, Kurt. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Bakker Kurt, wat is het laatste dat jij hebt gegoogeld?
3: Het stapelbed van mijn kinderen.
0: Ah.
3: Van mijn twee dochtertjes.
0: Krijgen ze een nieuw bed?
3: Ja, ze krijgen een nieuw bed.
0: Het moet een stapelbed zijn. Ze slapen samen op één kamer.
3: Ja, ze slapen samen op één kamer. De kamer is een beetje te klein en dus zou je kijken voor stapelbed.
0: Ah, allee, goed. En is iedereen aanwezig in de bakkerij vandaag?
3: Zeggen ze allemaal hallo.
4: Ja.
0: Hallo iedereen bij Bakkerij Vriewoud. Hallo. Ja, oké, okay, goed. Dag, bakker Kurt. Salut, hè.

Self-Aware van Temper City. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag 29 oktober 2026. Straks bij Maarten en Dorothee om 7:15 het Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheiren. Alain Remu van de zelfvermiste personen van vroeger is nu met pensioen, maar die heeft vorig jaar een podcast gemaakt, Vermist. En die podcast heeft toen ook een kastaar gewonnen, beste podcast. En vanaf vandaag kan je luisteren naar het tweede seizoen. 5 nieuwe afleveringen. Het gaat onder andere over Julie van Espen en Jurgen Konings. Vermist, dat is de titel van de podcast. Het is vandaag de Internationale Dag van het Hart. Ik heb binnenkort een cardiologisch onderzoek op aanraden van mijn huisdokter. Gewoon eens even checken of alles in orde is met mijn hart. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Ik heb een berichtje gekregen van Vanessa uit Izegem.
1: En je juist gezegd dat we er de 29e oktober zijn. No. September, hè. Bye.
0: Heb ik dat gezegd? 29 oktober? Ja, 29 september. En je hoeft je ook niet ongerust te maken trouwens over dat cardiologisch onderzoek. Er is niks mis met mijn hart, denk ik. Maar hartproblemen zitten een beetje in de familie en dus leek het mijn dokter een goed idee om dat te onderzoeken. Maar voorlopig dus niks aan de hand. Of alleszins aan het hart. Hè?

0: 5 uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Onze Rode Duivels hebben met 0-1 verloren van Frankrijk in hun tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit met een dubbel gevoel.
2: Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag spelen de Duivels al opnieuw in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake bij VRT. Haar partij Vooruit wil een samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Onzin, zegt Beels, en dus weigert ze op te stappen. Beels overweegt om aan te sluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond. Op sommige plekken is ook van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. We krijgen een zomerse dag vandaag. Veel zon, maximaal tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust, maar we halen wel nog altijd 28 graden. Donderdag opklaringen en nog 22 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Zometeen een hit voor alle vrienden van de vroege ochtend. Beautiful People van David Guetta. Nu, Stella.

zeg dat graag, hè, beautiful people, dat we dat allemaal zijn. Misschien nog niet de eerste 5 minuten nadat je bent opgestaan. Je ogen nog half dicht, kwijl op je kin. David Guetta en Sia hoorden je bij Q Music. Nu gaan we zingen, de stembanden wakker maken. Daar gaan we.

0: En ook Hanne uit Zevegem. Dag Hanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent net thuisgekomen, Hanne.
1: Ja, ik ben net thuis.
0: Waar ben je geweest?
1: Ik heb net mijn ouders afgezet die op reis zijn vertrokken.
0: Ah, ja, dat gebeurt regelmatig, dat ik berichten krijg van mensen die zeggen wij zijn al wakker, want wij gaan op reis vertrekken. Maar jij bent vandaag dus niet bij de gelukkige. Oh.
1: Nee, jammer hè.
0: Hoe laat ben je dan moeten opstaan?
1: 2:15.
0: dat is vroeg hè, midden in de nacht hè, Anne.
1: Dat is heel vroeg.
0: Waar gaan je ouders naartoe?
1: Ze gaan naar de Bloemenriviera, Frankrijk, Italië.
0: Oh, mooi. Leuk hoor. Maar hoe laat vertrekt een vliegtuig? Want dat is zo vroeg dan.
1: Wel, het is met een bus. Het is met een busreis dat we gaan.
0: Dus. Oh, wauw. Top. Ja, leuk. Even met de bus naar Frankrijk en Italië.
1: Ja, absoluut.
0: Mooi. En nu is het natuurlijk vroeg. Dus wat ga je nog doen?
1: Ik moet maar om 7:15 beginnen op mijn shift in het rusthuis.

12:05 met Homewrecker van Somber. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En dat betekent Disney dinsdag. En dat betekent dan weer dat jij je favoriete Disney liedje mag doorsturen. Want dan hoor je dat rond 6:20. Dus Disney liedjes zijn nu welkom in de Q-app. En dit is Jamelia en Superstar in de vroege ochtend van Q-Music.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

Walk Me Home van Pink doet me denken aan Think Pink. Want gisteren bij mij in de studio bakker Luc uit Deinzen, heb je misschien gehoord, die had boezembrood gemaakt. Dus een brood in de vorm van een boezem. Het waren twee broden die aan elkaar hingen. Twee ronde broden, was goed gedaan. Ten voordele van Think Pink. En ik moet zeggen, dat boezembrood, lekker jongens. En dus twee voor de prijs van één, hè.

0: Bakker Luc uit Deinze, die heb je gisteren gehoord, want hij stond bij mij in de studio. Hij verkoopt vanaf donderdag boezembrood ten voordele van borstkankerpatiënten. Dus dat zijn twee broden aan elkaar vastgemaakt, twee ronde broden. En je proeft dat die echt met liefde gekneed zijn. Eindelijk brood waar je je tanden in wil zetten. Eloïse uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eloïse, je hebt nog een vraag over dat brood.
1: Ja, dat brood, hoe groot was dat eigenlijk?
0: Ja, maar hoe moet ik dat nu omschrijven, hoe groot een brood is? Ja, rond.
1: Misschien in de vorm van een cupmaat of zo. Allee,
0: ah ja, ja.
1: Om te weten te vergelijken.
0: Wel, ik denk dat de boezemcake, dat zal een A-cup geweest zijn, denk ik, zoiets. Of een, kleine, ja. Een heel kleine B. En dan het boezembrood, ja, toch wel een goede volle D. Misschien zelfs eerder naar een E. Dus dat kan wel een gezin van 5 man kan er zeker van eten.
1: Dus, amai, het was een moeite dan.
0: Ja, het was zeker de moeite. Het was meer dan een handje vol, ik zal het zo zeggen. Goed.
1: En was lekker?
0: Ja, het was lekker. Het kan niet tippen aan de real deal. Dat is ook wel zo. Maar het is wel, voor brood is het lekker.
1: Oké, okay. Brood was lekker.
0: Exact. Dankjewel, Eloïse. Fijne ochtend, dag.
1: Doei, doei.

Zometeen heb ik goed en slecht nieuws voor de fans van Herman Brusselmans. Zouden er mensen zijn die zich echt een fan noemen van Herman Brusselmans? En hoe heten ze dan? De Herman Brussel fans? De herfans? De herfan Brussel fans?

0: Het is 29 oktober en dat is een dinsdag. Nee, september. Ik zei dat net ook al oktober. September, 29 september en dat is een dinsdag dit jaar. Er is vorige week heel veel over gesproken. Het bestaat, een nieuwe documentaire op streams over kindermisbruik. Met interviews met de slachtoffers, maar ook met daders. De eerste aflevering staat sinds zaterdag gratis op streams. En vanavond is die ook te zien op VTM om 20:20. Het bestaat is een documentaire van Woestijnvis. Vanaf vandaag ligt het nieuwe boek van Herman Brusselmans in de winkel. De Lamzak, zo heet het. En ik vertel dat omdat het wel eens het laatste boek van Herman Brusselmans zou kunnen zijn. Heeft hij echt gezegd, hè? Hij stopt met schrijven als zijn nieuwe boek, dat dus vanaf vandaag in de winkel ligt, niet zo goed verkoopt. Dan stopt hij ermee. Het wordt een zomerse dag vandaag. 29 graden. Super warm. Het is echt een echte nazomer. En Nancy uit Anzegem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Waarom ben je al wakker, Nancy?
1: Voor de pre-sale van Clouseau.
0: Is er vandaag een pre-sale van Clouseau van in het Koning Boudewijnstadion? Want ik dacht, de ticketverkoop die begint morgen, hè, is dat?
1: Ja, normaal begint die morgen om 10:00.
0: Oké, en de pre-sale begint dan?
1: Ook vandaag om 10:00.
0: En moet je had je daarvoor moeten inschrijven, vermoed ik?
1: Ja.
0: En dat heb je gedaan?
1: Ja.
0: Oké, goed. Ik heb het niet gedaan, ik wist het niet. Maar dus als je je ingeschreven hebt voor de pre-sale van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion, vandaag is het dan pre-sale. Dankjewel voor het melden, Nancy.
1: Ja, dag. Vincent van Geel.

0: Isabelle uit Wetteren, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Je bent terechtgekomen in Disney Dinsdag. Proficiat, vandaag mag jij kiezen, wat zal het zijn?
1: Ik heb graag een liedje uit de film van Belle en het Beest.
0: Belle en het Beest.
1: Dat is een van mijn lievelingsfilms.
0: En ik mag kiezen?
1: Ja, inderdaad. Ja, jij mag heel kiezen.
0: Nee, ik ga even dan opsommen, maar jij mag kiezen. Nederlands of Engels, Isabel?
1: Nederlands.
0: Nederlands,
1: ja.
0: Kom erbij of Belle en het Beest?
1: Belle en het Beest.
0: Oké, okay, dan gaan we daarvoor, hè. Belle en het Beest uit Belle en het Beest. Oh. Waarom is dat een van je lievelingsfilms?
1: Omdat ik die als kind heel vaak gezien heb en ik vind die nog altijd even mooi.
0: Dat is waar, hè. Dat is zo, hè. Dankjewel, Isabel. Fijne ochtend.
1: Ja, graag gedaan. Dag, Vincent.
0: Joe.

0: en dan vlug in de kast wasje. Het is de hoogste tijd. Slaap lekker.
1: Het zijn maar 5 noten, maar die 5 noten zitten in onze breinen. Pam, pam, pam, pam, pam, bellen en het beest. Prachtig, hè, maar zo. Dat is echt een mooi nummer, hè.
2: Dank je.
1: Bellen en het beest, prachtige Disney-klassieker. Disney Dinsdag doen we elke dinsdag. Nu bij Q, Jonas Blue.

Zometeen ga ik 1 minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus alles wat je wil zeggen op de radio is nu welkom in de Q-app. Jouw goeiemorgen voor alle vroege vrienden. Ja, afgelopen weekend moest Robbie Williams optreden in Peru. Maar het concert werd last minute afgelast wegens veiligheidsredenen. Maar Robbie heeft dan een aantal liedjes gezongen aan zijn hotel. Daar stonden tientallen fans op hem te wachten. Let me entertain you. Ja, maar hij doet het toch wel elke keer. Hij maakt die belofte elke keer waar, hè, die Robbie Williams.

0: Robin Williams en Let Me Entertain You in de vroege ochtend van Q-Music.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is een nieuwe single van Berre voor de herfst en de winter. En het heet Loving Each Other.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Evelien uit Laakdal zegt goedemorgen. Vrijdag gaan we eindelijk Gypsy halen, onze adoptiehond. Vrijdag mag ze met ons mee naar huis komen. Peggy uit Londerzeel zegt good morning, Q is good for you, maar ik ook. Britta uit Antwerpen zegt goedemorgen Vincent, een nieuwe week. Dus nieuwe vroege autoritjes, de eerste van de vier. Matthias uit Tieltwingen zegt goedemorgen, groetjes vanuit de vrachtwagen. Andy uit Ledegem zegt goedemorgen Vinnie. Na 4 dagen ziekte kan ik terug luisteren naar jou en ook terug aan het werk. Prettige dinsdag. Lies uit Hamond zegt onderweg naar een ochtendshift in het ZOL ziekenhuis in Genk. Samira uit Leuven zegt love you petit, uw vrouwtje. Carmen uit Beelze zegt goedemorgen Vincent en vroege vriendjes, allemaal fijne werkdag gewenst. Hier nog een uurtje strijken en dan zelfs mijn papa helpen met verhuizen. Ook de groetjes aan het ventje Antonio, die nu onderweg is naar zijn werk. Christophe uit Kaprijke zegt goedemorgen Vinnie. Na zo'n liedjes van Disney wil je altijd terug naar Disneyland. En Nico uit Lubeek zegt ik ben net juist terug thuis van mijn nachtshift te werken en ik ga nu slapen. Slaap wel, Nico. Baby.

IQ, Maarten en Dorothee met om 7:15 het Nerdland weekoverzicht met Lieve Scheren. En tussen 9 en 10 uiteraard het Foute Uur. Nu Jason Derulo en Savage Love in de vroege ochtend van Q Music. Een heel erg goede morgen.

0: Een hele goede morgen. Nieuws van 6 met Delphine.
1: Goedemorgen. We melden ons minder vaak ziek op het werk. De cijfers van de afwezigheden in ons land daalden vorig jaar al en dat deden ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen mentale klachten hebben. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plekken is van alles vernield. Sinds vorige week al blokkeerden Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen daar en het lerarentekort en de hoge werkdruk. En onze Rode Duivels hebben een tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 van Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel bleef achter met een dubbel gevoel.
2: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Een vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. De dag begint grijs met wat motregen. Later vandaag wel veel zon. Dan wordt het ook warm, 29 graden. Morgen ook nog 27 graden. Daarna weer zachter weer en 20 graden.
3: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
0: Goedemorgen.
4: Q-Music. Maarten en Dorothee.
0: De dinsdagochtend is altijd mooier met de muziek van Q-Music. Helemaal gratis.

0: Take me back. Beetje nostalgie met Kygo en Max McNown. Het is 8 over 6. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 29 september.
2: Na heel veel sporters, een andere Belg om eens trots op te zijn. De Paris Fashion Week die werd gisteren geopend door de Belgische Julie Kegels. De Fashion Week in Parijs is het evenement waar de grote modeontwerpers hun nieuwe collectie laten zien. En dat Julie die dan mag openen die week, dat is eigenlijk wel echt heel zot. Dat dus ook iemand, ja, een Belgische dus is. Begin september heeft ze ook nog een belangrijke modeprijs gewonnen. Dus dan heb je haar naam misschien ook al eens in het nieuws horen passeren.
0: Ze is goed bezig. 68,4 kilo. Zoveel eten gooit een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks in de vuilbak. Dat zijn omgerekend zo'n 3 volle winkelkarren, goed voor 375 euro. Vooral verse voeding belandt in de vuilnisbak, brood, bereide gerechten, sauzen, maar ook groenten en fruit.
2: Ik probeer daar echt wel op te letten, maar dan nog zie je soms toch eens iets over het hoofd. Hè? Zo ergens een tomaat die vergeten was of iets dat dan toch eens vervallen is. Ja. We proberen altijd zo een lijstje te maken met alle vervaldata erop. Dus alles wat in de koelkast ligt met een vervaldatum, staat op een briefje geschreven.

0: de rest van het huis in de film is een filmset. Maar dus het echte huis achter die blauwe deur in Notting Hill, dat is nu verkocht voor 9,2 miljoen euro.
1: Een bedrag dat natuurlijk makkelijk bereikbaar is voor een slecht draaiende boekenwinkel die je alleen moet onderhouden.
0: Ah ja, zo, omdat dat is natuurlijk inderdaad een job in de film, een boekenwinkel die niet marcheert. Ja, ja, tuurlijk.
1: Gisteravond nieuwe aflevering van Bokkie gaat naar school. Bokkie de rapper gaat een maand lang terug echt naar school. Vindt hij niet altijd gemakkelijk. En tieners ook niet. Staat vanochtend in de Standaard. Leerlingen zitten vaak doodmoe op de schoolbanken. En dat ligt onder andere aan het veranderend bioritme dat je in die jaren meemaakt. En ook het smartphonegebruik speelt een grote rol. Ja, jongeren, tieners, ja, eigenlijk zijn die gemaakt om langer in hun bed te blijven liggen, hè. Maar wij verplichten die natuurlijk om 8:30 op school te zijn.
0: Ja, dat geldt voor iedereen. Daar hebben we het met Lieve Scheire toch ook al over gehad. Hè? Dat hij zegt van, we zijn op een bepaald moment verkeerd beginnen tellen.
1: Ja.
0: Ja, we hebben gezegd van, oh ja, pakt rond 9 uur moeten we ongeveer op het werk zijn, gemiddeld.
1: Ja.
0: Ah, wel, ja, pakt dan dat de kinderen 1,5 uur eerder moeten afgezet worden.
1: Ja.
0: Allee, ja, laat ons dan zeggen dat de bakker dan moet opengaan. En op, ja.
1: Ja, en nu zitten wij hier, hè, om 6:11 in Vilvoorde. Onder de spots, terwijl het nog donker is buiten. Ja, kijk, dat is de wereld waar we leven, weinig aan te doen helaas. Maar wel, on the bright side, vandaag bestaat de kans dat wij plaatselijk tot 30 graden halen. Het was nog nooit eerder zo warm, zo laat op het jaar. Geniet van de zon. Kom.

0: over 6. Welkom in de nieuwe dag. Alex Agnew wordt overvallen door de totale leegte van een huis zonder zijn dochter. Hoe gaat hij daarmee om? Stort hij elke ochtend en elke avond huilend in elkaar? Zijn eerlijke getuigenis hoor je zo na Olivier Dien.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De mistjedatjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
6: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
6: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
6: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
7: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina, ja aan je dromen.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Goed voor het beestje.
16: Goed voor het baasje.
10: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.

0: So Easy. 6:09. Goedemorgen, welkom in de dinsdag.
1: Ja, de septemberverklaring in het Vlaams parlement is gisteren niet doorgegaan. Voor mocht je dat gemist hebben, Hilde Krevits die kreeg een appelflaute na al die nachtelijke onderhandelingen. En een kabinetchef van Vooruit die werd met de ambulance weggebracht. En dus werden de onderhandelingen gestaakt. Diependalen die wil nu vandaag of morgen echt de laatste details afkloppen.
0: De grote lijnen zijn wel duidelijk. Dienstenchecks worden duurder. Kindergeld voor studerende kinderen wordt beperkt tot 23 jaar in plaats van 25. Dus als je er elk jaar door bent, kan je nog een master halen. En de registratierechten, ja, dat is toch waar, hè?
1: Een master kan je op je 22 toch halen?
0: Is dat 4 jaar? Is dat niet meestal 5? Zo? Ah, je zo 3 jaar bachelor en 2 jaar master, nee?
1: Ah, dat zou kunnen, ja. Ik had 1 jaar master, maar het zou kunnen.
0: Ja, goed je best doen, hè, en dan lukt het nog. En de registratierechten om een huis te kopen, die gaan van 2% naar 3%. Gemiddeld wordt een huis dan al snel 4000 euro duurder. Dat was nog maar vorig jaar dat ze dat hebben laten zakken. Dus ja, daar komen ze nu al op terug. Dus nog snel dat huis kopen. Dinsdag vandaag dus, lieve Scheire, met een portie nerdnieuws. Dat gaat sowieso door. En elke maandag duiken wij de filmwereld in. Met Alex Agnew, de award. Beste dynamische duo van de Vlaamse cinema. Heeft hij gisteren gewoon aan zichzelf uitgereikt. En aan Andries Bekkers, want zij hebben samen een rolletje in de nieuwe Vlaamse film Paradise.
1: Ja, het zijn ook wel heel coole foto's die we van Alex hebben gekregen. Die kan je ook allemaal checken op de Instagram van Q.
0: En we hebben ook een nieuwe filmterm geleerd van Alex. Het Kuleshov-effect. Daar hoor je straks alles over rond 6:45.
1: Ja, maar Alex is dus ook zelf een filmster geworden. Als grote filmliefhebber. Dus, maar thuis wordt hij wel gewoon met de neus op de feiten van het normale leven gedrukt. Zijn enige dochter Amy die zit nu 1 week op kot. En dus is de sfeer thuis wel wat veranderd.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Ze was de eerste keer terug thuis. En het beste was dat ze ook al meteen ruzie had met mijn vrouw. Omdat die al zei, wij zijn hier geen hotel, hè. En dat was al, ik dacht, nu al. Dat is wel snel.
1: Ja. En hoe was dan de eerste week alleen thuis voor jullie? Zonder
3: gruwelijk. Wij moesten terug tegen elkaar praten. Dat hebben wij al jaren niet meer gedaan.
1: Nee, maar ja, is dat dan ineens wel anders? Of dat je zo s'avonds denkt van, goh.
3: Goh, eigenlijk was dat is ook leuk, omdat je dan toch de neiging hebt om zo dingen te doen als, oh, misschien gaan we gewoon nog eens op restaurant met twee of zo. Hè. Je hoeft niet meer heel de tijd rekening te houden met een derde persoon.
1: Ja, dus, ja.
3: Dat is op zich, maar om te denken dat dat hetzelfde is als hoe jullie waren vorige kinderen had, dat is eigenlijk niet waar.
1: Wat is er dan veranderd?
3: Je voelt dat er een soort leegte is. Er is iets veranderd in heel uw dynamiek.
1: Ja,
3: en nu miste iemand thuis. Voelde van, ja, normaal gezien loopt hier zo'n puber rond waar je dan van moet zeggen, raapt u een jas op. En dus dan heb ik zo zelf wat jassen op de grond gesmeten en zeg die dan gewoon wat gaan oprapen zo, om mij toch nog een beetje oké te

0: met Olivia. Niet met Jaap. Maar wel met Linda.
1: Gaat heel leuk zijn.
0: Kom wat dichterbij in de ochtend. Ah, dit is zo mooi. Teddy Swims, Break Up In.

0: half zeven. Goedemorgen. Delphine, je hebt eigenlijk goed nieuws om mee te openen, zou ik durven zeggen. Minder mensen vallen uit op het werk.
1: Ja, dat is een positieve tendens die we nu al 2 jaar op rij zien. In de eerste helft van dit jaar was er nog eens 7% minder uitval dan vorig jaar. Er zijn ook minder mensen langdurig ziek op het werk. Dat komt onder meer omdat er meer gebeurt om langdurig zieken persoonlijk te begeleiden richting de werkvloer. Er is bijvoorbeeld meer hulp voor bedrijven om werknemers progressief aan het werk weer te krijgen. Denk dan aan zo'n terug aan naar het werkfonds. En dan voetbal, want de eerste thuiswedstrijd van Mark van Bommel als bondscoach van de Rode Duivels is uitgedraaid op een 0-1 nederlaag tegen Frankrijk. Van Bommel vond het jammer, want hij was eigenlijk wel tevreden met wat hij zag. Hij zag veel inzet van de Duivels. Hij zei dat iedereen minstens een 7 op 10 verdiende en dat zijn spelers niets te verwijten valt. We zijn op de goede weg volgens hem. En dat is goed nieuws, want vrijdag spelen de Duivels al opnieuw in Luik. Tegen Turkije is dat. Onze Duivels en Italië hebben momenteel 3 punten in onze groep. De Turken nog geen en Frankrijk staat op kop. En het weer nu nog grijs met wat motregen ook. Later vandaag dan meer zon en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt 29 graden.
2: Ja, het is zo'n anders warm, hè. Zo, Pieter uit Poperingen die stuurt een berichtje in de Q-app dat het nog mistig en frisjes is. Daar, hij is met de hond aan het wandelen.
0: Okay.
2: Ja, als het op een zomerdag tot 30 graden kan worden, dan voel je dat rond deze tijd al. Dan is het nu al zo'n beetje doefig. Maar dus je kan nu nog genieten van een frisse ochtendwandeling en dan toch straks een hete dag hebben.
0: Kan allemaal.
2: Het kan allemaal. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen is dat. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, een kwartier extra.
0: Soms die door. En dan denk ik, godverdikken, hoe verzint ze?
3: Ontdek echt vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
2: Slaap er een nachtje over, dan lig je er later niet wakker van.

0: Goedemorgen, 5:30.
1: Maarten en Dorothee.
0: Gisteren leerden wij rond deze tijd over de PDF. Blijkbaar de afkorting voor Portable Document Format.
2: Ja, document, daar hadden we nu zelf nog kunnen opkomen, maar portable, hè, daar hadden we nog niet aan gedacht. Van waar dan de portable?
0: Nee, niet portable, portable.
2: Ja, portable.
0: Nee, je zegt portable. Dus dat is Portugal.
2: Vanwaar draagbaar? Michael uit Kortrijk die stuurt daar nog een berichtje over.
3: Hey Maarten en Dorothee. De reden dat een PDF zo makkelijk is om door te sturen is omdat de layout en lettertypes mee in het document vervat zitten. Dat is bij een Word-document niet het geval. Ik werk zelf heel vaak met IT en marketing en daarom gebruiken wij altijd een PDF-formaat om bijvoorbeeld drukwerk te versturen.
0: Ja, dat is wel waar. Hè. Als je dat niet doet en je stuurt bijvoorbeeld gewoon een doc of een docx van Word... Ja, dan opent iemand dat op zijn computer en dan alles kapot.
2: Ja.
0: Dus PDF, ben je altijd safe.
2: Dan draagt hij eigenlijk alles zoals het gedragen moet worden.
0: Je kan dat zo naar een drukker sturen of je kan tegen iemand zeggen, wil je deze van mij printen? Stuur het in PDF, dan ben je zeker. Hij kan het niet verknoeien.
2: Dat is nou ja, de PDF kan op zich ook al wel vreselijk van zichzelf zijn. Hè? Ja, in het juiste lettertype dan wel, maar
0: het is
2: ja.
0: Jouw eigen fout dan.
2: Ja. Ja.
0: Dus altijd voor die PDF kiezen, dan is het draagbaar en universeel uitwisselbaar. Hoe kan je op een eenvoudige manier een liefhebbende vader veranderen in een totale psychopaat? Dat gaat betrekkelijk eenvoudig, dat is voor zo.
1: Eén topartiest. Eén wereldstad.
4: Los Angeles.
1: En twee tickets.
4: Yes.
1: Met jouw naam erop.
5: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album, Bass Persuade. Luister deze week naar Vincent Live. Q-music. Q. Sounds better with you.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man!
9: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
12: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
13: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
13: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
16: Absoluut, met de Pro van
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
18: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
19: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
20: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de praline doosjes.
14: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
1: Q. Sounds better with you. Maarten en Dorothee.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Bjorn uit Kortrijk stuurt een berichtje in naam van alle drukkers. Als werknemer van een drukkerij kan ik alleen maar beamen wat Maarten zegt. Altijd PDF gebruiken.
2: Goh, ik denk als je echt zo drukker bent, dat je dan echt wel wat geklooi en getafel met documenten en zo tegenkomt.
1: Dat denk ik ook, ja.
3: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
1: Alex Agnew leert ons elke week iets bij over de filmwereld. Hij heeft zelf ook een rolletje in de nieuwe Vlaamse film Paradise. Alex heeft ontdekt dat je als acteur eigenlijk niet veel moet doen met je gezicht om emotie over te brengen. Dat heeft alles te maken met het Kuleshov-effect.
4: Dat is een montage-experiment bedacht door een Russische filmmaker, Lev Kuleshov. En het idee is een neutraal van gezicht van een acteur verandert op basis van wat een acteur bekijkt. Dus door montageshots. Dus als je dezelfde gezichtsuitdrukking van iemand ziet, maar ze laten die je kijken naar iets, en dat is bijvoorbeeld een stuk taart, of een begrafenis.
2: Dan
4: of je ziet spelende kinderen.
2: In.
4: Je vult
2: okay.
4: dat in. Je vult in diezelfde gezichtsuitdrukking. Ga jij geluk inzien, of verdriet, of angst, okay,
1: dus
4: of al dat soort
1: mij.
4: Dingen.
1: En ik grijns een beetje.
4: Ja.
1: En je ziet dan zo mijn dochter die een stukje taart aan het eten is. En je denkt, ach, wat een liefhebbende
4: vader.
1: Wat een
4: toffe papa.
1: Je pakt hetzelfde beeld en je monteert erachter iemand die pakweg zijn been wordt eraf gezaagd met een botte bijl of zo.
4: Ja.
1: En
4: ja.
1: dan ben ik ineens mega evil en psychopaat.
4: Ja, dan zet jij iemand die iets te hard aan het genieten is van iets onaangenaam. Maar jij doet met je gezicht niks anders.
1: Wow.
2: Ja, acteren blijkt dus eigenlijk niet zo moeilijk.
1: Maar echt, hè?
2: Montage, dat is
1: absoluut.
2: Moeilijk.
1: Ja, tuurlijk.
2: 68 kilo, zoveel eten gooit een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks in de vuilbak. Dat zijn omgerekend zo'n 3 volle winkelkarren. Staat vanochtend in de krant. Ja, er zijn veel manieren, trucjes om te proberen dat te vermijden. Jens uit Merksem, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, hoe regel jij dat om er te proberen voor te zorgen dat je niet te veel eten weggooit?
5: Ik laat mijn boodschappen wel thuis leveren, dus ik ga wel niet zelf boodschappen doen. Ik laat ze thuis leveren. En dan ja, kijk naar de datum van het product, schrijf ik dat op. En dan hou ik dat bij. En dan maak ik eigenlijk een weekmenu van... Ik ga dat eerst eten, dat eerst eten, dat eerst eten. Zo hoef ik eigenlijk niet veel weg te gooien. Amper eigenlijk iets.
2: Maar, en heb jij kinderen, Jens?
5: Ja, 3 kinderen.
2: Dus je wil eigenlijk gewoon een beetje zeggen tegen Maarten, stel je niet aan, het kan ook met 3 kinderen.
1: Geen uitvluchten. Nee, maar ja, dat is tough love en ik voel vooral de love, Jens, in jouw tofheid. Je hebt gelijk. Ja, absoluut. Nee, het is waar.
2: Maar het is wel eigenlijk de tijd die jij, Maarten, in de supermarkt spendeert met 3 kinderen.
1: Zo is het.
2: Die gebruikt Jens om zijn lijstje te maken en hij laat de boodschappen leveren.
1: Ja.
2: Daar komt het op neer.
5: Ja, dat wel.
2: Jij deelt je tijd anders in.
5: Inderdaad.
2: En tegenwoordig ook boodschappen aan huis laten leveren. Er zijn heel veel winkels die bijvoorbeeld een promo doen. Hè? Die zeggen van, als je ook toiletpapier koopt, is het gratis deze week om te leveren. Het kost zelfs vaak niks.
1: Ik heb al heel veel toiletpapier. Ik heb dat gekocht online.
2: Ja, maar er zijn heel veel promo's.
1: Ja.
2: Maar hoeveel toiletpapier heb je precies?
1: Oh, echt, ik denk zo van die pakketten zo. 10 of zo.
2: Maar je,
1: 10 van die grote
2: pakketten. Je beeldt al een pakket uit dat al 10 keer groter is dan het pakket dat ik koop.
1: Maar ja, dat is een promo online en het was een goede deal.
5: Maar van toiletpapier kun je niet genoeg hebben.
1: Voilà.
2: Dat vervalt niet, hè.
1: Daar
2: dus
1: levelen wij.
2: Zeg, en Jens, wat schaft de pot vanavond in het weekmenu dat je gemaakt hebt?
5: Gewoon spaghetti bolognese.
2: Ah ja, maar ja, voilà, dat is gehakt. Dat moet eerst op, hè.
5: Voilà.
2: Jens, merci voor de tips en een hele fijne dinsdag. Salut, hè.
5: Dank u wel. Jullie ook, hè.
3: Dag. Dit is deze week...

0: Onze Q-top schrijft deze week de nieuwste van Taylor Swift. Een Vlaams gezin gooit elk jaar 68 kilo eten weg. Iedereen heeft zo zijn eigen tips om verspilling tegen te gaan.
1: Ann uit de Hoogleden die stuurt: ik laat via ChatGPT een weekmenu opmaken voor ons gezin van vijf. Er zit een bestand in ChatGPT waarin ik mijn diepvriesvoorraad aan heb gekoppeld.
0: Zalig.
1: Hij weet welke toestellen om te koken ik heb, wat wij graag eten en niet graag eten, welke dagen druk zijn en aan de hand daarvan, al die info dus, maakt ChatGPT het weekmenu van Ann uit de Hoogleden.
0: Oh, wauw, wat inspirerend.
1: Dat is
0: inspirationeel.
1: Echt,
0: is
1: de vrouwelijke
0: dat.
1: Maarten van van Quali.
0: Ja, dat vind ik heel cool. Heel cool.
1: Wendy uit de Wommelgem die stuurt: wij vriezen onze restjes altijd in. Soms voegen we restjes samen tot een nieuw gerecht. Als je bijvoorbeeld wat groenten hebt, wat rijst of zo. En dit vind ik ook nog wel een slimme. Of iedereen van het gezin eet een ander restje uit de diepvries.
0: Dat hebben we ook al gedaan.
1: Dus die
0: al
1: lasagne,
0: vaak.
1: Die nog een beetje rijst, die een beetje soep.
0: Yep.
1: Dat is een soort van buffet dan.
0: Een beetje tapasachtig. Hebben we ook al gedaan. Ja, tof. We gaan richting 7 uur met mooie muziek. Cat's Eye, Animal en deze U2. Zo heerlijk. Zeker vandaag met de zon. Beautiful day.

0: Dorothee.
1: Lieve Scheiden, die hoor je rond 7:15 met het Nerdland weekoverzicht. Je kan blijkbaar een computerspelletje spelen op een zwangerschapstest.
2: Ja, laten we het daar eens over hebben.
1: Ja.
3: De update over de septemberverklaring is een medische update geworden. De septemberverklaring, maar dat is toch zot, hè? We zitten nu eigenlijk op het letterlijke niveau van wie heeft de onderhandelingen overleefd.
1: Maar.
3: Ja, maar dat is echt zelfs geen mop. Moeten wij nu huilen of lachen? Enfin, wedstrijdjournalist Karel Latree zorgt voor een heldere blik iets over zeven. En wij moeten het in dat politiek gesprek ook hebben over een penis.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef. Dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
15: Goedemorgen. We melden ons minder vaak ziek op het werk. De afwezigheidscijfers daalden vorig jaar al en dat deden ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend en het ziet verschillende redenen.
16: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aan het werk te krijgen.
15: Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten thuis zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken verder gaan. Minister-president Matthias Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil doordat minister Krevits en een kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. En dat uitstel is volgens collega Karel Latree niet zonder risico.
17: Als je dichtbij een akkoord staat, en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
15: Wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk en het groeipakket wordt beperkt in de tijd. En Karel legt het zo dadelijk nog eens allemaal uit in onze ochtendshow. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat heeft ze zelf gezegd in Ter Zake bij VRT. Haar partij Vooruit wil een samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Onzin, zegt Beels zelf, en dus weigert ze op te stappen. Ze overweegt ook om naar een andere partij te stappen. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij grote scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar is dat protest ook uit de hand gelopen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en op sommige plekken is er van alles vernield in het straatbeeld. Sinds vorig Vorige week blokkeren Franse middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. En onze Rode Duivels die hebben een tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar ze kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel blijft dan ook met een dubbel gevoel achter.
0: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
15: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is de leider met 6-6 in onze groep. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon en tot 29 graden. Morgen meer wolken en buien, maar wel nog altijd 28 graden. En dan donderdag opklaringen en nog 22 graden.
1: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten extra. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten erbij tellen. En op de Brusselse buitenring is een ongeval gebeurd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem een kwartier extra.
3: Goedemorgen, de koortsdroom mag nu stilaan stoppen.
5: Music. Maarten en Dorothee.
3: Ah ja, want de dag is begonnen. Dat is gewoon meezingen. I'll be damned.

0: Fever Dream, Alex Warren. Goedemorgen, 6 over 7.
1: Het is dinsdag 29 september.
2: Vanaf vandaag kan je luisteren naar het tweede seizoen van de Highland-podcast Vermist. Alain Remu die stond 30 jaar aan het hoofd van de cel vermiste personen. Nu is hij met pensioen, maar vertelt hij dus over opvallende zaken uit zijn carrière. In seizoen 2 dus al van die podcast Vermist. Zo kan je hem vinden.
0: Onze koning en koningin bezoeken vandaag de provincie Luik. Het doel is vooral aandacht vragen voor de maatschappelijke en economische uitdagingen in de provincie Luik. In Luik spelen de Rode Duivel vrijdag tegen Turkije. Ze kon helaas niet winnen van Frankrijk gisteravond. Het werd 0-1.
2: Vandaag bestaat de kans dat we plaatselijk tot 30 graden halen. Details die krijgen we om 19:30 van Weerman Frank.
0: En de septemberverklaring in het Vlaams parlement is gisteren niet doorgegaan. Hilde Krevits kreeg een appelflaute na die nachtelijke onderhandelingen. En kabinetchef Van Vooruit werd met de ambulance weggebracht. En dus werden de onderhandelingen gestaakt. Wedstraatjournalist Karel Latré volgt het allemaal op de voet. Goedemorgen, Karel.
3: Goedemorgen, Martijn, ja. Dorothee. Hey.
2: Dit hadden we nu gisteren rond deze tijd toch niet verwacht, hè?
0: Ambulances? Nee.
2: Ja, die onderhandelingen altijd 's nachts en zo eisen dus ja, hun tol. Komt ook veel kritiek op van experts, politici zelf. Had dit voorkomen kunnen worden?
3: Ik denk het niet, hoor. Ik denk het niet. Ik ga die politiek daarin ook niet echt verdedigen. Ik vind het ook raar. En als ik niet slaap, ben ik ook niet te genieten. Dus ze moeten het maar zelf weten. Maar eigenlijk moet je weten, ze gaan er allemaal mee akkoord met deze manier. Hilde Krevits heeft denk ik zaterdag zelf nog gezegd, het zal lang duren, het zal wellicht nachtelijk overleg zijn. Ik heb het niet graag. Maar moest iemand daar nu, als Hilde Krevits of Melissa de Prater, plots zeggen aan Matthias Diependaal, wacht eens, ik vind dit zo erg dat we het anders moeten aanpakken. Dus ze maken daar een punt van, ja, dan zou het misschien veranderen. Maar ze gaan allemaal akkoord met die manier van werken om elkaar een beetje onder druk te zetten, om in een bepaalde dynamiek te komen. Dus ja, het zal niet snel veranderen, denk ik.
0: Was mij gisteren in de voormiddag ook nog een beetje aan het ergeren, omdat we hadden het over dat eten, weet je nog? En dat zei jij, Karel, van ja, ze hebben dat niet graag dat we dat vertellen. Maar dan dacht ik, maar eigenlijk, wie denken jullie wel dat jullie zijn? Dat wij niet over jullie eten mogen praten? Ik bedoel, jullie maken er een spel van, hè? Jullie maken hier een schouwspel van, hè? En ook de oppositie gisteren in de namiddag. Ik zag ook van de meerderheid, Sammy May, die was zich kwaad aan het maken. En de gucht van Open VLD, de voorzitter, zei van, dit kan toch niet, oude politieke cultuur? Maar dan dacht ik, man, guys, zo'n beetje hypocriet, want inderdaad.
3: Ja, want ze hebben het allemaal gedaan, hoor. Of ze gaan het nog allemaal doen ook. Ik vond dat eigenlijk ook een beetje. Het is echt waar. Elke partij die al geregeerd heeft, heeft het gedaan en zal het ook blijven doen. Weet je, het is gewoon iets anders dan in een bedrijf. Het is anders dan in een bedrijf. Politiek, je moet je gelijk halen. Hè? En iedereen heeft gewoon een andere visie op dat gelijk. Ja, dan maken ze het elkaar gewoon lastig. Het is zo. Het is nu eenmaal zo.
2: Diependaal wil dan woensdag de septemberverklaring doen. Nu, die grote lijnen zijn al wel even duidelijk. Hè? Dienstenchecks worden duurder. Dat kindergeld voor studerende kinderen wordt beperkt tot 23 jaar. Registratierechten om een huis te kopen gaan van 2 naar 3%. Wat moet er dan eigenlijk nog besproken worden?
3: Ja, op het einde gaat dat nog altijd over een paar, en ik zeg het nu bijna om te lachen, maar een paar tientallen honderden miljoenen die nog naar links of naar rechts kunnen verschuiven. Ik denk dat de zwaarste pijn voor de mensen, die er wel is, dat je die net verteld hebt, maar het gaat onder meer nog over, denk ik, een energieheffing voor grote bedrijven. En dat ligt zo nog op het einde nog een beetje gevoelig. Ik denk wel dat ze nog stevig moeten doorpraten, hoor. Ik denk het nu eigenlijk wel, dat het niet nog zomaar de krabbel zetten is op dat akkoord. Okay. Dus er zal toch nog eventjes moeten doorgesproken worden.
0: Ja, en je zei ook al in het nieuws dat, dat mensen misschien nu van gedacht gaan beginnen veranderen. Dus ja, het is nog even spannend allemaal. Goed, genoeg daarover, Karel.
3: We zijn nog geen woensdag.
0: Laten we het hebben over een penis. Want terwijl ze in het parlement aan het wachten en wachten en wachten waren, was daar gelukkig die afleiding, hè, in de vorm van een naakte man op alle schermen van alle politici

0: Vindt dat niet leuk? Hij vindt dat echt niet leuk. En die man, dat is waarschijnlijk duidelijk gemaakt ook aan hem. Dus dat is iets lastigs daar, ja.
1: Maar is dat dan echt zoals een bende klein kinderen in het parlement, dat ze dat aan elkaar tonen?
2: Zo, hihi, kijk, hihi, heb je dit al gezien?
3: Ja, zo dat.
0: Dat is een beetje zoals, denk ik, gewoon collega's op de werkvloer. Check dit, check dat. Ja. Dan zijn ze gewoon op mensen, hoor.
1: Ja, en ze moesten toch wachten op die diepe dalen, dus ik snap het wel.
0: Ja, er was niets te bespreken. Ah, nee, ze moesten wel iets anders vinden.
3: Ja, zo gaat dat dan.
1: Wedstrijdjournalist Karel Latré, ook voor jou nog een paar dagen langer werken. Maar ja, goed.
0: Ja, veel plezier, hoor.
1: Voilà, je wordt toch per maand betaald, hè, dus zoveel maakt het.
0: Dan maar als er iets is.
1: Karel, dankjewel. En maak er een hele fijne ochtend van.
0: Groetjes, dankjewel.
1: Titanium, David Guetta en Sia.

0: David Guetta en Sia met Titanium. Ik ben ook wel fan van de Gary Hager versie.
1: Komt-ie?
0: Had hij op zijn Instagram gezet. Hij had erbij geschreven, geen afspraak, geen repetitie, gewoon samen. En dan allemaal mensen rond hem die mee aan het dansen waren. En een groot feest in een tent. En iedereen doet een sit-down en dan springen ze in de lucht allemaal. Hè.

0: is ja, een topnummer. Hè.
1: We gaan er zo meteen invliegen met Jan uit Brugge. Hij is steward bij Brussels Airlines. En hij gaat dus een poging doen om 4 op een rij te scoren met mij.
0: Ja, dat moet lukken, hè, want stewards, dat zijn toch mensen die heel erg getraind zijn om anderen goed aan te voelen. Ja. Die zijn ook stressbestendig, kunnen zich goed opladen om te presteren met weinig slaap. Dus ik voel eigenlijk een overwinning aankomen.
2: Straks bij Maarten en Dorothee, het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
3: Om 7:45 vertel ik je hoe het computerspel Doom nu ook gespeeld wordt door virtuele fruitvliegbreinen.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Gelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILD.living.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. It's
14: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
15: Vanavond bij VTM is Kotmadam Sergeant eerste lijn supporter bij de examens. En bij VTM 2 supporteren ze ook, maar dan wel voor de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: 9 voor half 8. Jan uit Brugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je werkt als steward voor Brussels Airlines. Waar vlieg jij deze week nog naartoe?
1: Ik vlieg vrijdag nog naar Heraklion in Griekenland, Griekse eilanden.
0: Oké, lekker gezellig. Je hobby is krachtbal. Dat ken ik
2: klopt.
0: Niet.
2: Nee? Ah ja, een vriendin van mij speelt dat ook, krachtbal. Maar ja, ik ga dat nu niet uitleggen. Jan, jij kan dat beter uitleggen. Wat zijn zo de spelregels? Wat is de bedoeling van krachtbal?
1: Oké, wij spelen op een veld van ongeveer op een 46 meter, veld lang. En we spelen met 4 in een ploeg en we proberen eigenlijk met een bal die 4 kilo weegt om over te geraken in 3 worpen.
0: Oké, en die bal mag ondertussen wel afgepakt worden.
1: Ja, je moet proberen die bal te vangen, maar ik kan u wel verzekeren als er een bal van 4 kilo uw richting uitkomt, dat wel schrikken is soms.
0: En dan ben je toch zo'n beer van een steward?
1: Nee, absoluut niet.
0: Schouders. Raak jij wel door dat
1: gangpad? Nee, absoluut niet. Nee.
0: Krachtbal. Ja, het klinkt indrukwekkend.
3: Vier op een rij.
0: 1000 euro shopbudget, waar zou je het aan uitgeven?
1: Wij gaan de oudste, zijn zoon, in de herfstvakantie een nieuwe kleurtje geven in zijn kamer. Dus volledig verven. En dat budget is natuurlijk heel erg welkom daarvoor.
0: Je oudste zijn kamer, want die zei mijn oudste zijn zoon. Dacht je oudste zoon?
1: Nee, mijn oudste zoon, ja.
0: Dat lees ik, ja. Okay. Goed, Dorothee, luistert naar Q-Foute Radio. Oké, Jan. Concentreer je, je kent je opdracht.
1: Ja.
0: 4 logische associaties. En logisch wil in deze zeggen, ja, de associatie die Dorothee ook zou geven.
1: Oké. Okay.
0: We beginnen met, makkelijk, rechts.
1: Links.
0: Oké. Okay. Nagel.
1: Vinger.
0: Vaas.
1: Bloem.
0: Banaan.
1: Fruit.
0: Wat is jouw gevoel over deze reeks?
1: We zullen zien.
0: Ja, ik heb wel een goed gevoel, Jan. Maar we zullen zien, inderdaad. Ik ga ze erbij halen, oké?
1: Ja. Oké.
0: Dorothee Douwe.
2: Ik zie je gezwind zwaaien, dus ik denk dat dat mij is.
0: We zijn er helemaal klaar voor en ik zei het al, ik heb er een goed gevoel. Maar concentreer je vooral. Rechts.
2: Links.
0: Oké. Nagel.
2: Oh. Dan de gok ik... Vinger.
1: Ja!
2: Oh.
0: Dit was heel belangrijk.
2: Dacht misschien ook hand of...
0: Hamer. Had ook een kunst.
2: Ah, zo. Ja, daar had ik niet aan gedacht.
0: Jan, jouw gevoel op dit moment?
1: Goh. Alles of niks, natuurlijk.
0: Jij bent echt zo precies een voetballer. Jij praat zo in van die nonsens antwoorden. Zo, ja... Ik heb goede benen of ja, de bal is rond. En... Maar je hebt wel gelijk. Alles of niks. Vaas.
2: Bloem. Maarten.
0: Gaan we voor 4 op 4. Is dit het moment? Van Jan uit Brugge. Gaat hij het hier binnenhalen? 1000 euro showbudget.
2: Oh, leuke positie voor mij. Ja, tof.
0: Jan! We gaan ervoor.
1: Ja.
0: Het laatste woord is... Ik focus me even. Banaan.
2: Fruit.
0: Ja! Yeah, baby, yeah! Goed gedaan.
1: Yes.
2: 1000 euro om te shoppen, Jan.
1: Fantastisch. Oh, superleuk.
0: Maar man, ik zei toch dat ik een goed gevoel had.
2: Ja, maar ja.
0: Soms voel je het, hè. Soms voel je het. Jan, het is je van harte gegund. Geniet van alle verf die je gaat kunnen kopen. Laat je maar eens goed gaan. Van die kwaliteitsverf. Van die dure kleuren. En dan wensen wij jou nog een hele fijne dag. En de groeten daar in Heraklion.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel, hoor.
0: Salut, Jan. Tot de volgende. Ja.
4: With you. Een associatie met Peter Bits. Ja, Peter slapen.

0: Lost Frequencies en Live It All. Half acht. Ah ja, hoe gaat Conor Rousseau dat oplossen? Ginny Wales wil haar politiek mandaat niet afgeven.
1: Delphi. Nee, zij is gedeputeerd voor de provincie Antwerpen en haar partij Vooruit wil een samenwerking stopzetten. Volgens de partij omdat Wales niet loyaal genoeg is. Maar ze ontkent dat zelf. Ze begrijpt ook niet van waar dat komt, zegt ze. En dus weigert ze om op te stappen. Als ze toch gedeputeerde wil blijven, dan dreigt de provincie Antwerpen daardoor wel onbestuurbaar te worden. Want dat zou betekenen dat het provinciebestuur van N-VA en Vooruit daar geen meerderheid meer heeft. En dan moeten we naar Spanje, want daar mag Mari Carmen, dat is de vrouw van 87 die uit haar huis was gezet waar ze al 70 jaar woonde, die mag nu toch weer naar huis. Ze kon haar huur niet meer betalen omdat die zo fors werd opgetrokken, maar de eigenaar heeft die nu toch weer laten zakken. Het feit dat Mari Carmen uit huis werd gezet, dat leidde in heel Spanje tot protest over de hoge huurprijzen. Er kwamen de afgelopen dagen tienduizenden mensen op straat daar om druk te zetten op de regering om de wooncrisis aan te pakken.
0: Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, vanochtend in de Standaard. Leerlingen zitten vaak doodmoe op de schoolbanken. Het is ook best stevig, hè? 8 uur per dag, nieuwe input, huiswerk, hobby's. Hoe is dat bij jou, twee dochters?
2: Goh, ik moet zeggen dat dat best meevalt. Ik heb natuurlijk een dochter die heel graag naar school gaat. Hè, dat is Maya. En dan heb ik Sarah die helemaal niet graag naar school gaat. Maar zij doet het gewoon. Punt uit. Zonder morren. Natuurlijk is het wel zo. En dat, dat vind ik dan ook wel top. Dat is dat ze hier ook niet tot 11, 12 uur s'avonds opblijven. Hè. Die gaan echt wel rond 10 uur in een bed. Dus dat ze wel echt hun slaap hebben. Dus ik mag niet klagen.
0: Maar het onderzoek zegt ook dat ze vaak op de smartphone zitten. Dus doen ze dat dan ook niet boven op hun kamer?
2: Nee, wel, dat check ik wel af en toe. Nee, het is echt wel slapen. En wat ik ook wel heel goed vind, dat is dat op school natuurlijk die gsm niet mag gebruikt worden. Dus dat is toch wel een gunstige evolutie geweest. Ja.
0: Ja, absoluut. Het weer vandaag, Frank, een bloedhete dag. Plaatselijk tot 30 graden, heeft te maken met die warmte in het zuiden. Die heb je eigenlijk... Ja. meegebracht uit Spanje.
2: Ja, ik heb dat stiekem in mijn koffer gestoken. En dan, ze hebben het niet gemerkt. Ja, het is ook lucht natuurlijk. Hè. Dus, dat zien ze gewoon niet. Hè. maar nee, het is inderdaad wel uitzonderlijk warm vandaag. Er is misschien nog een enkel buitje mogelijk in het westen van het land, maar dat gaat er snel uit. En dan krijgen we veel hoog- en middelhoge wolken, velden tenminste, waar de zon wel doorheen kan schijnen. En ja, temperatuur ongelooflijk. 25 graden in het westen, in het centrum. Is dat 7, 28 graden, mogelijk 29 graden, zelfs in de Kempen. En als we 28 graden halen in Meukel, dan wordt het dagrecord van 2011 verbroken. Dat was toen 27,3 graden. Dus dat wil ze genoeg zeggen dat het echt wel uitzonderlijk warm wordt vandaag.
0: Zeer helder inderdaad. Maar hoe zit dat voor morgen en de komende dagen?
2: Ja, morgen een overgangsdagje hè, naar frisser weer. Met eerst nog droog weer. Na de middag vooral gaat het regen in het westelijke deel van het land. In het oosten blijft het nog droog en redelijk zonnig. In eerste instantie, dat kan nog 27 graden worden. In het westen 21 graden. Donderdag nog even wat regen. En vanaf vrijdag ziet er goed uit hoor. Eigenlijk, want het gaat lange tijd droog blijven. Rustig weer met de ochtend grijs. En na de middag wat zon en temperaturen. Aangenaam, denk ik. Hè. 20 graden wordt het overdag.
0: Dat is zeer aangenaam. Dankjewel Frank. Tot over een uur.
2: Tot straks.
3: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. En de langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost moet je een half uur extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 23 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 20 minuten erbij tellen. En richting de Franse grens op de E17 tussen UZ Gent en De Pinte is een ongeval gebeurd. Een kwartier extra rekenen.
0: Als er één kritiek op deze show toch wel wijd verspreid is, dan is het dat wij het bijzonder weinig hebben over de hersenen van een fruitvlieg. Maar daar gaan wij verandering in brengen, zometeen.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Van der Bouwheden.

0: Everjack, 8:08.
1: Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Dag Lieven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De strijd der scheurkalenders kan bijna weer losbarsten. Lieve, die van mij met Doordenkers is sinds een weekje ongeveer te pre-orderen en ligt 30 oktober in de winkel. Wat is bij jou de stand van zaken?
3: Die van ons komt uit in oktober. De Nerdland scheurkalender. Hey. Met leuke weetjes en zonsop- en zonsondergang momenten.
2: Ah ja. Wauw. Oké, top. Ja, ja. Dan liggen wij weer broederlijk naast elkaar in de winkel.
3: Ja, en soms denken mensen, oh nee, ik moet kiezen. Dat vind ik niet. Ik heb dit jaar, 2026, heb ik 6 scheurkalenders.
2: Oh,
4: oké.
3: Ja, en die staan dus... ik heb zo een plankje gemaakt en daar heb ik die allemaal aangevezen. En dus als ik 's morgens opsta, dan neem ik mijn koffie en dan doe ik rits, rits, rits, rits, rits, rits. En dan zit ik eentje over geschiedenis, 4 over wetenschap en eentje over dieren. Voilà.
2: Oké, okay. Ja. Tof, dus dat is dan eigenlijk, daar heb je wel je lectuur voor de weken mee binnen dan eigenlijk, hè, met die scheurkalenders.
3: Ah wel, ja, dan zit ik in mijn zetelke en dan... en ook, als ik dan zoiets lees en daar staat dan zo'n weetje, heel vaak moet ik dan nog extra dingen gaan opzoeken en zit ik nog op mijn telefoon nog verder te wilfen eigenlijk. Hè. Dan verdwaal ik op het internet.
2: Het Nerdland Weekoverzicht, heeft het iets met een van die scheurkalenders te maken?
3: Nee, maar dit is een weetje dat sowieso nog op vele scheurkalenders gaat verschijnen in de toekomst. Namelijk, een virtuele simulatie van een fruitvliegend brein heeft Doom leren spelen.
4: Ja, ik ben mee.
2: En Doom is een spelletje?
4: Of? Ja, ja, ja.
3: Een computerspel, ja.
4: Ja, ja, ik speelde dat ook met mijn fruitvliegen brein toen ik 8 jaar was.
2: Ik ben nog niet helemaal mee, maar dat komt vermoedelijk zo meteen wel in orde.
5: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
1: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
5: Oh, fuck. Godnaar. Die mensen staan in mijn weg.
1: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
6: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Als maar beemstress.
7: Lekker, echt lekker.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
7: Lekker. Echt lekker.
12: De beste volle vouw maken. Dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
13: Maffa.
12: Lidl, dat kan tellen.
1: Maarten en Dorothee.
4: Hey.

0: 21 september kan tot 20 graden worden. Maar is je body er ready voor? Dat is de vraag natuurlijk. Ik hoop het alvast. Is jouw body ready voor...
1: Maar je kent het, op, ja, het antwoord op die vraag. Hè. Ja, nee, ik hoop dat het snel putje winter is met sneeuw en min 3. Dat is wat ik hoop.
0: We gaan er toch van proberen genieten. Hè. 7:45, goedemorgen.
2: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Schaar.
0: Ook nog eens goedemorgen, Lieven.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het net al, het was het eerste computerspel dat ik ooit gespeeld heb. Het paste op 7 diskettes, Doom 2. Ah. Ik heb dat heel graag gespeeld. En dat wordt nu ook gespeeld door virtuele fruitvliegenbreinen.
1: Mag ik dat eerst vragen? Wat is Doom?
0: Monsters kapotschieten en ook mensen kapotschieten. Maar heel slecht getekend. Hè. Het was echt early 90s.
3: Ja, een van de allereerste 3D-spelletjes. Hè. Dus waar je rondloopt in een driedimensionale wereld. Samen met Castle Wolfenstein.
0: Ja. Ja.
3: En Doom heeft een zodanige cultstatus onder de nerds dat het coolste wat je kan doen is iets hacken en het Doom laten draaien.
0: Ja.
3: En dat is echt al gebeurd met van alles. Denk, onlangs was er een zwangerschapstest die een schermke had en iemand heeft die gehackt en heeft Doom gespeeld op een zwangerschapstest.
1: Wat?
3: Ja. Dus vanaf dat je genoeg megabyte en rekenkracht hebt, dan kan je daar Doom op draaien. En
0: kun je
3: dan
0: krijg monsters je... kapot schieten.
3: Ja. Voilà. Daar krijg je heel veel nerdpunten voor.
1: Ja.
0: En nu is er dus, leg uit, een virtueel fruitvliegend brein. Wat is een virtueel fruitvliegend brein?
3: Oké, onze hersenen en de hersenen van alle dieren bestaan uit heel veel hersencellen die verbonden zijn met elkaar. Hè? En die hersencel die kan geactiveerd worden door iets wat je ziet of iets wat je ruikt. En via die verbindingen activeert die dan andere hersencellen. En zo ontstaan onze gedachten en onze bewegingen enzovoort. Bij de mens zijn dat miljarden en miljarden neuronen. Een fruitvlieg heeft er maar 150.000. En sinds kort zijn die volledig in kaart gebracht. Dus wat wil dat zeggen? Je kan een computersimulatie maken van het volledige brein van een fruitvlieg.
0: Dus als je dat inlaat op je computer en je hangt daar bijvoorbeeld het lichaampje van een fruitvlieg aan, een virtueel lichaampje, dan zie je ineens dat vliegje zichzelf zijn eigenlijk. Zonder dat je moet programmeren. Je ziet dat zo wat wrijven in zijn pootjes en zo. Dat vliegje denkt echt dat het bestaat.
3: Ja, of dat vliegje denkt, weten we niet, maar je ziet dat gedrag wel. Bijvoorbeeld, je hebt smaakpapillen voor suiker aan die fruitvlieg. Als je in die computersimulatie dat suikertongetje van die virtuele fruitvlieg suiker geeft, dan gaat die automatisch slikken. Dus het suikersignaal komt binnen in die hersenen, al die verbindingen zeggen pliep, pliep, pliep, pliep, pliep, en automatisch maken de hersenen een slikreflex. Dus het is echt... crazy.
0: En het heeft nu aandacht omdat het, je hebt er Doom op laten draaien. Er zijn mensen die er Doom op hebben laten draaien. Maar mijn vraag is dan, oké, dat zijn 150.000 neuronen die we dan verbinden met elkaar. Maar stel dat we dat met een mensenbrein doen, zouden we dan kunnen voortleven in machines?
3: Wel, maar ik ga nog even bij de fruitvlieg blijven. Dus straks ga ik met je mee naar simulatieland.
0: Oké.
3: Maar dus... het fruitvliegenbrein is een paar maanden terug volledig in kaart gebracht door allerlei scantechnieken. Maar deze maand is dat online gezet. Google heeft gewoon gezegd, hier is het virtuele fruitvliegenbrein. Je kan het downloaden, het is 133 megabyte. En dus nerds over heel de wereld hebben nu het fruitvliegenbrein gedownload. En natuurlijk zijn er dan nerds die zeggen, zou ik dat ding Beat Saber kunnen leren spelen? Het is Beat Saber, zo'n VR-game. Er komen pijltjes naar je toegevlogen en je moet die met een zwaard stuk slaan. En dan hebben ze dat brein eigenlijk getraind. En nu is er een virtuele fruitvlieg die Beat Saber speelt. En uiteraard was er iemand die dacht, ik ga het Doom leren spelen.
0: Wauw. Maar ja, je vraagt je dan toch af, kunnen wij binnenkort een mensenbrein downloaden? En gaan we dan van die grote wereldleiders hebben die zichzelf downloadbaar maken? Dat je zo, neem nu miljoenen Trumps, kan laten draaien op miljoenen computers, bij wijze van spreken.
3: Ik denk dat het volledige brein van Donald Trump is 5 kilobyte of zo, denk ik. Maar inderdaad, iedereen vraagt zich af, kan dit ooit met een mensenbrein? Ja. Aan het tempo waar een computerkracht beter wordt, zou je denken van over 10, 20 of 30 jaar zal dit misschien ook met een volledig mensenbrein kunnen. Er zijn nu al bedrijven die zeggen, zeg, als je dood bent, laat ons jouw hersenen bewaren. En over 50 jaar kunnen wij al die verbindingen in kaart brengen en gaan wij u gewoon terug opstarten.
0: Misschien worden wij nu gerenderd op de slaapkamer van een of andere alien die computer lang is vergeten dat hij nog opstaat. Zou kunnen, hè?
3: Dat zou kunnen, inderdaad. Maar je kan dat niet bewijzen.
0: Door het eens mijn ogen aan het rollen.
1: Of niet, allee.
0: Ja, je weet het niet. Maar het is in ieder geval genoeg gesprekstof voor vanmiddag bij de lunch. Even een filosofische discussie.
1: Bellen zitten in de Nederlands in een computer. Ja, en daar kan je het dan over hebben tijdens het middag eten.
0: Ja. Lieve Scheire, dankjewel voor deze filosofische gesprekstof. En graag tot

0: Flo Rida, mocht je je overslapen hebben en je hebt Lieve Scheire net gemist... Nee, geen paniek, geen paniek. Je kan het Nerdland Weekoverzicht ook beluisteren als mini-podcast.
1: De Q Guestlist. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
3: Ze is niet echt weg geweest, maar het voelt toch alsof ze terug is.
0: Ja,
3: dat is het
0: gezicht.
3: Gevoel dat ik bij haar heb.
0: Ja, ja, ja,
3: met
0: absoluut.
3: Zo die nieuwe ingekorte naam en zo.
0: Nou.
3: Terug van niet echt weg geweest. 18 oktober staat Miley in de Hollywood Bowl in LA. En daar stuurt Vincent Live dus één luisteraar naartoe. Met een plus one. Hotel, vluchten, alles is geregeld.
0: Deze week kan je een plekje scoren in de finale. Ik vind het een heel leuk spel. Goed gevonden. Je moet gewoon de hit van Miley herkennen. Die dus door de 10-jarige Miley wordt omschreven. Je moet goed naar haar luisteren. Dan hopelijk vind je het antwoord. We zullen al eens oefenen, gewoon voor niks, maar gewoon om te proberen.
4: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over samen zijn met iemand. Maar dan is het opeens gedaan tussen het meisje en de jongen. Het meisje is terug alleen. Dat is even niet leuk, maar dan heb je door. Ik kan evenveel leuke dingen alleen doen. Ik kan bloemetjes kopen voor mezelf. Mijn naam in het zand schrijven als ik op het strand ben. Van alles. Zelfs dansen.
0: Voilà, dus dat was de opgave gisteren. En het antwoord was uiteraard Flowers. Je weet dus al, die zal het vanavond niet nog eens zijn. Luisteren naar Vincent Live deze week voor de goede vibes. Maar vooral als je dus naar Miley in LA wilt.

0: song, Fresh Sky. Het is bijna 8 uur. Goedemorgen.
1: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, Bart en Arne hier.
3: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
1: En straks...
4: Ja, welke naam... Moet er eens over nadenken. Welke naam zou je voor jezelf kiezen als je ooit grootmoeder of grootvader wordt? Dat is een gesprek dat iedereen toch al wel eens gehad heeft.
5: Dat is nog lang, hè?
4: Ja, natuurlijk. Maar ja, je denkt er toch wel over na. Zeker als je zo op de leeftijd zit dat je eigen ouders het aan het kiezen zijn.
5: Ah, ja.
4: Je
5: zo,
4: hoeft te denken,
5: ja.
4: hoe zou ik genoemd willen worden?
5: Oeh. Ja, misschien gewoon Doki of zo.
4: Ja, je mag creatief zijn.
5: Ik weet het niet, ja. En wat vond Toby Alderweireld van de Rode Duivels gisteravond? Dat is voor na het nieuws van 8.
6: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
7: Amai, ik ben zo blij!
6: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
7: Amai, ik ben echt hyped!
6: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
8: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: Bell & Bo.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond Belgische kost?
11: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Goedemorgen, 8 uur. Delphine heeft het nieuws.
13: Goedemorgen. 6 op de 10 tieners zitten vaak doodmoe op school. 3 op de 10 zijn zelfs elke dag te moe om de les goed te kunnen volgen. Dat blijkt uit een grote bevraging van de scholierenkoepel.
14: Bij ons was dat iets zorgwekkend, omdat dat wil zeggen dat leerlingen zich niet kunnen concentreren in de eerste lessen of dat men afwezig is mentaal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat als men bijvoorbeeld zou starten om 9 uur in plaats van 8:30, dat dat al een heel grote impact zou hebben op dat slaapritme van die tieners.
13: Tieners maken een veranderend bioritme door, waardoor ze vaak maar vanaf 9 uur goed functioneren. En ze zitten 's avonds ook vaak op hun smartphones, waardoor ze minder goed in slaap raken. We melden ons minder vaak ziek op het werk voor het tweede jaar op rij. In de eerste helft van dit jaar was er 7% minder afwezigheid, zegt HR-bedrijf Securex.
15: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aan het werk te krijgen.
13: Blijft onduidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken verder gaan. Minister-president Matthias Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Krevits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Collega Isolde van den Einde schat de situatie in.
16: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krevits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niets gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt me iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
13: Morgen moeten ze dus een akkoord hebben. In Spanje mag Mari Carmen weer naar huis. Dat is de vrouw van 87 die uit haar huis werd gezet waar ze al 70 jaar huurde, omdat de huur plots zo fors steeg dat ze die niet meer kon betalen. Ze heeft nu een akkoord gevonden met de eigenaar. Mari Carmen werd het symbool voor de wooncrisis en de hoge huurprijzen in Spanje. Er kwamen de afgelopen dagen 10.000 mensen op straat om druk te zetten op de regering en om die wooncrisis aan te pakken. En sport, onze Rode Duivels leiden een eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
17: Maar ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
13: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije hun volgende match. Het wordt een zomerse dag met veel zon en tot 29 graden. Morgen meer wolken en buien, maar blijft dan wel warm 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
5: En het is druk onderweg. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. En de langste file die staat richting de Franse grens op de E17 tussen Lokeren en De Pinte is een ongeval gebeurd. Je moet daar al 1 uur en 10 minuten erbij tellen. Richting Brugge gaat het traag ook door een ongeval op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout. 1/2 uur extra. Richting Brussel, E40, ter hoogte van de Erpenmeren, moet een 1/2 uur extra beginnen rekenen al op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen, E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 23 minuten erbij tellen. En op de A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten extra.
1: Music. Maarten en Dorothee.
4: Al bijna 10 jaar oud, maar die mens ziet er nog altijd 17 uit. Shawn Mendes om je dag

0: Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 29 september.
2: De septemberverklaring in het Vlaams parlement is gisteren niet doorgegaan, onder andere doordat Hilde Crevits een appelflaute kreeg. Die nachtelijke onderhandelingen, het eist de tol van alle politici.
3: Een uurtje geleden hadden wij wedstrijdjournalist Karel Latré nog in de show en we vroegen hem, maar waarom toch altijd die nachtjes door?
4: Ze gaan er allemaal mee akkoord met deze manier. Hilde Crevits heeft denk ik zaterdag zelf nog gezegd, poeh, het zal lang duren, het zal wellicht nachtelijk overleg zijn, ik heb het niet graag. Maar moest iemand daar nu, als Hilde Crevits of Melissa de Prater, plots zeggen aan Matthias Diependaele, wacht eens, ik vind dit zo erg dat we het anders moeten aanpakken. Dus ze maken daar een punt van, ja, dan zou het misschien veranderen. Maar ze gaan allemaal akkoord met die manier van werken om elkaar een beetje onder druk te zetten, om in een bepaalde dynamiek te komen. Dus ja, het zal niet snel veranderen, denk ik.
3: Ja, en de septemberverklaring is dus uitgesteld naar deze woensdag. En hopelijk gaat het dan echt door, want anders wordt het een oktoberverklaring.
2: Ja, dat is natuurlijk gênant. Hè. Jan Bon heeft dat meegemaakt.
3: Ja.
2: Heel vervelend. Ja. De Rode Duivels hebben niet kunnen winnen van Frankrijk gisteravond. In een vol Koning Boudewijnstadion werd het 0-1 in de 88ste minuut.
5: En Olysse met de schouder. De Kuiper moet proberen volgen. Olysse is er langs. Olysse. Maar wat had hij dan gedacht? Misschien wel de beste van de wereld van het moment. Michael Olise.
2: Ja, dat wil je niet tegenstaan tegen Michael Olise. Na de match de nabespreking met Toby Alderweireld en Mark de Grijze.
6: Dat we toch tegen een behoorlijk goede B-ploeg hebben gespeeld van Frankrijk. Vooral de tweede helft waren ze zeker 20, 25 minuten heer en meester. En was het aan de Rode Duivels om achter de bal aan te lopen. Ik denk een punt, ja, was het maximale dat erin zat.
7: Je had meer ingezeten, dat je ook een stukje geluk aan je zijde hebt. Maar aan de andere kant, ja, je brengt zoveel kwaliteiten in. En het idee is, Olise kwam in en je dacht van, hij heeft er niet zoveel zin in. Tot hij een keer een kleine versnelling hoger schakelt en hij schildert die bal die ver ook in. Maar het is gewoon jammer, want ik vond dat de Rode Duivels vandaag een hele goede wedstrijd hebben gespeeld.
2: Ja, kijk, niks aan te doen. Afwachten wat het vrijdag wordt tegen Turkije. En Kira uit Lokeren heeft een vraag, dus daar maken wij graag ruimte voor.
3: Ja, goedemorgen Kira.
8: Goedemorgen Dorothee en Maarten, hallo.
3: Hallo, hey. Ja, je wil graag een vraag in de groep gooien, dus voilà, wij luisteren met z'n allen.
8: Ja, ik ben grootmoeder geworden van het eerste kleinkind.
3: Proficiat.
8: Hey. Dankjewel. En ik ben er nog niet helemaal uit voor de naam. Dus ik...
3: Maar moet jij de naam van het kind kiezen? Dat doen de ouders toch meestal?
8: Nee. De naam is gekozen, maar mijn naam, hoe het kindje mij gaat noemen als het bij mij komt.
3: En hoe heet het kindje?
8: Raphaël.
3: Oh, mooi. Raphaël is een hele mooie naam.
2: En zoals de Turtles, hè?
3: Wat?
8: Ja, weet ik niet.
2: Bij de Turtles, ja, dat is toch ook zo, die, zo allemaal van die namen van...
3: kunstenaars toch, hè?
2: Kunstenaars.
3: Michelangelo en zo, toch?
2: Michelangelo. Ja. En Raphaël is er ook een van.
3: Ja, maar goed, Michelangelo als naam voor de grootmoeder is misschien een beetje raar. Ja, dus Kira, waar twijfel je tussen? Wat zijn de opties?
8: Bonnie, Nonna, Bomami.
3: Wacht, dus Bonnie, Nonna en Bomami.
8: Ja.
3: Bomami, dat is toch ook hoe...
2: Van Knokhoff, hè?
8: Ja, wel, mijn man vond Bomaman wel mooi, maar dat vind ik te Frans en te oud klinken. Dus dan dacht ik, ja, Bomami is daar zo iets tussen.
3: Uh-huh. Ja.
8: Of Omi is misschien ook nog een optie.
3: Ja. Omi vind ik ook wel gezellig.
8: Ja. Ja.
3: En waarom niet gewoon oma of meme of meter?
8: Ja, meme vind ik oud en...

0: opgooien en of ja. Ik, ja, ik weet niet, een stemming of zo, een referendum?
1: Ah ja, of inspiratie, ja. Inderdaad.
0: Kan ook.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Kunnen misschien nog andere mooie namen uitkomen, voilà. Wie weet.
0: Ja. Voilà. Dus voilà, blijf luisteren, dan komt er nog wat inspiratie, ja. En ja, dan zien we wel waar we eindigen, hè, Kira.
2: Oké, ja, ik laat het jullie in elk geval nog weten.
0: Wat het geworden is, ja, maar nee, wij gaan het nu beslissen.
1: Ah ja.
2: Ah, jullie gaan beslissen. Ah, oké.
0: Okay. Ja. Nee, we houden contact.

0: Waarom zo laat op het jaar?
1: Toch intens.
0: En papi,
1: hè?
0: Oh, sorry papi, is ook nog een optie voor luisteraar Kira uit Lokeren. Papi en mami.
2: Ja, ze is op zoek naar een goede grootmoedernaam, vertelde ze net. Hoe dus haar kleinkind haar moet aanspreken. En er komt nog extra inspiratie binnen in de Q-app. Nathalie uit Hever, die stuurt Moetie. Dat is zoals de podcast eigenlijk, hè? Ja. De Moeties. Melissa uit Brakel, die stuurt mijn zus haar zoontje, waarvan ik meter ben, die zegt tegen mij... Moekemie.
0: Amai, dat is veel.
2: Moekemie. En Sharon uit Pittem, die stuurt Mattie en Patty. Ook nog gezellig. Nu, Kira had al drie opties. Dus ik denk dat de...
0: Het wordt onoverzichtelijk.
2: De poll in de Q-app misschien niet meer dan drie opties moet hebben. Dat er geen 50 namen staan.
0: Ja.
2: Dus laten we het dan houden op de drie opties van Kira, waar zij tussen twijfelt. Nonna, Bomami en Bonnie. Dus we gaan gewoon het even afkloppen voor haar. In de Q-app zie je nu een poll en beslis gewoon even wat het wordt voor Kira.
0: Ik vraag me nu ineens af waarom mijn Bonnie ooit voor Bonnie heeft gekozen.
2: Ja, je zegt Bonnie en Bompa zei ook. Hè?
0: Ja. Ik denk omdat dat jonger klonk dan Bomma.
2: Maar waarom was de Bompa dan niet Bompie?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik zal het anders eens vragen, anders bel ik ze. Ik denk dat hij al wel wakker is.
2: Ja, maar mensen van een zekere leeftijd zijn vaak wel vroeg wakker, hè? Dat is het tegenovergestelde van de jeugd die eigenlijk graag tot 9 uur in zijn bed zou liggen. Oudere mensen zijn vaak toch zo om 6, 7 uur wakker.
0: Ik zal eens even bellen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt.

0: technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Ik ben het beu!
8: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder, olievers?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
12: Da, Simo!
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo!
13: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Goed voor het beestje.
16: Goed voor het baasje.
0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
17: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh nee!
17: Oei, wat is er?
15: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
17: Oei.
15: Ja, wat nu?
17: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
18: Go Yellow!
19: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
20: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pakheren boxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
22: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
23: Xina.
22: Info in je winkel of op xina.be.

0: Goedemorgen, 6:30 op deze dinsdagochtend. Luisteraar Kira uit Lokeren is grootmoeder geworden, maar ze weet nog niet hoe ze aangesproken wil worden. Ze heeft nog even tijd, kind kan nog niet babbelen, maar beslissing moet wel genomen worden. Wij beslissen het voor haar met een poll in de Q-app. Nonna, Bonmami of Bonnie. Dat zijn de opties en Bonnie staat voorlopig aan de leiding.
1: Dat zijn we nu toch weer allemaal aan het doen.
0: Dat zeg ik ook tegen mijn grootmoeder. Ja. Jij zegt...
1: Met een pit. Zeg ik, maar ik zeg ook met een pit tegen iedereen. Dus daar is dan een achtervoegsel moeten bijkomen.
0: Ah ja, want dat wou ik vragen. Dus je zegt ook aan de andere kant met een pit.
1: Ja, ik zeg overal met een pit. Dus het is Metke en Pitke Lebbeek, want die wonen in Lebbeke. Uiteraard. Of woonden, ze zijn er helaas niet meer. Uh-huh. En Metke en Pitke Floorshop, omdat die vroeger een winkel hadden die Floorshop heette.
0: Ook in Lebbeke.
1: In Dendermonde. Dus dat is ook, maar ja, dat weet ik niet meer waarom dat het ene de winkel is, het andere de gemeente. Maar ja, hoe verzin je zo'n dingen als...
0: Floorshop.
1: Want jij zegt toch tegen, niet de Bonnie, maar dan je oma, zeg jij toch oma Zon ook, hè, bijvoorbeeld?
0: Ja, maar ik niet. Maar dat is omdat er kinderen nu zijn bijgekomen, noemen die oma Zon, omdat mijn moeder ook oma is.
1: Ah ja, voilà. Maar dus soms heb je een achtervoegsel
0: Ja, dus
1: nodig,
0: de kinderen noemen ze zo. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar waarom koos mijn Bonnie voor Bonnie? Even bellen. Ik denk wel dat ze wakker is nu.

0: Hallo.
1: Hallo Bonnie, het is Maarten hier.
0: Oh, dag Maarten, hoe is het met mannetje?
1: Goed, goed, met u?
0: Alles goed, ja, ah. Ja, ja, ja. Ja, ja, sukkelig tegen mij. Ja, met dat oog.
1: Ja,
0: met dat oog,
1: hoe is het met uw oog? Doet nog pijn?
0: Ja, dat oog is goed, maar ik kan er niet meer door zien. Hè.
1: Nee,
0: dus
1: nee.
0: Ik moet heel erg oppassen om niet te vallen, hè, Maarten.
1: Oh ja, dieptezicht. Ja, ja, ik snap het.
0: Dieptezicht, hè. Ja, want dat is wel een betantse.
1: Ja, ja, dat snap ik. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. En met de kindjes alles goed?
1: Alles goed, alles goed, Bonnie. Zeg je, maar ik ben eigenlijk nog op de radio, maar ik wou eens iets vragen. We zijn bezig over de namen van grootmoeders. Hoe noemt je uzelf als grootmoeder? En er was een luisteraar en die krijgt nu een kleinkind en die was aan het twijfelen, hoe moet ik mezelf noemen? En die heeft ook Bonnie, is die aan het overwegen. En ik vroeg mij af, waarom heb jij destijds, eind jaren 80, voor Bonnie gekozen?
0: Ja, omdat ik dat lief vond. Ik vond dat de lieve naam. En er was al, ik heb al een bonnetje gehad.
1: Ja.
0: En bonmaken was er ook al. Mm-hmm. En ik dacht, ja, die gaan we een keer Bonnie zeggen. Hè.
1: En is het ook omdat het jonger klinkt dan Boma?
0: Nee, niet bepaald.
1: Oh, nee,
0: nee. Nee. Omdat ik dat gewoon, ja, dat was in die tijd dat ze veel Bonnie zegden. Gelijk ik nu ook in is met namen van kinderen, hè.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Mama zei, Martien hoort je ook niet meer, hè.
1: Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dus was gewoon, het klonk gewoon goed, dat is eigenlijk de enige reden.
0: Ja, het vond, ja, en veel vrouwen van mijn generatie, die overgrootmoeder zijn, die hebben ook allemaal die naam Bonnie, omdat dat toen in was, dat was in. Ik weet niet of het nu nog in is, dat weet ik niet meer.
1: Ja, die luisteraar twijfelt er toch over, dus misschien is het terug aan het opkomen, hè.
0: Ja, dat kan, hè.
1: Zou kunnen, hè.
0: Dat kan, ja, hè.
1: Oké, maar ik bel je zo biedt wel terug dan, nog eens.
0: Ja, dat is goed.
1: Oké. Okay.

0: Half negen met Jelly Roll in de ochtend. Een hele goede morgen. Kira uit Lokeren is grootmoeder geworden, maar ze weet nog niet hoe ze aangesproken wil worden. Dus wij beslissen het voor haar. Besluitende poll in de queue. Het is Bonnie geworden.
1: Ja, misschien heeft het gesprek met jou, Bonnie, net Maarten, wel heel veel mensen overtuigd om toch, ja,
0: wie weet,
1: voor Bonnie te gaan.
0: Delphine, wat zeggen jouw kinderen tegen de grootouders?
2: Van alles, maar mijn mama is ook Bonnie.
0: Ah ja, leuk.
1: Ah,
0: ja.
1: Tof.
2: Alleen, mijn dochter kon in het begin de B nog niet goed uitspreken, dus die zei altijd Monnie en dat is gebleven. Dus ze zegt nu heel vaak Monnie.
1: Een beetje Bonnie Monnie eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, voilà. Wel schattig, maar ze heeft ook Nono, oma en opa Gigi, dat is mijn papa, die heet Guido, dus vandaar Gigi.
1: Dat is een heel boek.
2: Dat hebben de kindjes, wow, van mijn stiefzussen gekozen in de tijd. Dus dat is een beetje doorgegaan. Dat hebben we niet zelf gekozen, ja, maar wel, ja, ja, wel een leuke naam.
0: Ja, ja, ze moeten wel zelf kunnen kiezen, de grootouders, vind ik. Want er zijn ook luisteraars die zeiden, ja, mijn zoon heeft het voor mij beslist. Maar dat vind ik dan wel raar. Ik vind,
1: want dat is bij jou zelf dan wel zo, hè? Dat andere kindjes in de familie het dan hadden beslist.
0: Ja, dat wel.
2: Ja, ja, ja, ja. Enkel Bonnie was eigenlijk nog, Bonnie en Nono, die, ja, hebben ze nog zelf gekozen. Ja. En de rest was eigenlijk al beslist.
0: Ah, man. Een administratie. Je wordt er moe van als kind. Zeker jongeren, die zitten vaak doodmoe op de schoolbanken, Delphine.
2: Ja, 6 op de 10 tieners geven aan dat ze in de voormiddag vaak te moe zijn eigenlijk om de lessen goed te kunnen volgen. En daarom vraagt de scholierenkoepel aan de beleidsmakers om de scholen later te starten. Wetenschappelijk onderzoek toont effectief dat het bioritme van pubers verschuift. Kinderen die staan vaak heel vroeg op en dat verschuift biologisch gezien in de puberteit. Dus tieners krijgen een voorkeur om later naar bed te gaan, maar ze hebben wel nog altijd 8 à 10 uur slaap nodig. Dus dat halen ze vaak niet als ze om 8:30 op school moeten zitten. En dan iets helemaal anders. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde daar zo'n 42.000 hectare af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. Op 1 augustus was de brand wel al onder controle, maar het heeft dus nog heel lang geduurd voor hij volledig geblust was. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden trouwens aangestoken.
1: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe hebben jullie bepaald hoe de kinderen, de tweeling, de grootouders noemen?
3: Wel, dat is eigenlijk een beetje op basis van de locatie gebeurd. Dus we hebben opa Zee en dan anderzijds hebben we ook oma en opa Eke.
1: Omdat
3: ze in Eken, Nazareth wonen. Dat is bij ons het geval.
1: Ja, ja, en hoe wil jij heten als grootvader Frank?
0: Ah ja, maar als het bij Delphine Guido wordt Gigi of Gigi,
2: Gigi,
0: dan ben jij Frafra.
3: Frafra of Frake, zou ik dan nog
1: zeggen. Ah ja, of Frake. Ja, dat is keigoed.
3: Ja, ik heb zoiets van opa en zo van die dingen. Ik weet, ofwel ben ik er gewoon nog niet klaar voor. Dat kan ook, hè, maar ik vind dat allemaal niet goed klinken op een of andere manier.
1: Allee, opa Kortenberg.
0: Opa Kortenberg.
2: Of opie Frank.
3: Opa Kortenberg, opie Frank. Ja. Opie.
0: Ja, ik
3: ben er nog niet klaar voor, denk ik. Dat zal
1: of
3: het zijn.
1: Opa Weerman.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Opa Zon.
0: Opa Zon. Of opa Regen in Frankse geval meestal natuurlijk.
3: Ja, hier misschien wel, ja, inderdaad.
0: Frank.
1: Of
3: ja.
1: Opa Duvel.
3: Oh nee, dat mogen we vooral niet doen. Oh nee.
1: Het is La Chouf zeker, ja. Ja.
3: La Chouf, ja. Nee, nee, maar Duvel is lekker. Dat niet van opa Duvel. Dat is echt zo van, wel, de opa zit weer aan een duvel. Hè? Maar dat kan niet zonder zijn een duvel. Ja, dat gaan we niet doen.
0: Frank, het weer. Het is mooi, ja, vandaag. 30 graden of wat is het?
3: Net geen 30 graden, hè. Dus 29 inderdaad in het zuiden van Limburg mogen verwachten, 28 in het centrum, 25 graden in het westen. Op dit moment nog heel plaatselijk wel een buitje. Hè. Dus in het westen van het land, uiterste westen, is dat zo. Ik zie ook in Limburg op sommige plaatsen dat er net een paar druppels kunnen vallen. Maar dat gaat dus verdwijnen en dan krijgen we eigenlijk vrij mooi weer met zonnige perioden, maar ook wel redelijk wat hoog- en middelhoge wolkenvelden. En het is ook wat nevelig, dus dat moet ook nog opgeruimd geraken. Maar het komt allemaal goed. Het zal dus zeer warm zijn. Uitzonderlijk warm zelfs, hè, vandaag. Morgen wordt dan een overgangsdag naar toch frisser weer, met morgen nog 25, 27 graden zelfs in het oosten van het land. Eerst droog, later wordt het regenachtig vanaf het westen. Donderdag gaat het dan eerst regenen. Later wordt het droog bij 20 graden, dus frisser, maar altijd al wel goed, denk ik. En vrijdag, inclusief het weekend, ziet er goed uit. Het gaat droog zijn, het gaat rustig zijn. Eerst ochtend grijs, daarna wat zon en een graad of 20 maximaal.
0: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
3: Tot morgen.
1: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 25 minuten verliest. Een drukke ochtendspits. De langste file staat op dit moment richting de Franse grens. Op de E17 is een ongeval gebeurd tussen Beervelde en De Pinte. Moet je een uur en een kwartier extra rekenen richting Brugge. E403 tussen Lichtervelde en Torhout. Daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier erbij tellen. Richting richting Gent. E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren is een ongeval gebeurd. 40 minuten erbij tellen. E40 tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. 35 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen. Een half uur extra. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Een half uur erbij tellen. En richting Antwerpen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 25 minuten extra.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
1: Slaap er een nachtje over, dan lig je er later niet wakker van.

0: Alexa.
1: Goedemorgen.
2: Maarten en Dorothee.
0: Ja, we zijn bezig over de namen van grootouders en ik vind het wel heel erg inspirerend, heel erg leuk. Soms ook bizar, want er zijn heel veel namen die binnenkomen voor grootouders op dit moment. En de vreemdste naam die hier is binnengekomen blijkt ontstaan te zijn uit toch wel diep menselijke leed. Wat op zich een bizarre inspiratie is om iemand een naam te geven voor een grootouder. Diep menselijk leed.
3: Maar, dus bijvoorbeeld dat ze jouw opa vasectomie zouden noemen.
0: Dat is geen diep menselijk leed.
3: Ah, iets anders.
0: Iets anders.
3: Ah ja.
0: Goed, maar
3: opa jacuzzi.
0: Ja, zullen we. Chris uit Assenede zal het zelf uitleggen, zometeen.
2: Eén topartiest. Eén wereldstad. Los Angeles. En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
4: Let's go.
2: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live. Q-music. Q. With you.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Batzerfilms.
6: Batzers for life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batzers, exclusief met VTM Go+.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
2: Je dag is goed. Maarten

0: kleinkinderen je aanspreken. We hebben samen net gekozen voor luisteraar Kira. Bij haar wordt het Bonnie.
1: Ja, maar soms moet je inderdaad ook, bijvoorbeeld Maarten, jij hebt op een bepaald moment ook voor jouw kinderen wat moeten meedenken. Ja, wat gaan ze dan tegen de grootouders, tegen jouw ouders bijvoorbeeld
0: zeggen? Dat is mij gewoon medegedeeld eigenlijk.
1: Door wie dan?
0: Ja, mijn ouders hebben dat zelf gekocht.
1: Oh, wel ja, dat kan ook inderdaad. Ja, ja. Vienna uit Middelkerke die stuurt, mijn papa is van Engeland, dus hij wilde granddad zijn. Maar mijn dochter kon dat niet uitspreken en het is gang-gang geworden.
0: Oei.
1: En gebleven. Dus alle vier de kinderen, schrijft ze, die zeggen allemaal gang-gang tegen de papa.
0: Okay.
1: Linda uit Kaprijke die stuurt, ik had geen keuze, het werd oma België. Ik vermoed dan dat er ook ergens een oma, weet ik veel, oma Amerika of zoiets.
0: Okay.
1: Maar van die bijvoegsels, om het te verduidelijken, ja, dat komt wel vaak binnen. Sanne uit Lanaken stuurt, mijn kinderen noemen mijn ouders oma en opa Schildpad, omdat ze schildpadden hebben.
0: Uiteraard.
1: Tim uit Sint-Truiden, die stuurt opa Sjoef. Dat is omdat we daarnet met Weerman Frank bezig waren over, oh, jij kan misschien opa Duvel worden op
0: opa
1: een dag.
0: Sjoef vind ik wel goed klinken.
1: Jordi uit Duvel die stuurt, zo kennen wij een tante Campari.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Chris uit Assenede, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
1: Wat zeggen jouw kinderen tegen jouw vader?
2: Wij zeggen Pipi Piraat. En dat is eigenlijk ook een beetje begonnen, ja, met een grapje, omdat mijn vader jaren geleden een ongeval gehad heeft op de haven van Antwerpen. En daardoor zijn been verloren had. En de kindjes, ja, die
1: Chris,
0: ja, ik lag hier op een foute moment, maar...
1: Dat toch niet. Ja, maar ik voel het al komen. Ja,
0: piraat.
2: Okay. Ja, pas op. Dus, de kindjes zijn daar weer afgekomen. En ik denk dat dat ook wel een beetje zo was. Mijn vader zat even wel in een dieper dal op dat moment. Maar door dan de kinderen dat dan zo opnamen en daar zo wat over grappigen. Ik denk dat hem dat ook wel een beetje positief gehouden heeft. Dat hij,
0: je gaat ervan uit.
2: Ja, toch wel, denk ik.
0: Maar heeft hij dan ook een houten been? Of,
2: Hij heeft een volledige beenprothese. Maar ja, ik zeg het, wij lachen daar altijd mee. We doen aan ozel. Ik zelf ook, als ik ben nu ook 33, maar ik breng soms een pulleke WD-40 mee naar hem om te zeggen van, hopelijk gaat hij nog niet roesten.
0: Ja, smeer je been nog een keer.
2: Ja, gewoon voor hem een beetje te plagen. Maar we zijn wel zo in de familie tegen elkaar.
0: Ja.
2: Uit de donkerste dingen proberen wij altijd de grappigste dingen uit te halen en zo een beetje positiever in het leven te staan.
0: Voilà. En dat is een mooie inspiratie op dinsdagochtend. Dank je wel daarvoor.
2: Geen probleem.
0: En de groeten aan Pepe Piraat.
2: Ja, zeker. Dank.

0: zo start je toch goed aan je dag, hè?
1: Een beetje meezingen van Gotta Be, Gotta Be. The someone's gotta be. The someone's gotta be, gotta be.
2: The someone's gotta be you. That someone's gotta be you.
0: En die man probeert zijn succes nu ook te verdubbelen. Heel lang was hij al aan het teasen naar Baby Doll. En toen die single dan uitkwam in veel landen, boom, pats, meteen nummer 1. Bij ons toen op Q-topschijf.
3: Maar je kon het al meezingen op de dag dat het uitkwam. Omdat hij al zo vaak die video had gepost.
0: Was bij Fever Dream van Alex Warren net hetzelfde. Kon ik ook al meezingen.
3: Ja, voilà. Wow. En dat doet hij eigenlijk nu opnieuw. Hij is al volop aan het teasen naar de opvolgers.
0: Hetzelfde thema, hè? Someone's gotta be you. It's you.
3: En hier heeft hij iets van Bruno Mars, vind ik.
0: Ja? Yeah.
3: Als dat een tweede keer werkt, dan is de volgende grote hit van Jamie Miller dus gewoon al op komst.
0: Ja, dus voor de duidelijkheid, dit is alles wat we hebben, want de volledige single is dus nog niet uit.
3: Nee.
0: Ja, dat is toch al veel om te oefenen, om mee te zingen.
3: Dit zie je wel 20 keer per dag passeren op TikTok en op Instagram en zo, dus we zijn klaar voor zijn nieuwe single.
0: We gaan richting Fout Uur eerst het licht uit doen. En Leona Lewis.
2: Bleeding Love in de ochtend.

0: levenswijsheid.
1: Ach, de vlogtrek bij de nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jezus, gast, meen je deze? Slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 de Q Musical. Met Born en Arne. Elke week op de eerste rij. Jazz Hands. Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
4: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphi.
5: Goedemorgen. 1 op de 6 jongens in het middelbaar overwoog al om te stoppen en dus achter te blijven zonder diploma. Bij meisjes is dat maar 1 op de 10. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de scholierenkoepel. En zij wijten het vooral aan de stress op school.
6: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
5: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlater zonder diploma na een jaar nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. De MR wil dat mensen die werkloos zijn zich weer elke dag gaan melden, zoals in de jaren 80. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij daar voorstander van is om misbruik aan te pakken. En omdat veel werklozen in het buitenland verblijven, zegt hij. Ze moeten hier zijn en hier werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van die overheidssteun. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk geblust. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde daar zo'n 42.000 hectare af. Ter vergelijking dat ze net zien geen 60.000 voetbalvelden. Het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon en tot 29 graden. Morgen meer wolken, wat buien ook, maar we halen wel nog altijd 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
7: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Gent. E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd. 40 minuten extra rekenen. Brusselse Buitenring tussen Nijvel en Groenendaal. 35 minuten extra. En op de binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel op de E403 tussen Roeselaar, Beveren en Torhout. Een half uur erbij tellen. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Gent. Ook 25 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen dan E313, daar gaat het traag tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Je moet ook 25 minuten erbij tellen. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten extra.
4: Een hele goede morgen. Het is 1 over 9. Wij zijn klaar voor het foute uur. Laat ons beginnen met Kate Ryan. En je

Dat is toch een sfeervol start van de dag, hè? Heerlijk. Ah, de Bengals. An Eternal Flame. Deze zomer zijn heel veel fans. Gaan kijken naar de echte reunie van deze boyband met de Basket Vibes. Veroverde die de harten van heel veel vrouwen en ook veel homoseksuele mannen. En heteroseksuele jongens, zoals ik.

0: Inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
1: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Ach.
4: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: 1 over half 10, 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse Buitenring op dit moment. Ter hoogte van Groenendaal moet je 40 minuten extra rekenen. Binnenring tussen Expo en Vilvoorde 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten erbij tellen.
11: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
12: Joyce uit Deinzen, goedemorgen.
13: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
12: Hallo, wat doe je van werk?
13: Ik werk als cipier in de gevangenis van Gent.
12: Oké, en leuke job?
13: Jazeker, heel leuke collega's, heel leuke afwisselende job.
12: Ja, en jullie hebben
13: zwaar,
12: maar jullie hebben altijd mensen nodig, denk ik, hè?
13: Ja, dat zeker. We zoeken nog altijd heel veel mensen, er is nog altijd heel veel personeelstekort, maar ja, we komen er wel.
12: Ja, ja, inderdaad. Waarom moeten mensen bij jullie komen werken?
13: Omdat het eigenlijk echt wel een hele sociale job is. Het is ook, allee, je bent altijd met mensen bezig. Het is wel, ja, je moet wel een façade kunnen opzetten en een grote mond ook wel naar, soms naar de gedetineerde, omdat dat je enigste wapen is dat je eigenlijk bij je hebt. Dus je moet echt vooral heel mondig zijn, maar altijd de toffe sfeer onder de collega's, dat wel.
12: En je kan een verschil maken in het leven van mensen. Hè?
13: Ja, dat ook zeker.
12: Okay. Joyce, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
13: Ik verdien daar €2.494,59 mee.
10: Joyce, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Krijg je daar hulp van collega's of gedetineerden?
13: Nee, ik krijg hulp van familie.
10: Ah ja, oké. Zou dat mogen? Zou je gedetineerden mogen laten helpen voor een spelletje op de radio?
13: God, nee, dat denk ik niet. Zij hebben ook geen mogelijkheid om eigenlijk te communiceren met ons buiten dan zij achter hun deur zitten en een lampje moeten laten aangaan. Dus ik denk dat het langer zou duren dan 60 seconden voordat die dat in mijn zin kunnen halen.
12: Oké. Voorstellen. Luisteren ze veel radio eigenlijk in de gevangenis?
13: Ja, ze hebben allemaal een tv of een radio op hun cel, dus zij kunnen effectief al naar de radio luisteren. En ik hoor ook wel heel veel Q-music opstaan, dus dat is alleen maar positief.
12: Oké, dus heel veel mensen zijn nu voor jou mee aan het supporteren, of ja, hè?
13: Hoogstwaarschijnlijk.
12: Hoogstwaarschijnlijk.
10: Zo erg, die mensen moeten al een straf uitzitten en dan ook nog Q-music luisteren. Dat is toch triestig eigenlijk.
12: Nee. Goed, laten we er op het gemak aan beginnen, Joyce. Ik ga aftellen.
13: Super.
12: En dan gaan we erop. Oké, 3, 2, 1, go.
10: Van welke Belgische zangeres zijn de hits Sensualité en Kennedy Boulevard?
13: Pas.
10: Tegen welk land verloor België gisteravond in de Nations League?
13: Frankrijk.
10: Welk woord gebruik je in het NAVO-spellingsalfabet voor de letter P?
13: Pas.
10: In welk playprogramma met James Cook mogen BV's één specifiek woord niet zeggen?
13: Zeg eens
10: Welke Isaac wordt beschouwd als de ontdekker van de zwaartekracht?
13: Newton.
10: Welke kleur heeft de neus van Rudolf, het rendier van de kerstman?
13: Rood.
10: Hoeveel landen maken deel uit van de Benelux?
13: Pas.
10: Wat is de voornaam van de vader van Kelly, Debbie en Lindsay Pfaff?
13: Pas.
10: Welke reus uit de Griekse mythologie moet als straf de hemel op zijn schouders dragen?
13: Pas.
10: Welk soort dier is Mufasa in The Lion King?
13: Leeuw.
10: Van welke Belgische zangeres zijn de hits Sensualité?
13: Axelrad.
10: Welk woord gebruik je in het NAVO-spellingsalfabet voor de letter
13: Papa.
10: P? Hoeveel landen maken deel uit van de Benelux?
13: Drie.
10: Wat is de voornaam van de vader van Kelly, Debbie en Lindsay Pfaff? Welke reus uit de Griekse mythologie moet ons
13: naar
10: de tekst is om...
12: Net iets te veel gepast, net iets te veel. Ook de stoeme dingen. B, nee, Lux, België, Nederland, Luxemburg. Ja. Jean-Marie natuurlijk.
10: Want ik hoor je nog Atlas zeggen, dus je had het wel gevonden ondertussen het antwoord op de vraag.
13: Ja, inderdaad.
12: Ja, je hebt wel een goed team achter jou, hoor.
13: Ik had een heel goed team achter mij. En uiteindelijk ook, moest ik gewonnen hebben, dan ging ik het gebruik daar voor mijn babybureau van mijn baby ook. Dus.
12: Nu, jij hebt net iets te veel gepast, maar zij waren ontzettend goed in het vinden van de vragen. Ik heb zelden zo'n goed team geweten in dit spel. Meestal bij zoveel pasvragen komen de antwoorden toch echt wel minder vlot. Dus,
13: ja, ik had echt een heel goed team achter mij.
12: Je hebt er alles aan gedaan. Ik zou je daar niet te veel zorgen in maken.
10: Nee, want jij was wel de kapitein van het team. Hè? Ja. Je hebt goed de antwoorden doorgezegd. Dus hebben jullie goed gedaan. Joyce, uit zijn 9 juiste antwoorden binnen de tijd. Troostprijs van €90. Een extraatje voor de babyborrel dan.
13: Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
12: Salut, hè.
13: Merci, salut.

0: dat voor iedereen wel herkenbaar is. I want to break free. Dat willen we allemaal wel eens.
1: Er was eens een jong meisje uit Amsterdam. Judith heette ze. En dat meisje werd door een groep Nederlandse DJ's en producers gevraagd om het gezicht en de stem te worden van een nieuw projectje. En Judith dacht, nou, enig, lekker. Maar dat projectje werd al snel vrij succesvol. Het was eind jaren 90, ze was echt nog jong en haar leven leek wel een film. Ze vloog van Amsterdam ooit eens, dat is een kleine anekdote, van Amsterdam naar New York. En dan reed ze van de luchthaven meteen door naar het podium om haar hit te zingen. En dan zat ze daarna meteen weer op het vliegtuig. En pas op het vliegtuig merkte ze dat ze haar microfoon nog altijd vast had.
2: Amai.
0: Dat is een straf verhaal.
2: Ja.
0: Dan ben je toch echt helemaal de kluts kwijt.
2: Dat zou jij ook nu wel voor hebben, denk ik, na een DJ-set. Ja.
0: Nee, maar maak het maar mee. Nu is ze trouwens make-up artieste. Dus dat doet ze niet in groep, dat doet ze echt gewoon op het gemak. Gewoon voor zichzelf. Dus nu is ze uiteindelijk toch ook weer better off alone.

0: Duurt het foute uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Goedemorgen, het nieuws van 10 met Delphine.
6: Goedemorgen. Twee incidenten in de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen. Met twee interventies zondagavond en gisteren zijn 6 cipiers gewond geraakt. Allebei in een afdeling met geïnterneerden. Er werd geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen herhalen dat mensen met psychische zorgen eigenlijk niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat maar 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. En zij wijten het vooral aan de stress op school.
7: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
6: Vooral de laatstejaars willen daardoor soms liever snel gaan werken. En de Nationale Veiligheidsraad komt vrijdag samen over hoe ze de stijgende bedreigingen in Europa wil aanpakken. Dat bevestigt het kabinet van binnenlandminister Quentin. Het gaat om maatregelen om onze infrastructuur te beschermen tegen bijvoorbeeld droneaanvallen of ontploffingen. We krijgen veel zon vandaag. Het wordt warm, 29 graden. Morgen meer wolken, buien, maar we halen wel nog altijd 28 graden. En donderdag opklaringen bij 22 graden.
5: De langste file die staat op dit moment op de Brusselse buitenring tussen Braine-l'Alleud en Groenendaal. 42 minuten extra, dat is pittig. Ook op de binnenring vertraag je tussen Expo en Vilvoorde de Koningsloo 10 minuten daar. Richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten bij. De A12 vanaf Aartselaar 6 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 6 minuten bij. En richting Nederland 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook richting Gent nog een file richting Zelzaten van 5 minuten tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Music. Matthias van den Bulke.
5: Ik ga vandaag beginnen met de mooiste, de beste, de leukste. Want goed begonnen is half gewonnen.

ontgoocheld na gisteravond? Ja, we hebben weer niet kunnen winnen tegen Frankrijk. Onze Rode Duivels die verloren gisteravond met 0-1 in het Koning Boudewijn Stadion. En zo komen we op 3-6 voorlopig in de Nations League. We hebben gelukkig vorige week vrijdag wel kunnen winnen natuurlijk tegen Italië. Maar er zat toch meer in, denk ik, gisteravond tegen die Fransen. En zo hebben we weer een nederlaag erbij geturfd. Het gaat toch ooit eens moeten lukken, denk ik dan. Enfin, goed. We krijgen nu vrijdag gelukkig een nieuwe kans tegen Turkije. Daar kan je vanaf morgen tickets voor winnen bij Q. Luisteren naar Vincent Live tussen 4 en 7 vanaf morgen. En wie weet zit jij dan in het Koning Boudewijn Stadion vrijdag.

0: sorry. Het is niet in Brussel, maar het is wel een Luik dat onze Rode Duivels spelen vrijdag. In de Nations League tegen Turkije. Delphine van het Nieuws kwam het net nog even bevestigen. En als Delphine het zegt, dan is het zeer zeker waar. En er kwamen ook al heel wat berichtjes binnen in de Q-app. Ja, in mijn hoofd zijn alle thuismatchen van onze Rode Duivels gewoon altijd in het Koning Boudewijnstadion. Zo simpel is het, denk ik. Maar blijkbaar is het toch niet zo simpel. Dus met andere woorden, als jij tickets wint deze week bij Vincent Live voor onze match van de Rode Duivels tegen Turkije, zorg dan dat je niet in Brussel staat vrijdag, maar wel in Luik.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
2: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoopman!
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo-koken.
11: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké.
14: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Code Yellow!
16: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Oei, dan moet ik rap zijn.
16: Info op telenet.be.
18: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
3: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.

0: Ava Max en Kings and Queens. Repeat.
1: Of niet?
0: De koning in de DJ-wereld, dat is zonder enige twijfel David Guetta. Maar hij is zodanig werelds dat we David Guetta zeggen uiteraard. Dat klinkt zo net ietsje international more. Maar een koning regeert niet altijd perfect. Hij heeft ook zo eens wat een mindere dag. Dat kan gebeuren. Dat is het leven. Verliest hier en daar eens een veldslag. Maar de oorlog gaat hij altijd winnen, sowieso David Guetta. Maar zo lijkt het ook een beetje te gaan nu met zijn nieuwe single. Die veldslag-nederlagen. Want Shine doet het niet zo goed. We gaan eerlijk zijn. Zijn samenwerking met Hugel en French Montana heeft de voorbije dagen niet zo goed gescoord. Eind vorige week ook niet zo goed. De reacties waren een beetje gemengd. Dus ik ben heel benieuwd wat het vandaag wordt. Want het was gisteren echt met de hakken over de sloot. Dus zeer benieuwd. Laat zeker van je horen. Stuur je mening repeat of niet. En zet er ook zeker nog een extra woordje uitleg bij. Dat is goed. Dan weten we aan wat het ligt. Oké? Okay? Repeat of niet?

berichtjes stromen binnen. Zo heb ik het graag. De nieuwe David Guetta, Hugel en French Montana met Shine. Repeat. Of niet. We gaan eens kijken of het vandaag beter is dan de voorbije keren. Hè. En niet voor Céline. Het is geen goede danceplaat, dus voor haar mag die zeker niet terugkomen. Jessie stuurt dan weer. David Guetta is altijd goed, Matthias. Origineel, vrolijk. En zij kan er dan blijkbaar moeilijk op stilzitten. André heeft een repeat gestuurd. Dat klinkt eigenlijk wel chill. Voor Sandy is het een absolute niet. Nee, hallo Matthias, voor mij een absolute niet. Stop, een andere song graag. Ook een niet voor Alida. Ook een niet voor Christel. Er zijn veel nieten die binnenkomen. Ik voel de bui al een beetje hangen. Ook Dirk, die vindt het niet zo goed. Mirjam heeft ook gestuurd. No repeat. Het blijft niet echt hangen. En ook Anne voelt de vibe niet. En Wendy zegt nee, het is gewoon geen goede plaat. Voilà. Ja, ik zei het tegen op voorhand. En het wordt nu nog eens bevestigd ook. De Q-luisteraars beslissen. En er zijn meer nieten binnengekomen dan repeats. Dus dat betekent dat het exit David Guetta is. Hij verliest inderdaad deze veldslag. Zoals ik het zei. Maar hij zal wel nog terugkomen. Sowieso een nieuwe song dus. Bij Vincent Live straks.

0: Hopelijk heb je het deze week voorlopig nog sober gehouden. We zijn ook nog maar dinsdag natuurlijk. Dinsdag 29 september. Het wordt vandaag normaal gezien 7, 8, 29 graden. Dus bereid er u op voor. Ga in short naar buiten en een t-shirt. Ja, dat is prima voor vandaag. Ondertussen geef ik jou de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is er maar eentje. Die file staat op de Brusselse buitenring, wel een stevige. Tussen Braine-l'Alleud en La Hulpe moet je op dit moment 3 kwartier bijtellen. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. You.
1: Matthias van den Bulke.

0: We keren zometeen toch nog even terug naar de MTV VMA's van zondagnacht. Want daar was een prachtig eerbetoon aan een van mijn lievelingsartiesten aller tijden. En het wordt echt hoog tijd dat er nog eens een Belg piekt in onze Q-top 40. Want momenteel vinden we de beste Belg pas terug op de 19e plaats. Veel te laag eigenlijk, maar het is wel gelukkig een hele mooie meneer. Je hoort hem zo meteen.
1: Eén popartiest. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets.
2: Yes.
1: Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuade. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live.
4: Q-music.
1: Q.
4: Sounds better
1: with you.
5: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone, want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be. En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
1: Q Music.
14: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Station Zero. Deze week jouw Q-topschijf van Taylor Swift. Q-music. Taylor Swift is sowieso de koningin van de MTV VMA's. Want in totaal heeft ze nu 33 awards binnengehaald in haar leven. En niemand doet beter dan Tay-Tay. Ja, en ik wil toch nog even graag terugkeren naar afgelopen zondagnacht. De jongste MTV VMA's. Er waren heel wat zalige optredens. Een paar goede speeches ook. Onder andere van Madonna, die haar vingers heel dankbaar is. If you know what I mean. Maar er was ook een geweldig eerbetoon aan niemand minder dan George Michael. Be nice if I could touch your body. I know that everybody has got a body like it. En dat werd je gebracht door Somber. Before I give my heart away. En ze hadden geen betere kunnen vinden daarvoor. I will be your mom, bigger, put your tiny hand in mine. I will be your preacher, teacher. Het is deze kerst trouwens, exact 10 jaar geleden, dat we zonder George door het leven gaan. Dus zo'n tribute was wel zeer nodig natuurlijk. George Michael, altijd een van mijn favoriete artiesten ooit geweest. Sowieso een idool. En deze man nu ook al, en hij is nog maar 21. Dit is Somber met Undressed.

Maar ik ben mega jaloers op Nathalie uit Menen. Zij heeft George Michael ooit nog live aan het werk gezien. Nice. Dat is blijkbaar ook haar grote idool. Ja, kijk, ja. Ik heb hem niet gezien, vind ik heel spijtig. En ja, het gaat ook niet meer gebeuren, helaas. We gaan richting 11 uur met nu filmmuziek op Q-Music uit de derde James Bond-film van Daniel Craig als James Bond. Dit is Adele en Skyfall.

0: Pharrell Williams en Teddy Swim staan te popelen. Om voor jou te zingen zometeen. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 11 met Delphine.
1: Goedemorgen. Tanken wordt morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter zo'n 10 cent af. De maximumprijs voor benzine 95 aan de pomp ligt dan nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Wie zijn huis verwarmt op stookolie betaalt vanaf morgen ook iets minder. Het kan wel allemaal van korte duur zijn, want internationaal stijgen de olieprijzen weer. We gooien elk jaar per gezin meer dan 68 kilo eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor zo'n 375 euro. Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft het berekend en lanceert een nieuwe campagne.
2: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
1: Vooral verse voeding belandt in de vuilbak. Brood, bereide gerechten of groenten en fruit. En ook het verpakkingsmateriaal, de grondstoffen en de energie om alles tot bij ons te krijgen, gaan daarmee verloren. En in de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurde zondagavond en gisteren, allebei in een afdeling met geïnterneerden. Er werd geschopt en geslagen. De daders zijn uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel.
0: Als ik een brood koop in de supermarkt, dan is dat veel te groot uiteraard voor de man alleen. Dan steek ik zo'n paar sneetjes per 4 in een zakje, om dan in de diepvries te steken. En ja, dan heb ik geen verspilling. Ja.
1: Ik steek ze zelfs met kaas en hesper tussen al in de diepvries.
0: Echt?
1: Om dan gewoon te ontdooien in de
0: voor de croque-monsieur. Ja. Ja. Amai, goed. Dus, dat is een goeie
1: kan
0: bal.
1: Er veel mee doen.
0: Ja, dat is goed. Oké, top Delphine. Het weer.
1: Veel zon vandaag. Het wordt warm. 29 graden. Morgen meer wolken en buien, maar wel nog altijd warm. 28 graden. En donderdag frisser. Opklaringen dan bij 22 graden.
0: Alright. Goed. Ondertussen is er nog maar 1 file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En die staat in de richting van Antwerpen op de A12. Tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan Kontigsesteenweg verlies je op dit moment 6 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: De oceaan oversteken om je favoriete artiest te zien. En alles op onze kosten. Jawel, het kan deze week.

0: De oceaan oversteken om je favoriete artiest te zien. Het lijkt een dure grap, maar niet als wij alles betalen.
1: De Q guestlist. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Op 18 oktober staat Miley in de Hollywood Bowl in L.A. Bowl, geen makkelijk woord om uit te spreken, Bowl. Een fantastische arena waar Miley gaat optreden voor haar grootste fans. En jij kan daar dus bij zijn. Jij en je plus one, die kunnen naar daar op onze kosten. Wij regelen transport, het verblijf, de tickets voor die Q-guestlist natuurlijk. En bij Vincent Live moet je zijn deze week om je te plaatsen voor de finale van uw vrijdag. Dan wordt er beslist, dan wordt er afgeklopt wie er naar Miley gaat. Jonas uit Roeselare, die was er gisteren als de kippen bij voor die eerste finale plek.
3: Welk nummer is daarnet beschreven door Kindje Miley?
4: Flowers.
3: Flowers is correct. Jij zit in de finale voor Q-guestlist. Proficiat, Jonas.
4: Jepla.
3: Vlotjes. Vertel eens, waar wil je graag naar Miley in Los Angeles?
4: Ten eerste Miley, goede muziek, hedendaagse Antwerpen. En ja, als dat nu toevallig NLA doorgaat, is dat ook wel leuk meegenomen.
0: Ja, het zou wel zijn. En stel dat Jonas vrijdag de finale wint en hij zoekt nog een plus one. Ja, hij mag mij altijd bellen natuurlijk.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En rond deze vrouw draait het allemaal. Miley, dit is haar nieuwe Bass Persuade.

0: Nu.
1: Alex Warren en Carry You Home bij Q Music. Esther uit Eeklo die stuurt via de Q-app. Ja, ik zou het wel zien zitten, Matthias. Zo naar LA om Miley te zien. Maar ze zit het weekend van 18 oktober in de Vogezen. Oh, dat is mooi. Mooie streek. Allee, ik ben er zelf nog niet geweest, maar het schijnt daar heel schoon te zijn. Een vriendin van mij is daar eens gaan kamperen ooit. En als hij daarover begint te praten, dan kan hij echt niet stoppen met praten. Dat is echt insane. Die blijft er maar over bezig. Het kan ook aan haar liggen natuurlijk, gewoon aan haar persoonlijkheid. Maar ik denk dat het daar zeer schoon is in de Vogezen. Dus maak er een mooie reis van, Esther, sowieso.
2: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
3: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
2: Oh, fuck. God, niet. Die mensen staan in mijn weg.
3: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
2: Ik ben het beu!
4: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Take my love!
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op tienomtezienlive.be. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
10: Hey Matthias, het is hier met Cathy. Ik zou graag mijn allerliefste collega Loes een supergelukkige verjaardag willen wensen.
11: Q Music.
12: Q sounds better with you.

0: Natalie en Brulia. Je hebt een berichtje gekregen van een trotse mama, Monique.
1: Hey, Mattie. Super content. Mijn zoon heeft gisteren zijn rijbewijs gehaald. En nu nog ons Clementine. En we zijn helemaal content. Goed, hè, Mattie. Dag.
0: Zeer goed, Monique. En ik ben blij dat je heel trots bent op je zoon. Het zou wel zijn. Een nieuwe wereld gaat sowieso voor hem open. Een rijbewijs, dat doet wel met een mens. Ja, je hebt het sowieso al horen passeren, hè, tussen de platen door. Ons Clementine Caron, die probeert inderdaad haar rijbewijs te halen. Ze heeft daarvoor de Q-DJ's ingeschakeld, want alle hulp is welkom. Maar dat bleek voorlopig nog niet echt een succes. De video's vind je terug in de Q-app of op VTM Go.

0: Patrick is not amused. Oeh, nee, Patrick absoluut niet. Je moet weten, Patrick woont in Ieper, in het diepe West-Vlaanderen. Prachtig daar, Ieper. Ja, en er wordt al zo de hele dag voorspeld en gezegd dat we richting de 30 graden gaan en dat het heel zonnig gaat worden. Hij heeft nu een foto gestuurd. Je moet eens kijken achter mij als je aan het kijken bent via de livestream. Dan ga je het zien. Alles behalve zon. Het zit volledig potten toe. Alleen maar mist zie je op de foto. Maar het gaat opklaren, Patrick. Je moet erin geloven, jongen. Je moet erin geloven. Ondertussen 11:40. Het is nog altijd geen middag. En er zijn geen files van langer dan 5 minuten op dit moment. Sjanske.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke. Q-Music.

0: Goed nieuws in Oost-Vlaanderen. En Lo Christie bij Karin. Is de zon er ondertussen wel doorgekomen? Haha. En bij Martien uit Aarschot doet ze al heel de voormiddag flink haar best. Dat is goed, Martien. Dat hoor ik graag. En dat zie ik ook graag. Het is gebeurd.
1: It's time!
0: Ze is van haar troon gevallen.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
4: De Mist Je Datjes van Connections.
5: Allee, de US of A.
2: Ja.
5: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
5: Zeg je zeker dat je niet van land zit gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina, ja aan je dromen.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
10: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Het is gebeurd.
1: It's time!
0: Ze is van haar troon gevallen. But she's okay hoor, sowieso. Nee, maar na 32 jaar is het record van Mariah Carey gebroken. Deze All I Want For Christmas Is You stond in de 90's 22 weken onafgebroken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat is zo de hitlijst van Amerika. En al die jaren heeft er geen enkel nummer beter gedaan tot nu. Haar naam is Ella Langley. En ze staat ondertussen 23 weken op nummer 1 in Amerika. 23 weken en counting met deze Choosin' Texas. Straffe madame.

0: Het is 11:50. Goedemorgen, Delphine is er met nieuws.
1: Goedemiddag. De Vlaamse regering hervat haar begrotingsgesprekken om 3 uur vanmiddag. Gistermiddag werden die onderhandelingen nog stilgelegd omdat 2 mensen onwel werden. Vlak voor de deadline voor de septemberverklaring in het parlement. Die is verschoven naar morgen. Collega Rob van Herk.
2: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit. Want we waren gisteren op 1/2 uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden. Maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
1: Onder meer CD&V-minister Hilde Krevits werd onwel. Zij wordt vervangen door collega Job Broens. Tanken wordt morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs voor benzine 95 aan de pomp ligt dan nog net boven de 2 euro. En voor diesel gaat er dikke 7 cent af, tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter aan de pomp. En we gooien elk jaar per gezin meer dan 68 kilo eten in de vuilbak. Dat zijn zo'n 3 volle winkelkarren ter waarde van een 375-tal euro. Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft het berekend en lanceert een nieuwe campagne.
3: Dus we focussen op het koopmoment. We willen eigenlijk de zin, ga ik het eten of vergeten, bij de mensen brengen van, dat dit op mijn boodschappenlijstje, heb ik dit echt nodig? Voedselverlies, dat begint niet aan de vuilnisbak. Ook wat we kopen en hoeveel we kopen speelt een rol. Dus die preventie, die willen we echt wel bij de consument krijgen.
1: Vooral verse voeding belandt vaak in de vuilbak. Denk aan brood, bereide gerechten of groenten en fruit. Vanmiddag vrij zonnig en warm, ook 29 graden, 25 aan de kust. Morgen ook warm, nog 28 graden, maar wel met wolken en buien. En donderdag nog een goede 20 graden.
0: 11:55 ondertussen en er is maar 1 file op de Vlaamse snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En die file staat richting Antwerpen, A12, tussen Aartselaar en Kleidalaan. 5 minuten extra dus.
4: Music. Matthias van den Bulke.
0: De beste hits en af en toe een zalige classic. Dat staat er op jouw menu vandaag. Goedemiddag.

En die die. Voorlopig zeggen wij nog niet bye bye zomer. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Isabel uit Ieper, die heeft er speciaal een dag verlof voor genomen om straks lekker te gaan lunchen. En dan staat er deze namiddag nog een fietstocht gepland in het zonnetje. Het was er wel nog een beetje grijs in Ieper, heb ik gezien via de Q-app. Dus hopelijk komt die zon daar er nog zeker door voor jou, Isabel. Bij Nadia uit Mechelen schijnt de zon sowieso vandaag. Want zij heeft vanochtend al pre-sale tickets kunnen scoren voor Clouseau. Jij geeft me. Voor een concert volgende zomer in het Koning Boudewijn Stadion. Ik hoor je denken, die ticketverkoop die was toch pas morgen? Inderdaad, morgen start de ticketverkoop voor de gewone sterveling. Maar Nadia is buitenaard. En Tamara uit Herdenstad die is alweer aan het poetsen. Het terras en de tuin die krijgen vandaag een goede beurt in de zon. Ja, het is inderdaad een hele mooie dag om zo de tuin klaar te maken voor herfst en winter. Het geeft wel een klein beetje een dubbel gevoel, vind ik persoonlijk. Zo, ja, de zomer, bijna gedaan. De winteropkomst, een beetje bittersweet.

0: van Maxime en Babette staat op nummer 39 in de Q-top 40, de voorlaatste plaats dus. En dat op de voorlaatste dag van september, want we zijn 29 september en deze maand duurt uiteraard 30 dagen en geen 31. Maar wel een hele mooie dag, sowieso. Lisa uit Diksmuiden, die hoort het misschien wel graag, maar ze ziet het helaas niet gebeuren. Want ze stuurt, ik zit op een andere planeet, Matthias, hier in Diksmuiden, 17 graden, mistig, schinnenvetten. Ja, en West-Vlaanderen krijgt het hard te verduren vandaag, ook bij Kimberley in Jonkershoven, dat ligt bij Houthulst. Is het nog altijd mistig en grijs. Maar kijk, ik ben de zon naar jullie aan het blazen.
1: Horta, horta, voelta.
2: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
3: Ah, poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
1: Horta, horta.
2: Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
2: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoopman!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoopman!
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton.
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
15: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
16: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
17: Yes!
18: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
19: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
20: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
21: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
22: Go yellow!
23: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
24: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
25: Profel.
26: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
27: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
26: Voor de volle 100% met de Pro van
25: Profel.
26: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
28: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
29: Ixina.

0: Ja, het popering blijft lekker optimistisch. Komt sowieso goed, Matthias, met deze dag. En een goed muziekje op de radio op de achtergrond is sowieso zoveel beter nog. Fijne werkdag daar, Sophie. Ja, en nu keren wij terug naar 2001 voor dat fijne muziekje. En om het met de woorden van Walter Grootaerts te zeggen...
1: Was toen een man van 9 jaar.
0: Ja, ik was 9 in het jaar 2001. Ik deed nog niet zo heel veel. Ik ging naar de lagere school. Ik zag Kim Kleisters en Justine Nijs strijden voor een finale plaats op Roland Garros. Maar voor de rest deed ik niet veel. Dus in een discotheek kon je mij nog niet terugvinden. Ondertussen wel. Maar het schijnt dat dit nummer er toen wel heel vaak gedraaid werd. 2001, Silver and Turn the Tide.

0: Dick Schijfke uit 2001, Silver and Turn the Tide. Martin Garrix brengt nu vrijdag een nieuwe single uit, This Dream of You. En je hoort hem zo meteen aan de zijde van Ed Sheeran Back Your Music. Eerste files overlopen, want ondertussen is het 12:30. En je moet blijkbaar uitkijken voor voorwerpen op de E40 in de richting van de kust, ter hoogte van de afrit in Drongen. Op de midden- en rechte rijstrook heeft een vrachtwagen daar puin verloren. Merci Jeremy uit Ichtegem om dat even te laten weten. Voor de rest, geen files van langer dan 5 minuten. Dus je bolt lekker goed door vandaag.
1: Matthias van den Bulke.
0: Goedemiddag.

0: Ik betrap mezelf altijd op het feit dat ik op het einde zo begin mee te kwelen met dit nummer.
1: Say something.
0: Een ware tragedie. Dit nummer maar heel, heel mooi. Tot aan het gaatje. A Great Big World en Christina Aguilera en Say Something.
2: Guess the song.
0: Ha, voilà, we kunnen er weer tegen. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op Q-Music. Dat is wat jou te doen staat de komende minuten. Als je weet welk nummer je hoort zo meteen, je krijgt een kort stukje te horen, dan mag je het inspreken via de Q-app. Dat is helemaal gratis en leuk om mee te doen. En misschien kan je de collega's erbij halen om onder het snelst te weten te komen welk nummer ik zoek. Je mag het ook trouwens altijd inzingen. Als er collega's rondom jou zitten en je denkt van alright, we gaan even samen zingen. Ik hou u zeker niet tegen. Vandaag zoeken we een classic uit het jaar 1996, 30 jaar geleden. Een one-hit wonder, kunnen we misschien wel zeggen. Ze heeft bij mij weten maar één grote hit gescoord in haar leven. Dus nu goed luisteren, want je krijgt sowieso maar een paar seconden te horen. Niet zo gemakkelijk is.
3: Nee.
0: Wie horen we hier en welke hit uit 1996? Ik wil zowel artiest als de titel van de song.
4: Q. Eén popartiest.
5: Riley.
4: Eén wereldstad.
5: Los Angeles.
4: En twee tickets.
5: Yes.
4: Met jouw naam erop.
6: Let's go.
4: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live.
7: Q-music.
4: Q.
7: Sounds better
4: with you.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim.
11: Ja, niet te groot, hè.
12: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
14: Oh, yellow!
15: Nog voor jij kan denken...
16: Ik heb gelijk geen energie.
15: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
17: Oh, mijn rug zit vast.
15: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
16: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
18: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
19: Voor mij twee grote met mayonaise.
18: Mm-hmm.
19: En dan ook nog twee...
18: Was dat alles meneer?
19: Geef mij ook nog één.
18: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
19: Ja, en currysaus.
18: En dat is voor hier op het eten? Of?
19: Nee, het is voor...
20: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
21: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
22: Voilà, ons huis is verzekerd.
21: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
23: Zeg, schat.
22: Ja?
23: Die badkamer, daar is dat lekker geweest.
22: Oei.
23: Dat is een zwembad. Wat nu?
22: Oh, ik bel direct de makelaar.
21: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
24: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
27: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
26: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Herman. Zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Mars and On My Soul.
1: Guess the song.
0: Raad de Q-hit. Krijg een shout-out op de radio. Ik moet je wel even waarschuwen vandaag. Aan het enthousiasme sowieso geen gebrek. Talent, dat is iets anders. We luisteren naar de opgave nog eens eerst. Nummer 1996. Maar dus niet zoveel talent, maar wel veel enthousiasme. We luisteren naar Emiel.
2: I love you always forever.
0: Ja, zo blijft hij nog wel even doorgaan. Maar ik heb wel de titel niet gehoord. Net zoals de naam van de artiest, ook niet. Chris is ook enthousiast.
3: You and me always together. And he wanting together. Anywhere I will be with you.
0: Ik weet ook niet zo goed van het zang is of iets anders. En op het einde wordt het precies de Macarena. We luisteren naar Cindy uit Herselt.
4: Donna Lewis met I love you always forever, new apart.
0: Ja, goed Cindy, dat is goed. Hans uit Sint-Niklaas wist het ook.
5: Donna Lewis met I love you always forever.
0: Goed zo.

0: net nog een heerlijke variant binnen op I Love You Always Forever van Donna Lewis. Het is een variant van Kim. We gaan eens kijken waar dat is. Kim uit Geetbets. We gaan eens luisteren.
1: I love wine, always forever. Rosé is fine, Prosecco is better. Every night I will be with you, drinking away all of my issues. Say yeah. You fix me up temporary, pour it to the top, don't be stingy. And when I wake up, I will be hangover.
0: Amai, maar ik had die versie nog nooit gehoord. Ik vind hem wel eigenlijk echt wel goed. En vooral het begin dan. I love wine, always forever.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Roots komt eraan. Ik heb nog de Q-top-chef van vorige week. Michiko van Jason Derulo.

0: daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zijt gij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
7: Goedemiddag.
6: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt collega Chris Shugira.
8: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
6: Die schommelt rond de 3%, net zoals in augustus. De Vlaamse regering hervat haar begrotingsgesprekken om 3 uur vanmiddag. Gistermiddag werden de onderhandelingen stilgelegd omdat 2 mensen onwel werden, vlak voor de deadline voor de septemberverklaring in het parlement. Collega Rob van Herk.
9: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een 30 minuten van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
6: De septemberverklaring gaat morgen door in plaats van gisteren. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op de tafel om die te heropenen onder voorwaarden. En dat akkoord zou ruimte kunnen maken voor meer conflicten in het Midden-Oosten om daar een oplossing voor te vinden. Vanmiddag vrij zonnig en warm, 29 graden. Morgen 28 graden, maar wel wolken en buien dan. En donderdag nog zo'n 20 graden.
10: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E313, van de Rand tot Antwerpen-Oost, verlies je 8 minuten. En op de ring rond Gent, richting Oostakker, van Zelzaten-Noord tot Gent-Zeehaven, 5 minuten trager.
11: Music.
12: Jolien Roets.
10: We gaan samen het tweede deel van de werkdag in met de populairste hit van dit moment na Afrojack en Hello Black.

de Somebody's, de fans van Somber, My Body Isn't Ready. Een heel goedemiddag op misschien wel de raarste nazomerdag ever. Tot 30 graden vandaag, alsjeblieft. Het is zo vochtig dat ik mezelf Monica Geller op Barbados waan. Mijn haar in alle richtingen. Maar de zomerschuif die is dus nog altijd niet dicht hier bij Q. Dit is Safri Duo, een heel erg fijne middag.

0: Jim Go.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bell & Bo.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities. It's a
11: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas.

0: uitgekomen in september 2016. En ook de volgende hits stonden daarop. Mercy.
1: Please have mercy on me. Take it easy on my heart.
0: En uiteraard ook There's Nothing Holding Me Back. En dat is ook gebleken en niets hield hem tegen. Het is wel zot om te beseffen dat die allemaal al 10 jaar oud zijn, of niet? Hij viert het deze maand trouwens met een paar throwbacks op zijn Instagram. Een jonge Shawn Mendes, het is hilarisch. Hij is erop vooruit gegaan, dat sowieso. Another is dit. And talk to you, thank you.

0: als je een goede dag hebt vandaag. Je bent niet de enige, ook Jelly Roll is jolly. Je hoort hem na de files, het is 2:30. Op dit moment 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 van Rans tot Borgerhout, 14 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten, tussen Brugsevaart en Wippelgem, 7 minuten. En richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven ook 5 minuten extra. Richting Brussel op de A12 verlies je van Wilrijk tot Aartselaar nog 5 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
3: Dat is Imo. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dat moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
12: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

dat je vandaag doorheen de dag nog zo een paar van die zomerse hitjes mag verwachten, hoor, in de playlist. Sorry Papi van Topic en Becky G. De Q-topschijf die heeft eerder herfstige vibes, denk ik. Je hoort ze na deze Q-classic van Simple Minds, Alive and Kick.

Deze week de Q-top schijf Taylor Swift en Patient Zero. Ik was te gast in de podcast Welcome to the AA bij Alex Agnew en Andries Bekkers. En ze stelden mij de vraag: welke hit zou je opzetten als je zo ergens op een feest gedropt wordt als DJ en je moet de boel in gang steken? Zo om het even welk feest, je weet het niet op voorhand, je wordt daar gezet en je moet een lied opzetten dat echt zo... ja, het feest op gang trekt. Welke hit is dat dan? En ik moest daar wel even over nadenken. Ik vond dat niet zo'n supermakkelijke vraag. Maar ik had wel meteen zo een favorietje in mijn hoofd. Een beetje vrouwelijk. Heel bekend. Ook meezingbaar. Een beetje sexy. Toch ook zo echt iets voor de vrouwtjes. En je hoort hem na 2 uur in de playlist. Maar ik vroeg me dan af, wat is de plaat die jou altijd op de dansvloer krijgt? Om op het even welk feest, personeelsfeest, trouwfeest, het maakt niet uit. Jij zit aan tafel of je staat gezellig iets te drinken. De DJ draait die schijf en jij denkt, en nu ga ik dansen. Welke is dat dan? Jouw all-time favorite party starter. Ben heel benieuwd.

Wat is voor jou de ultieme party starter? Dit is de favoriet van Ineke. Als die begint, moet ik dansen. Het maakt niet uit waar ik ben. Voor Anne is het deze. Dancing Queen van ABBA. Gegarandeerd zie je mij recht springen. Gregory zit al meer in mijn sfeer. Gasolina van Daddy Yankee, ook wel sexy. En Julie die kiest voor het smitje, 100%. Variatie moet er zijn, dat is duidelijk. Justine die kiest deze. En zo zijn er nog wel, denk ik. Van Even Serieus, Baila de Gasolina. En Frederik, die gaat die voor. Liquido Narcotic. Allemaal heel goede keuzes. Echt wel van die feestplaatjes. Het is toch nog een andere geworden bij mij. Mijn antwoord lag toch nog ergens anders. Zo, een liedje dat iedereen kent, dat iedereen aan het dansen krijgt. Het antwoord hoor je na 2 uur. Tot dan nog Swedish House Mafia en deze van Jason Mraz.

0: De beste volle vaan maken. Dat kan tellen.
1: Luistert. Ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag.
2: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7% en dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Je hoort financieel expert Chris Sugira.
4: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel, ongeveer 3%.
2: Een normale inflatie ligt rond de 2%. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn 2 dochters vermoordde in Waardamme, getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Collega Klaas Daneel volgt het daar.
5: Het zal zeker een heel beladen getuigenis zijn, maar tegelijk ook een heel belangrijke, want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief voor de moorden. En straks moet zijn ex-vrouw dus heel dicht bij hem gaan zitten op de getuigenbank en dat zal zeker een heel moeilijk moment zijn voor haar.
2: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. In de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt, dus ruim 40 jaar na de feiten. Speurders hebben DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht met nieuwe technieken en nu blijkt dat dat DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft alles ook altijd ontkend. De man is intussen 71. Zonnig en tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en dan halen we 27 graden. 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar. En richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Music.
0: Jolien Roets.
2: Een echte party starter. Wat is dat voor jou? Mijn favoriet hoor je na Kygo en Take Me Back.

0: This is perfection. Dit is toch ook echt een party starter? Niet?
1: No fighting, no fighting.
0: Shakira, Wyclef Jean.
2: No fighting.
0: En Hips Don't Lie. Er kwamen wel heel veel goede andere suggesties binnen, hoor. Voor Lindsay uit Nieuwkerken is het deze. Die krijgt daar gegarandeerd aan het dansen. Nathalie, die houdt van iets stevigers. Wat bonsai. Stel je voor, je komt op een feest, het is stil en dan begint dit. Dat is toch heftig, jong. Tineke uit Zottegem kiest voor Michael.

0: die is goed om te draaien zo op het toppunt van je set, vind ik. En Daisy uit Wustwezel, die kiest voor Céline Dion. Ze stuurt, dan spring ik zonder nadenken op de eerste tafel die ik tegenkom. Ik hoop dat dat nu is meegevallen. Voor Kian uit Sint-Niklaas is het dit.
1: Bij mij is dat snollebolletjes, maar ik sta toch sowieso al op de dansvloer.

0: denk ik. Dieter uit Brugge die heeft trouwens al geluisterd naar de aflevering van Welcome to the EE. En hij vond het leuk. Dankjewel, dat is heel lief, Dieter. Dankjewel.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Berre, die staat garant voor tegelplakkers. Hè. Dit is een nieuwe Loving Each Other.

0: Purple Disco Machine en In the Dark. Op Netflix kan je sinds een tijdje kijken naar de documentaire The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Het gaat over een voor de grote massa iets minder bekend bandlid, Hillel Slovak. Blijkbaar de eerste gitarist van de band. En eigenlijk, volgens Anthony Kiedis en de andere bandleden, misschien wel de belangrijkste medeoprichter van de Peppers. Ik ga eerlijk zijn, ik was een grote fan vroeger. Ik had er nog niet van gehoord. Dus ik heb ook geen deep dive gedaan. De man overleed ook al in 1988, maar de Peppers zouden de Peppers niet zijn zonder hem. Dat wordt allemaal in die documentaire gezegd. Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar het staat op mijn lijstje. Ik ben wel heel, heel benieuwd. Je hoort een van hun allergrootste hits na Criss Cross Amsterdam.
1: Eén popartiest. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets.
2: Yes.
1: Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album, Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live.
4: Q-music.
1: Q.
4: Sounds better.
1: With you. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.

Berichtje van Martien uit Veurne in de Q-app. Wat moet een mens meer hebben dan een zwembad en jullie muziek? Het antwoord, Martien, is niks. Niks. Dat is alles wat je nodig hebt. Geniet daarvan. Ze zitten trouwens... Waar was het ergens? In Marbella. Voilà, dat is top, hè. Goed voor jou, geniet er daarvan. Het is 2:30 en er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost, 9 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigsesteenweg, verlies je 7 minuten. Op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 8 minuten extra. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, verlies je 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: Shine ging niet door. Dat wil wel zeggen dat er straks een nieuwe beoordeeld mag worden rond 25 over 5 bij Vincent Live. Die stelt je voor aan een nieuwe. En David Guetta die gaat er ook niet wakker van liggen, denk ik. Hits genoeg, eentje ervan hoor je zo meteen.
1: De Q-party, pars weer los.

0: tickets and info, Qmusic.be en in de Q-app. With you. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel, met de pro van...
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoeten werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
12: Go Yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Oei, dat moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
15: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.

Mark Ronson en Miley. Nothing breaks like a heart. 13 minuten voor 3. De Q Top 40. Zometeen een Belgische Q-classic uit 1996. Eentje die zelfs de wereld veroverd heeft. Maar eerst een blik op de Q Top 40. De beste 40 hits van dit moment. 2 weken geleden werd Baby Doll van Jamie Miller door ons gebombardeerd als Q Top schijf. Wij dachten, jij zou die wel eens leuk kunnen vinden. En dat werd geapprecieerd, want die kreeg toen heel veel hartjes in de Q-app. En dat resulteerde ook in een plek in de Q-top 40. Het werd toen de hoogste nieuwkomer, meteen op nummer 26. Maar dan is het altijd zaak om de lat hoog te houden. En dat is niet altijd gemakkelijk, dat is al gebleken. Zo binnenkomen in de Q-top 40, dat is makkelijk. Binnenblijven, iets moeilijker. Maar hij doet het dus wel en hij doet het ook goed. Want hij stijgt in 1 klap 11 plekken en is daarmee de sterkste stijger van deze week. Het is een lied over iemand die jouw hart zou kunnen breken. Maar toch ga je er vol voor. Zo voetjes vooruit met een mogelijk catastrofale afloop. Jamie Miller en Baby Doll deze week op 15 in je Q-top

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
6: Een goedemiddag.
5: Rond deze tijd komt de Vlaamse regering weer samen over de begroting. Minister-president Diependalen hoopt vandaag tot een akkoord te komen. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit en minister Krivits onwel waren geworden. Na een hele nacht onderhandelen. Volgens CD&V en N-VA is er niet veel werk meer. Volgens Vooruit moet er dan weer wel nog veel gepraat worden. Collega Rob van Herk.
7: Het is ook wel moeilijk om nog terug te komen op al die maatregelen. Het is een deel van het politieke spel geweest om ons daar gisteren al over in te lichten, maar de verwachting is toch dat deze namiddag vanavond, laat ons hopen, niet nog een nacht dat akkoord er dan toch is, zodat Diependalen dat morgen kan toelichten in het parlement.
5: Een groot datalek bij fitnessketen Gyms. De gegevens van 150.000 leden zijn daar gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. En Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. En tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd om de wooncrisis daar aan te pakken. Vorige week was er in heel Spanje ophef ontstaan nadat een vrouw van 87 uit Madrid uit haar appartement werd gezet. Ze woonde daar al meer dan 70 jaar, maar de huur werd fors verhoogd en die kon ze niet meer betalen. Dat leidde tot heel wat protest. De vrouw mocht intussen wel terugkeren naar haar appartement. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden.
8: 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten extra. En in de richting van Antwerpen verlies je op de E313 van Rans totdat we Antwerpen-Oost 6 minuten.
9: Music. Jolien Roets.
8: De zon tekent af en toe present vandaag, maar de sterren die zijn er gegarandeerd. Dit is Miles Smith, Stargazing.

0: zit jij op dezelfde golflengte als Dorothy Douwe.
1: Vier op een rij.
0: Het wordt elke ochtend getest in vier op een rij. Rond 25 over 7 is dat bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. En deze ochtend mocht Jan uit Brugge eens proberen om de vier dezelfde woordassociaties te maken als Dorothee. En na een 2-op-2 die hij al haalde, ging het op deze manier verder.
2: Jan, jouw gevoel op dit moment?
3: Goh, alles of niks natuurlijk.
2: Jij bent echt zo precies een voetballer. Jij praat zo in van die nonsens antwoorden. Zo, ja, ik heb goede benen of ja, de bal is rond. En... Maar je hebt wel gelijk. Alles of niks. Vaas.
4: Bloem.
5: Maarten.
2: Gaan we voor 4-op-4. Is dit het moment? Van Jan uit Brugge. Gaat hij het hier binnenhalen? 1000 euro showbudget.
4: Oh, leuke positie voor mij, ja, tof.
2: Jan! We gaan ervoor.
3: Ja.
2: Het laatste woord is... Ik focus me even. Banaan.
4: Fruit?
2: Ja! Yeah, baby, yeah! Goed gedaan.
3: Yes.
4: Om te shoppen, Jan.
0: Ah, spannend moment. En morgen heb je een nieuwe kans op 4 op een rij. Morgen of ooit waren ze met 4 op een rij, maar al veel langer een trio. Dit is Destiny.

0: 2005, hetzelfde geboortejaar als de zangeres die zondagavond nog de MTV VMA won als Best New Artist. Je hoort ze na Rasputin van Majestic en Boney M.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...

0: met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. It's a
3: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Dit

0: Zometeen een emotioneel moment voor de fans van Paul Walker. Maar eerst nog Lost Frequencies en de files. Er staan er 7 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je 11 minuten. In de richting van Gent, van Antwerpen Noord tot Deurne, 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen, 6 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem verlies je ook 6 minuten. En tussen Strombeek, Bever en Jette, 5 minuten bij. En op de binnenring verlies je van Wezenbeek op om tot Tervuren 6 minuten. Op de ring rond Gent richting Zeilzaten, tussen Brugsevaart en Evergem 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: zit je dan? Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
10: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
9: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
11: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
9: Doen we wel. Argenta. Zo.

Ik heb eens gekeken. Op dit moment is het in Boston 16 graden en overwegend bewolkt. Dat is toch een heel ander verhaal hier bij ons. Hier is het zweten en puffen en dan krijg je dit, hè.

het gaat vooruit. Straks Vincent Live met een nieuwe kans om je te plaatsen voor de finale van de Q-Guestlist met Miley en LA. En met een agendaprobleem hoorde ik. Ze hebben iets voor dat mij de laatste tijd ook heel vaak overkomt, namelijk een dubbele boeking. Hoe ze dat gaan oplossen, dat hoor je na 4 uur. En van mij krijg je nog de zomerhit van 2024.

0: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. Opgelet, als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manhaert, die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manhaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manhaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daar net 27,6 graden in Ukkel, dat bevestigt het KMI. Je hoort weerman David Degenau.
6: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
5: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog wat warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden.
4: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 30 minuten, een half uur dus van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en 7 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring 13 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Daarvoor 7 minuten van Diegem tot Machelen-Woluwelaan en 6 minuten van Strombeek-Bever tot Wemmel. Op de binnenring 9 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen en 6 minuten van Wezenbeek op hem tot Tervuren, Vierarmen. Op de A12 richting Brussel 6 minuten extra van Wilrijk tot Aartselaar. Op de A12 richting Antwerpen 6 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Op de E429 tel je 5 minuten bij vanaf de ring tot de Nijvelse Steenweg en sta je per andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 5 minuten. Het wordt zo'n drukke show vandaag. We zitten met een dubbele boeking. Meer bepaald om iets voor 5 hebben we 2 bekende Vlamingen op bezoek die niets met elkaar te maken hebben. Die ja, ook afzonderlijk zijn vastgelegd. Ik had zeggen dat het is. Eentje door Paulien, eentje door mezelf.
5: Ja.
4: En we willen allebei niet afzeggen. Dus
5: nee, dat is gênant.
4: We gooien ze op de hoop. En we gaan zien wat het geeft. Dit kan een eenmalig experiment zijn. Dit kan een nieuwe vaste rubriek worden. We gaan zien wat het geeft. We weten het ook niet. Dus we gaan er ineens invliegen met het eerste onderwerp van de show. De Rode Duivels. Die gisteren verloren zijn van Frankrijk.
5: Oei.
4: De allerlaatste minuut. Maar desalniettemin een zeer hoopgevende prestatie leverde tegen een van de beste teams ter wereld.
5: Ik dacht dat jij zo fan was van Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach. Hij doet het al slecht nu eigenlijk.
4: Op basis van jouw uitleg kan ik nu al vertellen dat je niet hebt gekeken gisteren.
5: Klopt.
4: Nou, het was goed. Dat was echt, je kan een goede wedstrijd spelen en dan op het einde verdorie een tegengoal pakken en pech hebben. Het was gewoon een goede wedstrijd.
5: Maar ja, Mark van Bommel kan niks misdoen in uw ogen.
4: Volgens de analisten was het een goede wedstrijd.
5: De mensen die er iets van weten.
4: Volgens de analisten was het een goede wedstrijd. Dat is mega. Het is zo dat de Rode Duivels binnenkort opnieuw spelen. Thuis, hier in België. En wij daar tickets voor hebben. Wat ze daarvoor moeten doen, kan je al raden als je vorige week naar Vincent Live luistert. En anders vertel ik het zo meteen.
7: Vincent Live.
4: Eerst Jaap Reesema en Pommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten, maar eerst Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: Ja, Prisma en Pommel Intens, nu wij niet meer praten. De Rode Duivels zitten in een nieuwe fase in hun bestaan. Na Rudy Garcia is nu Mark van Bommel, de bondscoach. En in de Nations League, ja, meteen een zwaar tweeluik. Eerst Italië, nu Frankrijk. Vrijdag gewonnen tegen Italië met glans. Gisteren Frankrijk verloren met 0-1. Maar het was een leuke, open, spannende wedstrijd. Dus iedereen is positief. Behalve Pauline, want die heeft geen seconde van die twee wedstrijden gezien en heeft plots enorm veel mening over voetbal.
1: Ja, maar dat is gewoon omdat jij zo overtuigend bent over Mark van Bommel, omdat die man niets verkeerd kan
0: nee,
1: doen in jouw
0: ogen. Maar
1: dat
0: was ook een toffe peer. Dus gisteren op VTM was daar zo'n nabespreking en dan staat zo Maarten Brex naast het veld met Mark de Grijze toch over jou. Komt hij er gewoon bij staan?
1: Gezellig.
0: En een beetje vertellen en gezellig en zo wat eerlijke analyse en zo. Ja, dat was goed en dat kan beter. En dan denk ik, ja, maar we zaten een paar maanden geleden nog met een rare weirdo. Die zat te sms'en na zijn lief tijdens de wedstrijd op de bank en dingen die in schriftjes zat te schrijven en een plastron die op 6:30. Dan is het gewoon veel leuker.
1: Maar dit is heel leuk. Ik ben ook echt fan, maar
0: een topper.
1: Ik denk wel dat je met een gekleurde bril kijkt. Dus
0: nee,
1: ik wil eerst zo een beetje resultaten zien en dan zal ik oordelen.
0: Een beetje resultaten. Ronde van Italië. En nieuwe spelers die plots doorbreken en al. Tof. Ja. Mika Gods was fantastisch gisteren.
1: Ik ken daar niemand van.
0: Ja, als je niet kijkt, Paulien, denk ik ook niemand van Neighbors. Omdat ik daar niet naar kijk. Ja, maar ja, daar ken ik ook niemand van.
1: Ik ook niet.
0: Zie, voilà. Waarom? Omdat je niet kijkt.
1: Nee, dat is een feit.
0: Het is een tip, want ze spelen binnenkort nog eens en jij kan daar tickets voor winnen.
2: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Ja, nu vrijdag spelen zij tegen Turkije. In Luik, in het stadion van Standard de Liège, spelen zij in de wedstrijd. En ik heb daar tickets voor. En die tickets die kan je winnen bij Vincent Live morgen. En we spelen daarvoor, zoals altijd, de Rode Duivels Bingo. Het idee is dat je in de Q-app, en dat kan eigenlijk nu al, een bingo-kaart downloadt met daar een aantal persoonlijke Rode Duivels op. Op dit moment staat er dan nog wachten tot het spel begint.
1: Ja.
0: Dus morgen om 4:00. Want dan roep ik één voor één een paar duivels op het veld en dan kan je aftikken. En als je je volledige kaart hebt afgetikt, dan win je de tickets. Je kan je kaart nu al laden. Ik stel voor dat we dat allemaal doen. Dus je gaat naar de Q-app, Q-music. En dan doe mee aan de actie. Staat er eigenlijk als allereerste Rode Duivels Bingo. Met mijn hoofd. En dan scroll je naar beneden en dan... Ik heb Romelu Lukaku.
1: Oh, leuk.
0: En Mika Gods, die dan gisteren zo goed was. Mike Penders, dat is een doelman die we meestal niet gebruiken. Matthias Fernandez Pardo, dat was vroeger een Spanjaard, is nu een Belg. Trossard heb ik ook. Dodi Lukebakio, die scoorde nog tegen Italië. Maxime de Kuiper, die heeft gisteren een beetje de goal tegen op zijn krak.
1: Weet je zo.
0: En Loïs Openda, een aanvaller. Paulien, wie heb jij?
1: Ja, ik heb ook veel spelers die jij ook hebt, maar ik was mij net aan het bedenken. Ik ben zo blij dat er namen bij staan, want moest ik gewoon de foto's zien. Ik zou oprecht niet weten wie ze allemaal zijn. Maar ik heb dus Zeno de Bast, Leandro Trossard, die ken ik wel.
0: Ja,
1: Stella Lammes, ja. Matthias Fernandez Pardo, Mika Gods, Dodi Lukebakio, Loïs Openda.
0: Altijd dat struikel over die naam. Ja.
1: Mike Penders.
0: Ah, we hebben echt veel dezelfde.
1: Ja, hè?
0: Het wordt een dolle dag morgen in de studio.
1: Spannend.
0: Van Q-Music. Maar Pauline en ik mogen natuurlijk niet winnen. Hè?
1: Nee.
0: Jij wel. Dus download nu alvast die bingo-kaart en luister morgen vanaf 4:00 naar Vincent Live. Zometeen de Music Match over het spectaculaire weer van vandaag. Eerst Alex Warren.

Cry Baby. Er komen een paar berichten binnen over de Rode Duivels bingo die we morgen gaan doen. Waarmee je tickets kan winnen voor de wedstrijd van de Duivels tegen Turkije in Luik. Judith Turnhout heeft haar bingo kaart.

0: Maar we trekken de Music Match wel open. Het is niet nummers over het weer van vandaag. Het is gewoon weer fenomenen in het algemeen. Dus dit kan ook.
1: Oh.
0: Ja. Oh, een beetje van alles.
1: Leuk.
0: Heb jij zin om de playlist van Q-Music te bepalen? Stuur dan Music Match via de Q-app. Take my love.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
4: De Max, die had ik nog niet.
3: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
4: Insane, die had ik nog niet.
3: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bell & Bo.
9: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

0: dinsdag. Ik ben hoopvol. Dinsdag is een dag met een wederkerende vraag voor de mannen. Namelijk, wie staat er op de cover van de dag allemaal? Dat kan je op voorraad opzoeken. En er komt een nummer, een vraag over dit nummer. Hey, I just met you, and this is crazy. Het kan maar helpen. Music Match. Katinka, 35, gaat zingen aan de lijn. Dag Katinka.
1: Dag Vincent.
0: Katinka, wat bracht jou dinsdag vandaag?
1: Ik heb gewerkt vandaag.
0: Gewerkt. Oké, okay, is vanavond nog iets leuks op de planning?
1: Ik ga zo meteen mijn broer ophalen en dan komt hij eten bij ons. Dus
0: dat is gezellig. Prima. Het genre van Music Match, ja, gaat over het weer. Er is veel over te doen, want het is plots terug 28 graden en zelfs warmer op sommige plekken. Heb je een lievelingsseizoen? Ben je klaar voor zo wat herfstcoziness of ga je de zomer heel hard missen?
1: Ik ga de zomer vooral missen.
0: Dat snap ik.
1: En dat was vandaag, vind ik, ideaal.
0: Ideaal, ja. Snap ik. Ja, het is wel zo, het was ochtends nog fris en het koelt s'avonds af en dat is eigenlijk wel aangenaam.
2: Dat is waar.
0: Van die hittegolven, dat is het ook niet. Dan is het dit eigenlijk beter, denk ik, vind ik. Maar dat is voor iedereen anders. Katinka, ik ben benieuwd welk nummer over weer jij gaat matchen. Je zegt gewoon de volgende of it's a match, oké?
1: Oké.

0: koos voor Milk Inc.
1: En, zeker.
0: Oh, ben je een grote fan van Milk Inc?
1: Ja, ik ben wel fan. Wij gaan in oktober ook gaan kijken, dus...
0: Dan zou ik morgen vroeg naar de ochtendshow luisteren. Maar meer zeg ik niet. Katinka, we gaan Sunrise draaien voor jou, goed?
1: Dankjewel.

0: kapot te krijgen. Milk Inc. en Sunrise. Paulien, hoe zit dat nu met het Vlaamse begrotingsoverleg?
1: Wel, rond deze tijd komen de Vlaamse ministers echt samen. Het overleg zou om 3 uur vanmiddag al beginnen, maar het werd al 2 keer uitgesteld tot nu, omdat het overleg tussen de kabinetchefs was uitgelopen. Gisteren werd het overleg al stilgelegd nadat minister Krevitsen en kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, dan legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. En opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek daar zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens werden online verkocht. Colruyt Groep, dat is het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. Zonnig en warm vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en ook buien vanaf het westen en we halen nog 27 graden.
0: 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een half uur bij van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 17 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Nog steeds nummer 13 in de Q-top 40. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. We zitten met Vincent Live vandaag in een situatietje.
1: Dubbele boeking.
0: We hebben twee keer bezoek op hetzelfde tijdstip in de show. Twee gasten die eigenlijk zichzelf hebben uitgenodigd. En we hadden niet door dat het voor dezelfde dag was, want de ene heb ik geregeld, de andere heeft Paulien geregeld. Zo kan dat. Paulien, misschien moet jij eerst jouw deel van het verhaal vertellen, want dat gebeurt chronologisch ook het eerst.
2: Dat is zo. Martijn Peters, dat is de wetenschapsjournalist van VTM Nieuws, een collega van mij eigenlijk, die had mij in de zomervakantie gebeld, op het moment ook, toen ik met vakantie was, om te zeggen dat vandaag, 29 september, zijn nieuwe boek uitkwam.
0: Leuk.
2: En die, dat is ook een beetje een vriend van de show, die komt altijd langs als hij een nieuw boek uitbrengt.
0: Ja, altijd welkom.
2: En hij vroeg, mag ik eens langskomen? Dus ik zeg, prima, zet mij alles op mail, na mijn vakantie kom ik erop terug. Dus na mijn vakantie, in vakantiemodus, heb ik natuurlijk meteen ja gezegd.
0: Ja, en daar loopt het mis. Want een paar weken geleden komt VTM bij mij aankloppen met het heugelijke nieuws dat mijn restaurant een nieuw seizoen krijgt. Met de vraag, mag Wim Oproek langskomen? En ik zeg, ja, Wim Oproek, wie zegt daar nu nee tegen? Fantastisch presentator en acteur en veel respect. Die is hier vorig jaar ook langs geweest, toen mijn restaurant ook op televisie was. Dat was superleuk. Dus ik zeg, ja, leg maar vast. En dat blijkt ook op 29 september vandaag te zijn. Dus die komen allebei. Nu, ze zijn hier ook allebei, maar we hebben ze in aparte ruimtes gezet. Ja. Ze weten niet van elkaar dat er nog een andere bekende Vlaming is.
2: Oh, ik vind dit zo spannend. Nee,
0: want, en ik ga even pluimen op mijn eigen hoed, we hebben daar een geniale oplossing voor. Maar echt, lachen, gieren, brullen. Want ze gaan elkaar interviewen. Moeten wij niks doen?
2: Dat is wel gemakkelijk.
0: Ja.
2: Maar wacht. Wat gebeurt er als ze elkaar niet kennen?
0: Ja, dan kan ik wel een introductie doen.
2: Ah ja,
0: of course.
2: Okay.
0: Maar dan geef ik ze een liedje de tijd om een interview met de anderen voor te bereiden. En dan gaan we gewoon horen hoe dat Martijn
2: doet. Oké.
0: Martijn?
2: Ja, ik heb een beetje zenuwen, maar
0: het maar wat kan er fout lopen?
2: Ja, maar het is gewoon omdat ik ook een beetje fan ben van Wim Oproek. Ja. Dat ik dan denk van...
0: Wil jij hem interviewen?
2: Nee, het is oké. Okay. Martijn mag het doen.
0: Ah, voilà, dat is bij deze boek.
3: Okay. Cliché Clash.
0: Ja, dat moeten we ook nog doen. De Cliché Clash uiteraard met op dinsdag een wederkerende vraag op de dag allemaal. Die ik nu ga zoeken. Wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de app.
3: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Gladbeek.

0: It's an info. Q Music BNB and in the Q app. With you.
1: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NMBS! Yes!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Topic en Nico Santos bij Visit Live. En Buddy. Het is 20 voor 5 moet ik zeggen. Bijna 4:15. En dus spelen we zoals elke dag. De Cliché Clash.
1: Cliché Clash.
0: Waarin wij clichés tussen mannen en vrouwen proberen te ontkrachten door 3 typische mannen vragen te stellen aan een vrouwelijke kandidaat. En als die het goed doet, belonen we die met een punt. En omgekeerd uiteraard ook. Voor de dames vandaag, Hannelore, 30 jaar uit Heist op den Berg. Dag Hannelore.
2: Hey, dag Vincent.
0: Heb je veel mannen in je leven waar je dingen van kan oppikken voor deze quiz?
2: Ik hoop dat. Ik heb een man, ik heb een zoon, ik zit met bijna uitsluitend jongens in de klas. Allee, de leerlingen zijn bijna allemaal jongens.
0: Oké.
2: Okay. Ja, op toneel zijn er veel mannen, dus ja, er zijn wel veel mannen in mijn leven. Ik heb 2 broers.
0: Je krijgt zo meteen vragen over fitness, bierbrouwerijen en automerken. Klinkt dat als iets haalbaar of denk je, oh nee, dit wordt 0-3?
2: Ik ga voor minstens 1-3.
0: Neem het op tegen Niels, 33 uit Overmeren. Dag Niels.
3: Hallo, dag Vincent en Pauline.
0: Je hebt een job in de cliché vrouwensector, vertel.
3: Ja, ik ben verzorgende in de thuiszorg eigenlijk al 14 jaar bij Imens. Dat is koken, wassen, strijken, van alles eigenlijk in de thuiszorg bij de mensen voor hun telten.
0: Dat is nog steeds dan een job met veel vrouwelijke collega's, of niet?
3: Ik ben eigenlijk de enigste man in ons regio.
0: Ja, hoe ben je daarin beland, Niels?
3: Ik heb vroeger verzorging gestudeerd op school en dan stage gedaan in mijn 7e jaar in de thuiszorg en ben er blijven plakken.
0: Ja, groot gelijk, groot gelijk. Als het plezant is en het klinkt plezant zoals je het uitlegt.
3: Maar vooral veel respect van de mensen, dat is zo plezant.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hannelore en Niels, we gaan eraan beginnen met eerst 3 typische mannenvragen voor Hannelore. Hannelore, veel succes.
2: Dank u.
0: De fitnessvraag om te beginnen. Welk lichaamsdeel trainen mannen als ze in de fitness oefeningen doen voor hun quadriceps?
2: Oh, dat weet ik, de quadriceps. Hun benen. Nee, ik weet, het is echt een gokje.
0: Goed gegaan. Het zijn uw bovenbenen aan de voorkant. Uw hespen eigenlijk.
2: Ja, ik dacht het. Maar ik wist, de twijfel sloeg toe.
0: Dat is niet erg. Goed gegokt of gekozen of vastgehouden aan je buikgevoel. Vraag 2 aan de Loren. In welke bekende brouwerij wordt de Brugse Zot gebrouwen?
2: Goeie vraag.
0: Dank je.
2: Ik heb geen idee. Ik zie jou mee.
0: Brouwerij de Halve Maan.
2: Nee, dat heb ik nooit geraden.
0: Alright, dan gaan we naar de 3e en laatste vraag. Je hebt alvast 1-3. Dat kan nog 2-3 worden. Veel automerken zijn afkomstig uit Duitsland. Noem mij 3 Duitse automerken.
2: Opel, Renault, Citroën.
0: Opel is Duits, maar die andere 2 zijn Frans. Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche zijn Duits. Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Dat is een moeilijkere vraag dan het lijkt, denk ik. Maar je hebt het alsnog goed gedaan. 1-3 aan de horen. Dat had je voorspeld ook, hè?
2: Ik ben al blij dat ik 1 punt heb gehaald.
0: Ja, en je hebt het met overtuiging gehaald, dus dat is het belangrijkste. Niels, jij moet proberen minstens even goed te doen en liefst beter, want we staan achter in het algemene klassement. Are you ready?
3: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Vraag 1. Noem een bekende Vlaming die op de cover staat van de dag allemaal.
3: Toby Alderwereld.
0: Klopt. Met zijn vrouw. Alana Dante. Met zijn vrouw, Alana Dante, Anthony Kumpen en Griet van Ees. Ja, maar geen verwarring. Dat willen we niet. Vraag 2, Niels. Deze kan alvast beslissend zijn. Als vrouwen een douche nemen, dan hebben ze heel veel verschillende haarproducten. Deze vraag gaat over de volgorde. De bron is hairlust.be, gewoon een haren ding, maar ik denk dat bij Paulien dat dezelfde volgorde is.
4: Nee, toch niet?
0: Oh, je doet het anders. Oké, dus volgens de spraakmakend en toonaangevend website hairlust.be moet je even rangschikken in juiste volgorde masker, shampoo, conditioner.
3: Ik denk shampoo, conditioner en dan masker.
0: Nee. Het is eerst shampoo, dan masker en dan conditioner. Maar jij doet het anders, Paulien.
4: Ja, je hebt sommige maskers die je moet uitwassen. En dan moet je dat natuurlijk voor de conditioner doen. Maar je hebt ook maskers die je niet moet uitwassen. En dan moet je dat op...
0: Dus zijn antwoord kon juist zijn.
4: Ja, maar volgens de website hairlust.be was het zo wel beschreven. Ja.
3: Dus dan krijg ik toch een punt.
0: Ja, nee, de bronvermelding. Niels, ik heb ooit een herexamen gehad dat mijn bronvermelding niet juist zat. Dus ik moet daar streng op zijn. En je hebt nog een 3e vraag om de overwinning binnen te halen. Het nummer Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen klinkt zo. Hey, I just met you, and this is crazy. Maar de vraag gaat over de videoclip die best populair is. In de videoclip ziet de zangeres een man waarvan ze denkt... lekker stuk vlees. En ze wil daar indruk op maken. Wat doet Carly Rae Jepsen om indruk te maken op haar Adonis?
3: Ze was zijn auto af.
0: Een auto was en is correct. En dus win jij de quiz. Goed gedaan. Ja, ja, met schuim en sponsen en al die toestanden, Niels.
3: Tesla.
0: Voilà. Het werkt ook bij de man, denk ik, op het einde van de videoclip. Enfin, anders zou het een treurige videoclip zijn, natuurlijk.
3: Hij zou blijkbaar homo zijn, de man. Allee, voor de man.
0: Is dat, als in, is the guy from the Call Me Maybe videoclip...
3: Dank je.
0: Nee, volgens Google is hij straight.
3: Ah, oké. Intact, maar in de clip niet.
0: Ja.
3: Bleven straight.
0: Ah, ja, in de videoclip. Ah, ja, zo.
3: Ja, in de videoclip, hè. Als ik eerlijk ben, het is mijn vrouw dat hier aan het zeggen is.
0: Ah, ja. Maar dat is goed. We zijn blij dat jouw vrouw... alle andere vrouwen in de steek heeft gelaten, Niels. De voorbeelden van de mannen. Je was een fijne kandidaat, Niels.
3: En dan kreeg ik slaag.
0: Anne-Lore, jij was ook een fijne kandidaat. Dankjewel om mee te spelen,
2: dank
0: allebei.
2: U.
0: En tot ziens, hè.
2: Ja, dank u.
1: Dit is deze week

0: Girls van Avicii bij Vincent Live. We gaan iets doen waar wel wat spanning op hangt. Niet het minst bij Paulien van het Nieuws. Ik vind het eigenlijk wel fun. We gaan zien wie er gelijk heeft. Ja. Want we hebben vandaag een beetje een dubbele boeking in de show, maar we gaan dat volledig omkeren naar iets superfijn. Want we hebben ten eerste Martijn Peters op bezoek. Dag Martijn.
1: Hallo.
0: Je hebt een nieuw boek geschreven, Blijf er vanaf. Het gaat over
1: 50 planten en dieren waar je absoluut niet mag aankomen.
0: Maar die hier wel groeien.
1: Onder andere, er is een hoofdstuk Europa. Ja.
0: Alright. Maar ik ga jou daar niet over interviewen, want we hebben nog een tweede gast vandaag. Die gaat zo meteen binnenkomen en die gaat jou daarover interviewen. Nu, die andere gast is hier ook met een reden, dus jij mag hem ook interviewen.
1: Ja, ik mag hem interviewen.
0: Ja, dus je krijgt zo meteen een liedje, een reclameblok en een nieuws en zo de tijd om even na te denken en voor te bereiden. En dan mogen jullie elkaar op de radio interviewen, goed?
1: Spannend.
0: Is er nog één vraag natuurlijk. Wie, oh wie, is de tweede gast van vandaag? En gaan jullie elkaar ook kennen en herkennen? Of hebben jullie misschien een innige band waar wij niet van weten?
2: Wie
0: het kan,
2: weet.
0: Het kan alle richtingen uit. Ik stel voor dat we onze gast binnenhalen. Hallo!
1: Dat is moeilijk om hem niet. Dat is moeilijk om hem niet.
3: Een dubbele boeking.
0: Ja, Wim Omroek, hallo!
3: Hallo!
0: Wij hebben een dubbele boeking vandaag.
3: Mm-hmm.
0: Samen met deze jongeman.
4: Hallo, Wim.
3: Dag jongeman.
4: Dag.
0: Moet ik jullie introduceren tot elkaar?
3: Ja, natuurlijk. Dat is toch de elementaire beleefdheid.
0: Dat klopt.
3: Ik ben Wim.
0: Voilà, ja.
1: Ik ben Martijn, Wim.
3: Dag Martijn. Ja.
0: En Wim is hier om te praten onder andere over het nieuwe seizoen van mijn restaurant.
1: Ah, tof, tof.
0: En Martijn is hier om te praten over zijn boek dat hij geschreven heeft. Over planten die groeien hier. En bloemen ook, denk ik. Nee, planten.
1: Ja, van alles. Planten, planten dieren, schimmels. Ja. Want er zitten ook paddenstoelen tussen. Ja.
3: De inheemse Martijn?
1: Er zit er ook eentje die hier groeit tussen. Dus ik hoop dat je die niet op je bord krijgt bij mijn restaurant.
0: Het gaat over dingen die je niet mag eten.
3: Gaat over dingen, planten en schimmels.
1: Dus eigenlijk het tegenovergestelde van mijn restaurant. Pomeraan is dat daar. Ja. Dus
3: daar moet je dan moet alles eetbaar zijn.
0: De bedoeling is dat jullie zo meteen na het nieuws elkaar interviewen.
3: Ik heb al 1000 vragen.
0: Voilà, dat is perfect. Martijn, je krijgt ook een beetje voorbereidingstijd. En dan gaan we dat zo meteen gewoon laten gebeuren. Dat is voor na het nieuws van 5 uur en voor na Olivia G.
5: Vincent Live! Let's have some fun!

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Jo Broens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
4: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
3: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt collega Klaas Daniel.
5: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
3: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde snel de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Dat is Vincent Manhart, die tot nu toe technisch directeur was bij de bond. Manhart kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manhart begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel, dat bevestigt het KMI. Je hoort weerman David Tegenhouw.
6: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
3: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er wel meer wolken en ook buien opzetten vanaf het westen en halen nog tot 27 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19 tel je een half uur bij vanaf Kontich tot Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland een drietal kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Richting Gent op de E17 een kwartier extra vanaf Zwijndrecht tot Haasdonk. En op de A12 richting Antwerpen 14 minuten erbij van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Music. Vincent Live.
2: Er is in de studio een soort kiemende vriendschap, bromance aan het ontstaan. Tussen enerzijds VTN-nieuwsjournalist Martijn Peters en zijn nieuwe boek Blijven vanaf, dat komt hij voorstellen. Een boek over planten en bloemen en schimmels en nog veel meer dat je niet mag eten. En aan de andere kant Wim Oproek, die komt vertellen over het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant bij VTM. Dat start op 6 oktober, dat zeg ik juist Wim? 6
8: ja,
2: oktober?
8: Klopt, klopt.
2: Alrighty. Ze gaan elkaar interviewen live op de radio na Bruno Mars.

0: My Soul. Zometeen in Repeat of Niet zit de nieuwe single van Desha. Desha, dat is iemand die, die country muziek maakt. Je kent Austin nog? En misschien ook Not at This Party. Ze heeft iets nieuws en het is vernoemd naar een auto. Het heet 82 Chevy. Naar een Chevrolet uit 1982. We gaan er zo meteen samen naar luisteren. Maar eerst bezoek in de studio van Wim Obroek over het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant. En ook van Martijn Peters over zijn nieuwste boek Blijf ervan af. Wie wilt er beginnen met de ander te interviewen?
1: Je mag kiezen van mij, Wim.
2: Ik zal beginnen met de eerste vraag. Martijn, ben je dan een wetenschapper, een bioloog?
1: Ik ben een wetenschapper van opleiding, ja. Ik heb biomedische gestudeerd aan de universiteit, aan de U Hasselt. En dan een doctoraat gedaan. En dan dacht ik, goh, over wetenschap babbelen vind ik veel leuker dan onderzoek doen. En zo ben ik dan eigenlijk op social media begonnen en uiteindelijk bij DPG terechtgekomen om hier nu over wetenschap te babbelen, onder andere.
0: Het heeft een heel groot TikTok-account, Martijn, toch? Hoeveel volgers?
1: Ik denk dat we nu richting de 160.000
2: TikTok-users. Ja. Crazy. En dat gaat allemaal over biologie?
1: Heel breed. Over wetenschap, over het lichaam, over biologie. Gisteren was er bijvoorbeeld nog een viraal filmpje dat vrouwen, vooral vrouwen toch, die heel veel ijsblokjes eten, dat die doorgaans moeten oppassen dat ze geen bloedarmoede hebben. Omdat dat een teken is van een ijzertekort. Je wordt dan heel moe. Ja? En die ijsblokjes constant eten, dat triggert een soort reflex, waardoor dat er meer zuurstof naar de hersenen gaat en je even minder moe bent. Dus alle vrouwen die nu luisteren, die aan de lopende band ijsblokjes eten, misschien is bloed gaan
2: ijzer controleren. Zeg, en blijf er vanaf. Dat is dan een boek waar bijvoorbeeld ook planten in staan die we niet mogen roken of die hallucinerende effecten zijn. Of er zit komen wel die niet aan bod?
1: Er zit wel een heel leuke hallucinerende in, Wim, in het hoofdstuk Europa. Dus hier bij ons, die kan je nu in de bossen vinden, heb je de wolfskers, hè, heerlijke zoete besjes. Absoluut niet eten, val je dood als je die in de granola steekt. Maar vroeger, in de middeleeuwen, had je heksen. En die heksen die vermengden die besjes in varkensvet, smeerden dan op de huid en dan kreeg je eigenlijk geen enkel slecht symptoom. Maar wel extreme hallucinaties, waardoor je dacht dat je vloog. En dan noemden ze die ook effectief de vliegzalve van de heksen.
2: Ah, ik vind het nu al een machtig boek.
1: Dat is een prachtig boek.
2: Vingerhoedskruid, giftig of niet giftig?
1: Vingerhoedskruid zat er alleszins al niet in. Dus ik ben echt voor de extreme.
2: Ja, de extreme, echt de goddelijke exemplaren.
1: Ik hoop dat jij in restaurant dit jaar geen giftige ding op je bord hebt.
2: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik presenteer het programma alleen natuurlijk.
0: Ja, is dat niet in de keuken? Alright, omgekeerd.
1: Ja, doe het.
2: Een jingle,
1: Ik dacht even een jingle.
2: Dat is Q-music.
0: Dat is klaar, hè? Dat iedereen mee is. Ja. We gaan iets anders doen.
1: Ik dacht, ik ga hier door een tophit babbelen.
0: Nee.
1: Nu, een tweede seizoen. Wat gaat jou dan nog verbazen na het eerste seizoen? Wat verwacht je er eigenlijk van?
2: Wel, ik ben al eigenlijk... het is nog maar net begonnen, maar ik ben al een paar keer van mijn sokken geblazen en verrast op een manier dat ik dacht van... Oh, dus dit had ik niet zien aankomen. Er zijn 5 steden, er zijn 5 duo's. Mm-hmm. En de verrassing zit er toch elke keer binnen. Hoe iedereen los in de val loopt van hoe begin je een restaurant. Ja. Dus alle negatieve commentaar op TripAdvisor, lange wachttijden, tickets die niet doorgaan, dat komen ze allemaal tegen. Ja. Alhoewel er veel ervaring is. Dus er is al heel veel drama, terwijl iedereen veel ervaring heeft in het vak.
0: En de jury is wel streng. Er zijn al een paar fragmenten van op sociale media.
2: Dat klopt, ja. Maar ze zijn streng omdat ze, en dat is echt waar, en voor mij geldt dat ook, er is een zekere strengheid omdat we willen dat het lukt.
0: Ja.
2: We willen geen, moet ik het zeggen, de uitlach-tv van vroeger, die is gelukkig voorbij, maar je wil echt dat het lukt. En dan is die ook die drang en die scherpte bij de jury is echt daarvoor. Maar ja, het is zo klassiek, hè. Of je kan kritiek en feedback. Feedback. Maar dat is eigenlijk keiharde kritiek. Maar je moet dat gewoon absorberen, daar iets mee doen. En sommigen doen het ook gewoon. Sommigen zeggen gewoon, oké, ik was fout, ik ga het aanpakken. En anderen, maar het was door de pan en ik kook nooit op inductie. En al die klein menselijke dingen die komen daar boven en zijn ook wel herkenbaar. Ik sta ook graag in de keuken. Maar als ik moet koken voor 25 mensen, dan in één keer is alles anders. Laat staan er dan nog tv-ploegen en camera-ploegen en redacteurs bij komen.
1: Ja, dat creëert van extra 6, kan ik me voorstellen. Ja. Wat doet dat als je zo mensen ziet groeien doorheen zo'n programma?
2: Dat is wel fantastisch. En dat is vorig seizoen wel gebeurd. Eén restaurant is echt doorgestart. Lucien in Kortrijk. Ruslan en Laurent in Gent met hun plantaardige concept. Dat is ook helemaal top. En een van de jongste chefs, die werkt nu als sous-chef. En gisteren was ik in Hasselt voor opnames en kwam ik twee van onze Limburgse vrienden tegen uit Genk. En die zijn verder met limoncello's bezig. En
3: dus de deelnemers van vorig jaar zijn eigenlijk allemaal nog bezig in het culinaire.
2: Er zijn geen catastrofes, want dat zou kunnen gebeuren. En dat zien we liever niet gebeuren.
3: Ja, dat snap ik. Top.
1: Mag ik nog één vraag stellen?
3: Ja, natuurlijk. De floor is yours.
1: Ik ben een journalist in hart en nieren, dus ik
3: zou
1: altijd een scoop. Is er al iets wat je mag verklappen?
2: Het moet nog op tv komen. En het is eigenlijk heel, heel erg live. Hè? Ja, ja. Dus ik zie ook maar ter elfder uren ga ik in de studio, dan spreek ik in. En dat is eigenlijk al voor de uitzending van de dag erop.
1: Ja, een ras echte vakman, mensen. Niks verklappen.
3: Dus dat is echt de dag voordat het op televisie is, dat de montage maar klaar is van wat er die week gebeurt, dat jij inleest.
2: Het eigenlijk is live. En dan twee keer in de week ga ik dat inlezen. En dan zien wij ook wat er op ons afkomt. Ja. En dan zijn allerlei WhatsApp-groepjes bij de journalisten, bij het journaille, waar ik eigenlijk niet in wil zitten, omdat die echt alle... Daar is dat gebeurd. Hier is er iets kapot gegaan. En dan brieven zij mij wat er... En dan ga ik soms land, soms niet. Maar ik ben een soort alziend oog, een supporter eigenlijk. Ik ben de grootste supporter van de duo's.
3: Van de duo's, alright.
1: Dat maakt het wel mooi, hè.
3: Top. Martijn en Wim, zijn er nog vragen? Of gaan we...
2: Gigantisch veel. De Spaanse vlieg. Staat dat in jouw boek? De Spaanse vlieg. Want daar willen we alles over weten.
1: De Spaanse vlieg,
2: dat is toch een aphrodisiacum?
1: Klopt.
3: Echt?
1: Ik zou het alleszins niet aanraden, maar de Spaanse vlieg, hier staat hij, zelfs getiteld Viagra avant la lettre.
2: Wat een prachtig. Het is een kever. Het is een soort kever.
1: Het is een kevertje, hè, maar vroeger noemde men alles wat rondvloog, noemde men vlieg. En in Spanje vermaalde men die. Dus daarom de Spaanse vlieg, want hij vliegt eigenlijk in een groot deel van Europa rond. Maar inderdaad, vroeger vermaalde men dat als aphrodisiac. Nu, het is niet echt aan te raden, want je krijgt een erectie, omdat er verkrampingen zijn. Dus het is heel pijnlijk.
3: Het is niet aangenaam.
1: Het duurt uren aan een stuk, dus goed middeltje. Absoluut niet plezant.
3: Effectief, absoluut maar pijnlijk. Alright, fantastisch. Wim Oproek, dankjewel om langs te komen. 6 oktober, dan start het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant bij VTM. Martijn Peters, dankjewel om langs te komen. Blijf vanaf is vanaf vandaag te koop. Vanaf vandaag. In alle boekenwinkels en online en overal waar je het denkt te kunnen kopen, een boek. Jullie hebben dat fantastisch gedaan. Echt waar.
2: Ja,
3: echt prima.
2: Voor een dubbele boeking viel. Ik ben blij dat er geen fiscalist stond met een boek of zo. Een beursguru.
3: Ik wil eigenlijk elke week een dubbele boeking. Vond ik echt top. Pauline en ik kunnen achteroverleunen. Super interessant. I love it. Vond echt zeer fijn. Dankjewel, heren, om langs te komen. Tot snel.
1: Ik heb het gezien.
3: Wij gaan verder met de show en ontvangen zo meteen alweer een journalist van VTM Nieuws. Want Wim de Handschutter is onderweg. Eerst

0: ze zijn nog altijd aan het verder praten. Niet met Martijn. De redactie van G-Music is gewoon een soort onderrondje begonnen.
1: Ze hebben ook een boek en een t-shirt uitgewisseld.
0: Humorbroek en Martijn Peters waren daarin te gast om te vertellen over Mijn Restaurant en Blijf er vanaf, respectievelijk een televisieprogramma en een boek. Zeer gezellig was dat. Ik vind echt dat we dat vaker moeten doen, een dubbele boeking per ongeluk. Echt leuk. Zometeen Wim de Haanschutter, een andere Wim voor de duidelijkheid, op bezoek. Die komt vertellen over Royals, zoals elke dinsdag dat het geval is. Maar eerst dus nieuwe muziek van Desha, waarover je mag oordelen. Zometeen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
3: De mistjedatjes van Connections.
4: New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
5: Ah, oh, miljard gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. It's a
8: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Vincent Live. Let's have some fun.

0: Something Just Like This van de Chainsmokers samen met Coldplay uiteraard.
1: Repeat of niet.
0: De nieuwe muziek in Repeat of Niet van vandaag komt van Desha, dus trek uw cowboy boots maar aan. Het nummer gaat over een Chevrolet uit 1982.
2: Is dat zo speciaal?
0: Ik ben geen megakenner. Maar het nummer heet 82 Chevy. Wat een rare titel is voor een liedje.
2: Ja.
0: 82 Chevy. Maar dit is niet Rate the Title. Dit is Repeat of Niet. Dus je moet vertellen wat je van het nummer vindt. Is dit een repeat of een niet? Ik ben zeer benieuwd. Laat die mening maar komen via de Q-app.

0: Chevy. 82 Chevy. Van Dasha bij Vincent Live. Repeat. Of niet. Elke uit Hammershuurt Repeat vindt het echt een goed nummer. Maar Martien uit Ieper die kan niet begrijpen dat meneer Guetta werd geniet voor deze bagger.
1: Oei.
0: Zo verwoord zit. Nathalie uit Pelt zegt Repeat. En ik vermoed dat dit nummer hoog zal scoren op vrijdag in de Q-top 40. Gregory uit Oostende stuurt 80 Greggy is niet zot van 82 Chevy. Ja, dan ben ik 92 Vinny. En jij, Paulien? Jij die nooit je leeftijd wil vertellen.
1: Ik ben 27, Paulien.
0: 27. Oh, stuur je geboortekaartje nog op voor één keer.
1: Ja,
0: meter
1: zeker. Mee.
0: Isabo uit Oordegem, die stuurt... Oordegem, waar ligt dat nu weer? Die stuurt...
1: Dat is mijn kant, hè.
0: Aalstisch.
1: Ja, zo Oordegem is meer...
0: De Denderstreek.
1: Ja, de Denderstreek. Ah, ja. Grote Denderstreek.
0: Isabo uit Oordegem die stuurt dus Repeat, zalig liedje. En ook Devin vindt het een repeat. Het nummer komt vanavond terug bij Joren Linzer om 20 over 9. En Joren houdt van auto's. Het zal wel een repeat zijn daar.
1: Ah, ja.
0: Dat is mijn vermoeden. Vorige week stond Wim de Handschutter hier met zeer kleine oogjes in de studio. Hij was heel lang wakker geweest, tot 40 uur, omdat er een boek was uitgekomen over Prinses Diana. Vanaf 1 uur s'nachts. En hij heeft dat s'nachts gelezen dat het daar 's ochtends bericht geven over kon doen. Ik kan me vertellen dat het afgelopen vrijdag personeelsfeest was van ons bedrijf. En dus het nog maar de vraag is of zijn ogen deze keer meer geopend zullen zijn of niet. Paulien, jij was daar?
1: Ik heb tot de late of vroege uurtjes staan dansen met Wim de Handschutter.
0: Oh! Daar wil ik alles over weten zometeen. Paulien, zitten de Vlaamse ministers opnieuw rond de tafel?
1: Ja, voor een ultiem begrotingsoverleg. Volgens CD&V en N-VA moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Volgens Vooruit moet er dan weer wel nog lang gepraat worden. Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever pendelt, want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden daar geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Frank, wat voor weer kunnen wij nog verwachten vandaag? Want er is weer een hitterecord gesneuveld.
2: Dat klopt inderdaad. Hè. Het vorige was van 2011, 27,3 graden. We zitten erboven, hè, dus 28 graden in Ukkel. En ik zie zelfs op sommige plaatsen 29 graden. Dat zijn zelfs temperaturen op dit moment. Hè. Dus het is nog niet direct aan het afkoelen. Het gaat maar heel traag afkoelen. Ja, het wordt een zomerse avond. Het enige nadeel is natuurlijk dat het redelijk snel donker wordt. Maar voor de rest ja, is het ideaal om nog buiten te zitten om een wandeling te maken en echt genieten van die warmte. Want het is pas aan het eind van de nacht dat de temperatuur onder de 20 graden gaat duiken. En de minima liggen ergens tussen 16 en 18 graden. En dat op eind september. Dus het is echt wel een zeer zachte nacht ook. Qua weer verandert er weinig. Hè. Dus ja, brede opklaring, af en toe wat hogere wolkensluis die voorbij drijven. Blijft overal droog. En ja, morgen starten we ook nog droog. Maar geleidelijk aan gaat het wel veranderen. Althans toch zeker in het westelijke deel van het land. De bewolking die gaat dikker en dikker worden. En dan mogelijk net voor de middag valt al een enkele druppel vlak aan zee. En na de middag gaat dat dan wat verder opschuiven richting heel West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Tegen de avond bereikt dat dan ook het centrale gedeelte van ons land. En het oosten daar, ja, die blijven buiten schot morgen. Hè. Dus daar kan het nog 7, 28 graden worden. 4, 25 graden, zo wat in het centrum. En in het westen, ja, iets koeler natuurlijk door het feit dat het daar al sneller bewolkt en sneller gaat regenen. Daar temperatuur rond 22 graden.
0: Dat zijn nog steeds wel behoorlijke temperaturen. Hoe gaat dat weer evolueren dan in het tweede deel van de week, donderdag, vrijdag?
2: Wel, dus die regenzone gaat dan nog verder doortrekken naar de oosten. Uiteindelijk gaat het oosten ook nat worden. Daar gaan we donderdag ook mee starten. Ik denk dat het heel de ochtend, donderdagochtend, nat zal zijn in Limburg, Ardennen bijvoorbeeld. Maar meer naar het westen toe zitten daar achter. Dus daar is het dan al droog. Met na de middag dan ook droger weer in het oosten. En uiteindelijk toch wat opklaring met een paar buitjes in het slechtste geval. Het is een pak koeler, hè? Al is het normaler, zo zou we het moeten omschrijven natuurlijk. 20 graden, dat is de maximumtemperatuur voor donderdag. En dan vrij. vrijdag en het weekend en begin volgende week opnieuw een hoge drukgebied dat bij ons land ligt. Dus ja, dat ziet er heel goed uit. Het enige nadeel is dat er weinig stroming is. Het is oktober, dus nevelmisslagenwolken die kunnen zich al makkelijker vormen tijdens de nachten. Als dat gebeurt, dan zou dat wel eens kunnen duren, aleer uiteindelijk dat opgeruimd geraakt. Maar dat zal vooral na de middag nog lukken, dus dan krijgen we toch zonnige perioden nog. En de temperaturen liggen zo rond de 20 graden, dus dit ziet er allemaal goed uit.
0: Voor 20 graden en lekker weer. Frank, dat is fantastisch voor het weekend. Ja. Zo hoor ik het zeer graag. Merci om aan de lijn te komen en we horen elkaar morgen opnieuw. Dag Frank.
2: Dat is goed, tot dan.
0: 9 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19, 30 minuten vanaf Uza tot Mechelen-Noord. Op de A12 richting Brussel, 20 minuten van de Jules Moret tussen Leij tot Aetselaar. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 48 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 12 minuten van Berchem tot Linkeroever. Brusselse buitenring, 24 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Brusselse binnenring, 11 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Op de A12 richting Antwerpen, een kwartier extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de ring rond Gent richting Mariakerke, 10 minuten van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Noord. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Nobody isn't ready. Dat is de reactie die Paulien misschien wel had toen de wekker op zaterdagochtend ging naar het personeelsfeest vrijdag.
1: Ik denk dat je tegen Wim moet spreken, ja, want hij zegt...
0: Ik hoorde hem dat jullie allebei tot de laatste uurtje samen hebben gedanst.
2: Ja, maar zij verwijst naar het feit dat ik zaterdagochtend ben opgestaan met rugpijn.
1: Ja.
2: En nog altijd een beetje kreupel rondloopt. Dus zo...
0: En kan je dat terugbrengen naar een bepaald incident? Nee,
2: absoluut niet. Nee, heel vreemd.
0: Hoe was het personeelsfeest?
2: Oh, het was super.
0: Ja.
2: Het was een decadent feestje eigenlijk.
0: Ik kon er niet zijn, dus ik ben zeer benieuwd of Paulien zich een beetje gedragen heeft of moet ik mij zorgen maken over het imago van dit programma.
2: Ah, dat is een heel braaf meisje.
1: Ah, ja.
2: Niks verkeerds over Paulien.
1: Nee.
2: En ik denk dat zij een van de gelukkigste personeelsleden was. Met de komst van Paulien, zou ik wel gaan zeggen. Pommelien.
0: Ja.
1: Pommelien Thijs was de verrassingsact.
0: En op de hoeveelste rij stond je?
1: Ja, eerst stond ik op de derde rij, want ik dacht, ik ga mij ook niet te hard opdringen. En dan waren alle collega's mij aan het aanspreken en zeiden ze, Paulien, wat doe jij hier op de derde rij? En ben ik dan toch maar naar de eerste rij gegaan.
0: Oogcontact.
1: We hebben oogcontact gemaakt en dan heb ik heel snel weggekeken omdat ik het heel gênant vond.
3: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Ja, dat doen we elke dinsdag hier bij Vincent Live natuurlijk. Wim, je hebt weer drie verhalen mee over koningshuizen wereldwijd. En het is aan de mensen thuis om te raden welk van deze drie verhalen echt gebeurd is. Ik wil dat nog eens benadrukken. Eén van deze drie dingen is echt gebeurd. We weten alleen niet welk.
3: Verhaaltje 1.
2: De Nederlandse koning Willem-Alexander, van wie je misschien nog weet dat hij piloot is bij KLM, die bood de Franse president Macron een rondvlucht aan over de provincie Zeeland. En hij zette zo'n steile duikvlucht in boven de stormvloedkering dat een lijkbleke Macron trillend van angst smeekte om meteen weer op te stijgen.
0: Hij heeft zo wild gevlogen dat Macron een bleek werd, oké?
3: Verhaaltje 2.
2: Prins Laurent reed een Duitse diplomaat rond door Brussel in zijn sportwagen. Hij scheurde zo wild door de tunnels en drifte zo hard over de rotondes dat de passagier misselijk werd en moest overgeven.
3: Verhaaltje 3.
2: De Britse Queen Elizabeth reed ooit de Saoedische kroonprins rond op haar landgoed in Schotland. Ze reed zo wild en snel over de smalle weggetjes dat de Saoedische prins smeekte om te stoppen. Trillend van angst.
0: Oké, het zijn drie verhalen. We voelen het thema allemaal. Een royal met een belangrijke passagier die een beetje kamikaze op de weg of in de lucht is. Willem-Alexander met een vliegtuigje met Macron. Prins Laurent met een Duits diplomaat door Brussel in de sportwagen. Of de Britse Queen op haar landgoed in Schotland samen met de Saoedische kroonprins. Eén van deze drie verhalen is wel degelijk echt gebeurd. Maar welk? In de poll van Q Music staat een app. In de app van Q-Music staat een poll en je kan stemmen. Veel plezier en succes.
4: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
3: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
4: Oh, fuck. God, niet. Die mensen staan in mijn weg.
3: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
7: Mata.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Patsers voor life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Vanavond bij VTM is Kotmadam Sergeant eerste lijn supporter bij de examens. En bij VTM 2 supporteren ze ook, maar dan wel voor de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Iets wijs over het paleis.
1: Koning Willem-Alexander van Nederland heet en heeft de geduikvlucht zodat de Franse president Macron lijkbleek en trillend van angst smeekt om weer op te stijgen, haalde slechts 12% van de stemmen. Niet zo'n populair verhaal. 40% van de stemmen ging voor de Britse Queen Elizabeth, die ooit de Saoedische kroonprins rondreed op haar landgoed in Schotland. Ze reed zo wild dat de prins smeekte om te stoppen. En 48%, het verhaal met de meeste stem van de Q-luisteraars, is dat van prins Laurent. Ik denk dat we daar gewoon ook graag op stemmen. Dat hij in een sportwagen een Duits diplomaat vervoerde en zo wild reed dat die diplomaat misselijk werd en moest overgeven. Wim, welk van deze drie verhalen is echt gebeurd?
2: Dat van de Britse koningin die in het snelheidsduivelin was.
1: Oh, ja. De Queen is toch een van de keurigste royals, denk ik, die we ooit gehad hebben, die je kan inbeelden. Hoezo is zij een racepiloot met dan nog eens een kroonprins mee in de wagen?
2: Ja, daarvoor moet ik je terugnemen naar september 1998, naar haar landgoed Balmoral in Schotland. En zat daar de kroonprins van Saudi-Arabië, Abdullah, op bezoek. En je moet ook weten, toen... In die tijd in Saudi-Arabië konden vrouwen nog niet autorijden. Ze mochten niet autorijden.
1: Verboden, ja.
2: Ja, dat was verboden en dat is pas aangepast in 2018. Okay. Dus Abdullah had al heel zijn leven nog waarschijnlijk heel weinig vrouwen gezien die aan het stuur zaten van een auto. En toen is dat incident gebeurd.
1: Dus de toon is wel gezet, dus hij had nog nooit, of mogelijk nog nooit, een vrouw aan het sturen van een wagen gezien. En dan is hij dus ingestapt bij de Queen. Of hoe gaat dat dan?
2: Dus ze hadden geluncht allebei en de Queen had toen het voorstel gedaan: kom, ik ga je een rondleiding geven op mijn land. Goed op Balmoral in Schotland. Dus ze wandelden naar buiten en daar stond dan die groene Land Rover Defender van de Queen klaar.
1: Mijn droomauto.
2: Ja. De kroonprins die stapt in, vooraan op de passagiersstoel. Zijn tolk neemt plaats achter hem, op de passagiersbank ook. En ze wacht op de chauffeur. En de chauffeur is niet de Queen.
1: Die komt niet opdagen dan, die chauffeur.
2: Dat is de Queen, moet ik wel zeggen. Ja. Dus de Queen was een chauffeur. Ze was 72 jaar op dat moment. En je moet je zo'n oud, klein dametje voorstellen met haar kenmerkende zijde hoofddoekje.
1: Met zo'n kapje. Ja. En die is zelf achter het stuur gaan zitten.
2: Ja, en zij heeft plaatsgenomen achter het stuur, portier dichtgegooid, de motor gestart en is meteen hard weggescheurd op het domein Balmoral.
1: Ja, en die Abdullah die zat erbij en die keek ernaar.
2: Ja, die wist niet wat hem overkwam natuurlijk. En het werd nog erger, want ik weet niet of je ooit op het domein geweest bent, maar Balmoral ligt in de Schotse Highlands.
1: Oh, ja.
2: Dus smalle wegjes, scherpe bochten, diepe ravijnen, onverharde paden.
3: Oh my God.
2: En in plaats van trager te gaan rijden in de bocht, maakten ze precies nog snelheid.
1: Ja,
2: en ze bleef ook vrolijk babbelen, zelfs haar hoofd omdraaien richting de tolk op de achterbank om het gesprek voor te zetten.
1: Ja, ik ben daar inderdaad ooit geweest in de Highlands, niet daar specifiek, maar dat zijn inderdaad, dat zijn rotbalen.
2: Ja.
1: Die zijn onverhard en je mag vooral niet erop rijden of je zit met je bumper tegen de onderkant en zo. Weet je hoe snel ze reed?
2: Ja, de Queen heeft zich niet aan de snelheid gehouden. Ze kon snelheden halen daar tot 80 km per uur. Dus je moet die kroonprins Abdullah voorstellen, die klampt zich echt vast aan de handgreep boven het raam, trilt van angst en hij smeekt zijn tolk, vraagt de koningin om trager te rijden en om zich te focussen op de weg.
1: Dat is fantastisch. Dat is echt top gewoon. Dit is een soort diplomatie zonder iets te zeggen eigenlijk. Dat is opkomen voor de vrouw als chauffeur dat de Queen deed.
2: Ja, want ik heb het al gezegd. Hè, op dat moment mocht de vrouw in Saudi-Arabië nog niet autorijden. En zij scheurde over die landwegen in Schotland. Ja. Maar er was ook een praktische reden voor. Want de Queen was ook een goede chauffeur. Zij wist hoe ze moest autorijden.
1: Oké, wat ik ook wel enigszins verbazend vind, omdat me dat een vrouw lijkt die vooral heel veel privéchauffeurs in haar leven heeft gehad.
2: Ja, je kunt je niet voorstellen dat ze zelf auto rijdt.
1: Ja, waar heeft ze dat geleerd?
2: Daarvoor moeten we teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
2: Ze was 18 jaar en toen is ze ingelijfd in de vrouwelijke tak van het Britse leger. En daar is ze opgeleid tot vrachtwagenchauffeur en monteur.
1: De Queen!
2: Ja, dus je moet je voorstellen. Ja. Die kon zware legervoertuigen besturen, die kon banden wisselen, die kon motoren controleren. Ze kende auto's door en door.
1: Ah, zalig.
2: En misschien nog een leuk weetje. Ja. De Queen was, toen ze nog in leven was, de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die legaal mocht rondrijden zonder rijbewijs en zonder nummerplaten op haar privévoertuigen.
1: Hoezo?
2: Ja, dat had alles mee te maken omdat paspoorten en rijbewijzen werden uitgegeven in haar naam als koningin. Dus eigenlijk haar naam stond erop en ze had alle privileges die daaraan bij hoorden.
1: Zij was de wet. En de wet zelf. Ja. De straat eigenlijk. Fantastisch. Voilà. Wim de Handschutter, dankjewel. Heerlijk. Blijf even hangen voor zometeen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. So met Repeated.
1: Winnen met...
0: Bij een prijsbod van €850. We beginnen stilaan richting de 1000 te kruipen.
2: Amai, ja.
0: Stel dat nu vandaag niet gewoon is, morgen 900. We spelen donderdag voor 950. Dan zouden we volgende week maandag aan €1000 ja. zitten. Leuk. Spannend. Maar het kan ook gewoon vandaag terug leeggaan, de prijsbod. Jij kan die €850 winnen. Even kijken met welke letter we spelen.
1: M.
0: Klaar voor 3 testopgaves, Wim?
3: Ja, absoluut.
0: Een film?
3: Matrix.
0: Een hondenras?
3: Hondenras Malteser.
0: Een drank?
3: Het is goed
0: voor... Mokka koffie. Ja. Ja. Ik zeg, het is goed voor elk. Melk.
3: Ah.
0: Dat is toch zo zin?
3: Zo simpel.
0: Ja, ja, melk, munthee, matcha, mojito, martini.
2: Lekker.
0: Ja, voilà.
3: Had nu een koningin gevraagd, dan had ik 4 namen kunnen opzommen.
0: Mathilde?
3: Ja. Mary van Denemarken, ja. Maxima van Nederland. En eigenlijk was er zo'n club, Club van M. En dat was Letitia uit Spanje. En dan hebben ze gewoon Metitia van gemaakt.
0: Metitia. Ja. Heerlijk. Als je het even goed kan, als je hem de handschutter stuurt, een audiobericht in de queue op, waarin je zegt, winnen met een M. En dan speel je mee zo.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedenavond. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Jo Broens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
4: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je stukken uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
3: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn 2 dochters vermoordde in Waardamme heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt collega Klaas Daniel.
5: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door het af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
3: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij, minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien en we halen tot 28 graden.
2: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de A12 moet je 23 minuten bijtellen van Wilrijk-Vallaar tot Aartselaar. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een dik half uur van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Brusselse binnenring 12 minuten van Expo tot Machelen. Op de E34 richting Antwerpen tel je 11 minuten bij vanaf Celzaten tot Celzaten-Oost. En sta ergens anders aan te schuiven verlies je minder dan 10 minuten.
6: Music. Vincent Live.
2: Na weken op 1 staat hij tegenwoordig op 2 in de Q40. Die Die, het WK-lied van Shakira en Burna Boy.

0: Kan hier bij Vincent Live een duo-ticket winnen voor Miley in Los Angeles. Zij treedt daarop op 18 oktober en via de Q-guestlist hebben we daar tickets voor. We hebben voor vrijdag al één finalist. Dat is luisteraar Jonas en die was meteen heel enthousiast.
1: Ten eerste Miley, goede muziek, hedendaagse onderwerpen en ja... Als dat nu toevallig in L.A. doorgaat, is dat ook wel leuk meegenomen.
0: Dat is een levensgenieter, Jonas, dat is duidelijk. Als jij net zoals Jonas zeker wil zijn van jouw finale plek en dus eigenlijk ook meteen 25% kans wil maken op die vlucht en die overnachting en dat ticket in Los Angeles daar, dan moet je zo meteen luisteren, want dan geef ik opnieuw een finale plek.
2: Winnen met een M.
0: Eerst gaan we naar Jella, 31 uit Boom. Dag Jella.
3: Dag Vincent.
0: Jella, wat is jouw lievelingswoord met de letter M?
3: Moetie. Ik ben zelf moetie van twee zoontjes, allee, bijna twee zoontjes. En ik luister heel graag aan de podcast, de moeties.
0: Ah ja, en je zegt bijna twee zoontjes. Dat wil zeggen dat de tweede onderweg is, of moet ik mij dat inbeelden?
3: Ja, klopt. Over 6 weken gaan hij ongeveer geboren worden.
0: Ah ja, en hoe oud is de eerste?
3: 20 maanden.
0: Ah ja, dan zit jij in het befaamde 2-under-2 scenario.
3: Dat klopt.
0: En twee kinderen onder de 2 jaar, dat schijnt dat een poort van de hel is die je liever gesloten laat, maar jij dacht, let's go, Jella.
3: Ja, ik en mijn vrouw, wij dachten, we gaan naar boord, dus voilà.
0: Fantastisch. Maar ik wens u heel veel succes. Nu
3: dank
0: al,
3: u.
0: Maar vooral vanaf 6 weken. Maar ik ben er zeker van dat je het goed gaat doen. Ik hoef het bijna niet meer te vragen, maar wat ga je doen met de €850, stel dat je zo meteen wint?
3: Ja, iets leuks of voor de kindjes wat speelgoed en voor ons ook natuurlijk ook dingen.
0: Dat mag je niet vergeten, hè. Je mag jezelf niet uit het oog verliezen, hè.
3: Nee, dat doen we ons best voor.
0: Alright, Jella, moet die Jella. We gaan eraan beginnen. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven met letter M. Begint, als het lukt, is het jackpot. Als het niet lukt, krijg je een Vincent Live luchtverfrisser. Dus het kan niet fout lopen, eigenlijk.
3: Super.
0: Klaar voor?
3: Ja. Yes, thank you.
0: Let's go. Een zanger of zangeres?
3: Miley Cyrus.
0: Een Disney-figuur?
3: Mickey Mouse.
0: Een eiland?
3: Mauritius? Malta.
0: Een vogelsoort?
3: Een meeuw?
0: Een soort kaas?
3: Maretsu.
0: Een ijsjesmaak?
3: Mokka.
0: Een automerk?
3: Een Mercedes?
0: Een beautyproduct? De tijd is op.
3: Nee.
0: 7 op 10. Dat is prima. Okay. Een paar keer tijd verloren. Wat zei je als eerste eiland? Dat is niet juist, denk ik.
4: Mauritius.
0: Mauritius. Het ging allemaal net te traag. Ik ben wel heel blij dat je Miley zijn, want op die manier kan ik nog eens vertellen dat je zo meteen kans maakt op tickets voor de finale. Maar, okay. Jella, het zal bij een veel succes en een Vincent Live luchtverfrisser blijven. Ben je daar oké mee?
3: Helemaal oké. Okay. Super, bedankt dat ik mocht meespelen.
0: Je was een zeer fijne kandidaat. Jella, tot ziens.
3: Salut, keuze eraan.

0: Als ik nu zo meteen vertel wat de titel is van het verhaal van de Q-Rijkbank van vandaag, wil je dan al een prognose doen, Paulien? Of je gaat veroordelen of vergeven?
1: Ja.
0: Want ik heb een vermoeden wat jij gaat zeggen.
1: Ja, maar zeker. Geen probleem.
0: Gaan we zo meteen doen. De Q guestlist. Miley. Hi, I'm Miley. In LA. Ja, we hebben dus een duo-ticket van Miley's. Van Miley in LA. Dat kan van jou zijn. Ik zoek nog drie finalisten die vrijdag de grote finale willen komen spelen hier in de studio. Het lijkt een topspel. Het gaat snel voorbij zijn, maar wel heel spannend worden. En het spel is eenvoudig. We hebben ons geïnspireerd op die Hi, I'm Miley.
2: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
3: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
2: Naar Miley.
3: Hi, I'm Miley.
2: In LA.
0: Ja, dus het idee is als volgt. Onze eigen Miley, die je net gehoord hebt, van 10 jaar jong, die gaat een liedje van Miley Cyrus beschrijven. En het is aan jou om te raden welk nummer dat is. En dat doorsturen via de keyword. Gisteren was het Flowers, dus vandaag is het niet meer Flowers. Dat kan ik al verklappen. Hey. Het is een ander liedje. Vanaf je het herkent, mag je doorsturen via de app. Veel succes.
3: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over de liefde. Dat je samen bent met iemand, maar dat soms moeilijk is. Jij vertelt alles over jezelf, maar hij doet dat niet. Hij heeft precies een muurtje rond zich gebouwd. Van heel veel baksteentjes. En dat muurtje wil je afbreken. Want muurtjes zijn niet leuk.
0: Muurtjes zijn niet leuk en moeten afgebroken worden. Welk nummer van Miley Cyrus zoeken we, denk je? Laat het weten via de app van Q-Music.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
5: Amai, ik ben zo blij!
4: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
5: Amai, ik ben echt hyped!
4: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij

0: die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Hey, we're the Jonas Brothers.
7: And you're listening to Q Music.
8: Vincent Lau.

0: laatste nootjes.
1: We gaan ons buigen over de laatste nootjes van Vincent Live. Er is het einde van dit radioprogramma. Ik laat daar enkele seconden van horen. Vijf of een secondje, echt maar. En jij moet raden welk nummer dat is. Dit is de opgave van vandaag.
0: Dit zijn de laatste nootjes.
2: Dat is wel heel kort.
1: Vind je het kort?
2: Ja.
1: Ja, ik herken het. En ik kan zelfs al een top weetje vertellen over het liedje. De videoclip van het nummer is gemaakt in Antwerpen. Dat terwijl het geen Belgische band is.
2: Nee, ik ging net zeggen, het is niet het beste moet nog komen van Pommelien Thijs.
1: Nee. Als je het nummer herkent, mag je het laten weten in de app van de Q-Music.

0: ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
0: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
2: Onze Miley van 10 heeft daar net een liedje beschreven van Miley die in Hollywood optreedt binnenkort op 18 oktober. Het gaat een liedje over muren die afgebroken moeten worden zodat ze kunnen communiceren in eenzelfde relatie en zo. Heel wat mensen hadden het juist, weten welk nummer dat is. Maar wie heeft de computer eruit gekozen met het juiste antwoord? We gaan het ontdekken door de persoon in kwestie live te bellen en te vertellen dat ze kans maken op een duo-ticket voor Miley in L.A.
3: Hallo, met Lien.
2: Dag Lien, Vincent Virus van Q-Music. Ik hoop dat ik niet stoor.
3: Nee, zeker niet, zeg maar.
2: Welk nummer heb jij er juist herkend?
3: Wrecking Ball.
2: Wrecking Ball van Miley, dat is correct. Wat doe jij komende vrijdag, zo tussen 4 en 7?
3: Werken, maar ik ben beschikbaar.
2: Leuk werk dat je hebt. Je bent welkom in de studio van Q-Music voor de grote finale van de Q-Guestlist voor Miley Cyrus. Je bent erbij, proficiat.
3: Oh my god, dank u wel. Merci.
2: Waarom ben je zo hooked over Miley?
3: Ik moet zeggen, ik hoor ze vrij. Allee, ik hoor ze eigenlijk altijd al graag. Ik heb ze nog nooit niet live gezien, ben ook nog nooit niet alleen geweest. Ik hoorde daar juist op de radio en ik versterkt wel dat wel.
2: Hier
3: en voilà,
2: ben
3: zeer blij.
2: Je bent, ja, dat begrijp ik helemaal. Je komt vrijdag naar hier voor een quiz waarbij je hoofd koel moet houden. Stalen zenuwen, beschik je daarover?
3: Ik kan me wel kalm houden, ja. Ik kan me dat... Oh ja, gaat niet zien aan mij, ik zal het zo zeggen.
2: Oh, oké. Leuk. Dat is een troef die je vrijdag kan meenemen. We verwachten jou hier in de studio. En wie weet ga je gewoon naar Los Angeles binnenkort op kosten van Q-Music. Hoe vet zou dat zijn, zeg.
3: Stel je voor. Dank u wel. Merci.
2: Lin, tot vrijdag. Tot ziens.
3: Tot vrijdag. Bye-bye.
2: Voor zij die jaloers zijn op Lin, geen probleem. Morgen een nieuwe kans.

0: Miley en Wrecking Ball. Morgen een nieuwe hit van Miley. Een nieuwe kans om erbij te zijn vrijdag in de grote finale. Zometeen is er New Religion. Dat is die remix die Bebe Rexha gemaakt heeft van Flakeless. Maar eerst... Paulien, trekt de sectorfederatie van de huishoudhulpen aan de alarmbel?
1: Ja, nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks opnieuw wil verhogen van 10 naar 12 euro. De sector vreest dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen, omdat meer mensen weer zelf gaan poetsen. Volgens de sector leidt dit ook weer tot meer zwart werk. De beslissing is nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu dus nog over samen. Bij de prijsstijging vorig jaar gingen er al meer dan 3.000 jobs verloren in de sector. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan daar 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijk treinstation die blijven wel beschikbaar.
0: Natuurlijk geen verpletterende verrassing in Vlaanderen dat de werken langer duren dan ze oorspronkelijk gepland zijn. Dan moet nu wel zeggen dat dat goed werkt, die pendelbussen.
1: Ja? Ja,
0: ik heb het eens gepakt.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ze vertrekken eigenlijk aan de open, dat is de start van de Meijer. Ja. En dan rijden die, heb je eigenlijk een volledig apart rijvak tot op Linkeroever.
1: Oh, dat is aangenaam.
0: Ja, tot aan de parkeertoren.
1: Voilà, je kan er nog langer van genieten.
0: Als je van, Groot Linkeroever komt, dan denk ik Gent, Oostende of zo, dan kan je gewoon altijd de autostrade nemen tot aan de parkingtoren op Linkeroever.
1: Ja.
0: En dan stap je er gewoon in op die bus. En dan moet je niet door die vreselijke Kennedy-tunnel of parking zoeken waar je blauw aan betaalt en zo. Superhandig.
1: Prima.
0: Just do it. Ja.
1: Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien ook. En dan halen we wel nog tot 28 graden.
0: Hoe dat we bij de 10 miles al die mensen van linker naar rechteroever en terug gaan krijgen, daar krijg ik nu wel even koppijn van als ik daaraan denk. Want dat is zelfs met een werkende tram speciaal.
1: Oei, oei, ja. Het is in april al, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, dat moest er klaar zijn. Maar dat is dus niet...
1: Nee.
0: Het zal daar wel crisisoverleg zijn. Ze vinden wel iets. Ze vinden wel iets. We leggen een brug aan. Een ponton. Dat is ooit geweest ook in Antwerpen. Een ponton over de Schelde. Weet je dat nog?
1: Nee.
0: Ja, dat was, denk ik, de herinnering van zoveel jaar bevrijding van Antwerpen in de oorlog. En dan hadden ze zo een brug over het water gelegd op, met een techniek die ze in de oorlog ook eens gebruikt hadden. Mm-hmm. Dat is heel veel om te doen. En iedereen kon inschrijven voor bepaalde tijdsvakken om over het ponton te lopen. En dan zakte dat heel het weekend in en dan is er bijna niemand over kunnen. Dat was top.
1: Dat is gênant.
0: Ja. Maar dat kunnen ze dus nog eens proberen voor de 10 miles. En gewoon in het parcours leggen. Over het water. Heerlijk. Ja. Nu we het over bezig. De manier om van linker naar rechteroever te pendelen, I kid you not, is de boot. Dat is superleuk. Dus je stapt op aan het steen. Dat is een kasteel aan het water, op rechteroever.
1: Ah, ja. Ja.
0: En je stapt op de boot. En dat duurt 2 minuten. En die vaart om het kwartier of zo.
1: Oh, dat is leuk.
0: En dan sta je aan de overkant. Dat is superleuk.
1: Ja, dat is tof.
0: Dat is echt heel leuk. En dat, je voelt je altijd een beetje James Bond als je zo met de skyline achter jou op een boot vaart. Echt top. Maar, desalniettemin zijn er elders in Vlaanderen files waar ik toch over moet vertellen op de radio. 3 om precies te zijn, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de A12, 20 minuten van Wilrijk tot Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Die mensen zouden allemaal de boot kunnen nemen. En op de E34 richting Antwerpen, 11 minuten van Zelzate tot Zelzate-Oost. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je minder dan 10 minuten.

0: Oké, dan doen we nu zoals beloofd dat ik de titel van het verhaal geef en jij op voorhand inschat of je het gaat veroordelen of vergeven.
1: Oké.
0: Het verhaal van vandaag in de Q-rechtbank heet De Vergeten Splitwise.
1: Oh, veroordelen.
0: Ik wist het.
2: De Q-rechtbank. Order in the court.
0: Alright, ik heb weer een verhaal ingestuurd door een Q-luisteraar naar ons mailadres. En dat mailadres dat is q-rechtbank@qmusic.be. Daar komen getuigenissen van Q-luisteraars binnen van dingen die ze hebben uitgestoken. En ik geef die andere namen, verander wat details, zodat het niet herkenbaar is. En dan gaan we met heel Vlaanderen eens kijken of we de persoon in kwestie, vandaag Jolien, gaan veroordelen of vergeven. Hier komt de mail die Jolien heeft ingestuurd. Dag, edelachtbare Vincent. Ik mail over een verhaal dat te maken heeft met geld. Altijd gevoelig. Er moest na vakantie met vriendinnen een eindafrekening van alle kosten gemaakt worden. En we hadden alle briefjes netjes bijgehouden in een app om de kosten bij te houden en te kunnen verrekenen achteraf. Splitwise, in dit geval. We hadden ons op reis niet ingehouden. Leuke etentjes, veel terrasjes, alles erop en eraan. Omdat we dus af en toe betaalden voor iedereen, was het slim om je uitgaven meteen toe te voegen aan de app. Als je dat vergat, stond je eigenlijk meteen in de schuld bij de rest en moest je achteraf bijbetalen. Ik deed dat allemaal, ik deed heel braaf, ik was slim, ik voegde al mijn kosten in de app. Maar er was één vriendin in de groep die het laatste diner is vergeten in de Splitwise te zetten. Toevallig was dat de rijke vriendin van de groep met de chicste kleren en de mooiste handtas en de ouders met het meeste geld, alles erop en eraan. Dus ik dacht, laat maar. Ik ga niet zeggen van dat laatste diner. Zij merkt dat toch niet. En op een of andere manier dacht de hele vriendinnengroep hetzelfde. We hebben er niet over gepraat, maar niemand heeft iets gezegd. De kosten in onze Splitwise werden netjes verrekend zonder het laatste avondmaal erbij. Rechter Vincent, mijn vraag voor de Q-jury is: hadden we dit moeten zeggen of mag ik het zien als een tractatie? Zij heeft dat geld toch niet gemist. Beste Q-jury, verenig u en stuur uw mening door in de Q-app.
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app. De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Gladbeek.

0: tickets and info, QMusic.be and in the Q app. With you. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Go Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh,
3: oei.
6: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
6: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Horta, horta,
11: voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
12: Ai, poesje.
11: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
12: Ah, poesje.
11: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kat.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
10: Horta, horta.
11: Compleet zot van tuin en dier.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imoscoopman!
15: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com.

0: is the MC, Bees and Honey and Show Me Love.
1: Elke dag openen de deuren van de Q-rechtbank. Met vandaag als beklaagde.
0: Luisteraar Jolien. Ze ging enkele jaren geleden op vakantie met vriendinnen, maar op het einde van de reis vergat één vriendin om de rekening van het laatste diner in Splitwise te zetten. Het was met voorsprong de rijkste vriendin van de vriendinnengroep en dus besliste Jolien, onafhankelijk van alle andere vriendinnen, maar bon, ze hebben het allemaal beslist, om haar daar niet attent op te maken. Ze verheeft dus de rekening zonder dat zij die laatste rekening had ingevoerd. Had Jolien hier iets van moeten zeggen? Is het oké dat ze het niet benoemd hebt? De vriendin zou het geld toch niet missen, want ze was zo rijk. Moeten we Jolien veroordelen of vergeven? Dat is de vraag waarover wij ons buigen. Pauline, ik heb een paar subtiele zuchtjes en kreetjes gehoord tijdens het voorlezen van het verhaal. We beginnen bij jou. U heeft het woord.
2: Ik veroordeel, zeer sterk zelfs, om verschillende redenen. Enerzijds vind ik niet dat je de rekening moet maken van iemand anders.
0: Ja.
2: Dus het is niet omdat iemand er misschien rijk uitziet of rijke dingen doet of zo, dat die niet mag delen in de kosten. Want als jullie samen op vakantie gaan,
0: ja,
2: dan kiezen jullie daar samen voor en dan moeten jullie gewoon delen in de kosten. En ze zal ze wel zelf zeggen, ja, als ze wil trakteren. Ten tweede...
0: Oh, sorry, ik was vergeten dat er een opsomming was.
2: Vriendinnen, die liegen toch niet tegen elkaar?
0: Ja.
2: Allee, ik zou echt met een super slecht gevoel achterblijven. Eén, moest ik weten dat mijn vriendinnen dat niet tegen mij gezegd hebben. En twee, moest ik dat verzwijgen tegenover een andere vriendin?
0: Ja.
2: Dat doe je gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: En drie...
0: Ja?
2: Zeg, ja, wat ging ik nu weer zeggen? Ik weet het weer.
0: Eén, twee...
2: Ik weet het weer.
0: Zeg maar drie. Okay.
2: Ik weet het weer. Ik ben zo zelf de persoon die altijd alles voorschiet voor alles en iedereen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: En het is super vervelend,
0: ja,
2: als je daar dan zo zelf de hele tijd moet achterzitten. Dus het is de taak ook van de vriendinnen om daar eerlijk over te zijn en te zeggen, dat moet in de, ja, Splitwise.
0: Ja. Snap ik helemaal. We gaan de berichten erbij halen. Marijke die zegt, je kan en mag niet voor een ander bepalen wat hij wel of niet kan betalen. Dus veroordeeld, dat was jouw punt 1. Prakas uit Kortesem stuurt, veroordeeld. Zien dat de een meer geld heeft, dat hij er niet eerlijk mee moet omgaan. Ook Steven veroordeeld, eerlijkheid tussen vrienden is belangrijk. Chris uit Hoogleden zegt aan edelachtbare rechter Vincent Virus, vergeven, de rijken mogen ook eens betalen in plaats van altijd op de kap van de werkmensen te leven. Chris uit Hoogleden. Jimmy uit Zandvoort stuurt veroordelen als de persoon in kwestie het niet gezegd heeft dat het een traktatie was, dan is het geen traktatie. Audioberichten. Gregory, u heeft het woord.
3: Beste edelachtbare Vincent, ik vind dat we dat sterk moeten vergeven. Want het feit dat ze er zelf nooit heeft achter gevraagd, wilt waarschijnlijk zeggen dat ze het inderdaad niet heeft gemist. Dus ik zou zeggen, het kan maar gesmaakt hebben. Hey,
0: oh.
3: Doei doei.
0: Oké, Gregory, verrassende wending. Hier is Chris.
4: Beste edelachtbare Vincent, het is een dikke schande. Als dat de vriendinnen zijn van tegenwoordig, 3 keer veroordeeld en nog kletsen op de poep bij.
0: Wat een strafmaat. Ik moet zeggen, in dit hele verhaal, Paulien, herken ik mij in uw deel als in het voorschieten van dingen. Maar ik ken me vooral in het deel het vergeten invoeren in Splitwise. Daar ben ik echt ranzig slecht in.
2: Ja, maar dan zou je toch ook fijn vinden, moesten andere mensen dat zeggen.
0: Ja, kalm, dat ging op toekomen.
2: Ah, ja.
0: Kalm. Sst. Dus ik begrijp dat je het veroordeelt, want ik zou ook willen dat mijn vrienden mij daar attent op maken. Aaron.
5: Ja?
0: U heeft het woord. Vertel het eens. Wat vindt u hiervan? Veroordelen of vergeven?
5: Veroordeeld. Hoe moet ik het zeggen? Als ik rijk word, wil ik ook dat het verdeeld wordt.
0: Ja. Snap ik. Snap ik helemaal. Ik heb er zelfs een bijvraag over. Wat ik mij soms afvraag, dus ik volg Dua Lipa op Instagram, en soms gaat die op vakantie met haar vriendinnen. En dan denk ik, hoe gaat dat praktisch in zijn werk als die op restaurant gaan? Dua Lipa is natuurlijk zo rijk als de zee diep is en terug. Is dat dan ook de Splitwise of trakteert die alles, altijd, die hele reis? Hoe zou dat gaan? Gaan we dat echt
5: af? Als ik iemand uitnodig, zou ik al zeggen trakteren. Maar als je in een groep gaat, ja, splitten, nee, natuurlijk.
0: Dan is het splitten en dan hou je elkaar er ook aan, toch?
5: Tuurlijk.
0: Als er iemand bevriend is met Dua Lipa, mag je even contact opnemen buiten de uitzending. Want daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar ik denk dat we met z'n allen door kunnen naar de conclusie en dat niemand gaat verschieten. Dat de meerderheid heeft beslist dat luisteraar Jolien, die haar vriendin er niet attent op maakte, dat ze dat ingevuld in de Splitwise, bij deze officieel veroordeeld is. Dat was de Q-rechtbank voor vandaag. Morgen gaan we opnieuw met een nieuw verhaal. Nu een nummer van Teddy Swims. Het is wel een fijn nummer eigenlijk. Dit is Break Up in Reverse.

0: Helaas, mooi hè. Teddy Swims en Breakup in Reverse. Dit zijn de laatste nootjes.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Eeuw. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben wel degelijk iemand gevonden. Peggy uit Londerzeel, hallo.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Peggy, jij krijgt zo meteen van mij 10 seconden zendtijd als je me kan vertellen van welk nummer dat de laatste nootjes waren.
2: Ja, dat liedje was vrij gemakkelijk, hè? Want wat deed het vandaag? The Sun is Shining, hè?
0: The Sun is Shining, dat is volledig juist. En dat nummer eindigt zo. Ben je van de sun aan het genieten, Peggy?
2: Ja, ik heb ervan genoten. Ik ben juist terug binnen.
0: Ah ja, oké. Okay. En heb je al wat wijntjes op of ben je gewoon goed gemutst?
2: Nee. Ik ben altijd goed gemutst. Okay. En ik heb een groot lawaai.
0: Ah ja, maar dat is goed, Peggy. Dan ben ik heel benieuwd wat dat lawaai gaat teweegbrengen de komende 10 seconden. Begin maar aan in 3, 2, 1, start!
2: Ja, beste mensen, het laatste liedje van beide. Vincent is Sunny Shining. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zing lekker mee. En

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: 7 uur, goedenavond. Nieuws van Loren? Ja, ik weet niet. Ik zie Loren niet in haar nieuwskot staan. Dat is het ding, dat is een beetje raar, dus een beetje wachtmuziek dan. Het is toch bijna 7 uur, hè? Twijfel. Of doe eerst de files, dat kan natuurlijk ook. Op dit muziekje. Zeg, Loren.
5: Lia.
4: Het is aan u al, hè?
5: Was het al aan mij?
4: Ja, het is al aan u. Zullen we nog eens officieel doen?
5: Ja, nog eens. Oké, kom.
4: Oké, ik kan het. En jij ook. Kom aan. Het is 7 uur. Maar jongens, toch, hier is Loren met nieuws.
5: Goedenavond. De sectorfederatie voor huishoudhulp trekt aan de alarmbel. Nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks wil verhogen. Van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen.
6: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag 3 jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwart werk zal weer opleven, meer dan ooit.
5: De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu nog over samen. Pech voor wie in Antwerpen tussen linker en rechteroever moet pendelen, want de renovatie werken aan de pre-metro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En in Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel kwamen tot relletjes tussen de betogers en de politie. Daarbij werden 40 jongeren opgepakt, maar raakten ook 10 mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij, minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. En we halen wel nog tot 28 graden dan.
4: Zeg, waar was je?
5: Ik was nog aan het werk.
4: Ja, dat is hier. Zat jij niet gewoon nog wat te tetteren zo aan de koffiecorner daar met
5: nee,
4: nieuws?
5: Ik had echt nog mijn laatste zinnen aan het schrijven en ik dacht, het is nog geen 7 uur. Nee. Hij moet het maar laten weten.
4: Het kan hier nog een beetje mijn schuld zijn. Oh, dat is toch typisch. Hè? Zo zijn ze dan. Oh, ik was zojuist al aan het spoilen naar de files. Ik zal die nu dan maar brengen. Je zit erop te wachten natuurlijk. 5 minuten en meer verlies je op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette. 10 minuten. En tussen Diegem en Machelen Woluwe aan 6 erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
7: Music. Joren Linssen.
4: Ciao, dit is jouw muziekbuffet aan het begin van je avond. All You Can Hit met hits van Avril Lavigne, Jelly Roll en nu Offenbach.

0: All You Can Hits. Je avond start met de maximum hits van Q. Q Music.
1: Hey, ik ben Evelien en mijn avond zou pas echt goed starten met een nummer van Avril Lavigne.

0: Het is weer All You Can Hit. Met lekker veel muziek aan het begin van je avond. Lotte uit Zandbergen die luistert mee vanuit Gent. En ik heb de Q-luchtballon gespot, Joren. Hoe nice is die? Ja, die is super nice. Dat is de mooiste luchtballon ter wereld. Dat is zo. Dat is nu eenmaal zo. Kan je ook zelf boeken, hè? De Q-luchtballon voor jou en je gezelschap. Voor een speciale gelegenheid of gewoon omdat je eens graag van de grond wil gaan. Mag allemaal. Qluchtballon.be, daar moet je zijn. Zometeen op het hitbuffet Topic en Becky G hoort Sorry Papi.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst gaan we ook wat hoger naar onze noorderburen. Dit zijn

0: avond start lekker hier bij Q met de maximum hits van onder andere Mark Amber en Another. Die komen er zo meteen aan. All you can hit.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
13: Ver genoeg, maar

All You Can Hit op Q Music. Dat is liefst zo weinig mogelijk klap en zoveel mogelijk muzikaal en chap. Als het de dinsdag wat hectisch verliep voor jou, dan is dit jouw rustpunt van de dag en in de playlist. Dit is Shanna Spyro en Die on This Hill.

0: Op dit moment staat er op geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen meer dan 5 minuten file, dus je kan lekker doorchasen en genieten van de maximum hits op Q om je avond goed te starten.
1: Q Music. All you can hit.
2: Je avond start
1: met de maximum hits van Q.

0: Weekend bij Jim Music in Your Eyes. En wat in veel ogen springt van veel luisteraars in de buurt van het Gentse. Dat is de Q-luchtballon. Die vliegt daar ergens rond. Of die vaart daar ergens rond, om het met die termen te zeggen. Want Weerman Jonas, die een van de vaarders is, zit daar zeer gevoelig aan. Dus die vaart daar ergens rond. Die is weer lekker opgestegen. Zometeen om 8 uur gaan wij ook iets magisch doen. Dat is namelijk de avondpoorten openen. En die poorten die openen enkel wanneer het wachtwoord gezegd wordt. Gisteren heeft luisteraar Sharon uit Sint-Niklaas het wachtwoord gekraakt. En dat van de eerste keer. Vorige week hebben we er echt 4 dagen over moeten doen. Vooraleer het wachtwoord van de eerste keer gekraakt was, Sharon kon dat gisteren meteen. Top! Maar vandaag zoek ik iemand anders. Dus wie opent zometeen om 8 uur de poorten van de avond officieel? Wie kraakt het wachtwoord? En het wachtwoord, kan ik je nu al vertellen, is niet luchtballon. Als jij denkt, ik kan dat wachtwoord kraken, stuur dan nu, zeer gedecideerd en vol zelfvertrouwen, ik kraak het wachtwoord. En dat mag in de Q-app, dan spelen we zo meteen misschien met jou. En om iets over 8 bel ik met dit individu.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
3: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor

0: wij gaan hoe dan ook de avondpoorten openen.
1: Het wachtwoord.
0: En die kunnen enkel geopend worden wanneer het wachtwoord gezegd wordt. En dat wachtwoord dat gaat vanavond, ik voel het aan alles, gezegd worden door Marijke uit Lendeleden. Dag Marijke.
2: Hoi, dag Joren.
0: Hoe was je dag?
2: Ça va wel.
0: Oké, goed. Ja, want je geeft les, hè. Dat weet ik ondertussen al, dat je les geeft op een middelbare school. Welke vakken?
2: Frans en Engels zijn mijn vakken.
0: Oh, die mevrouw van Frans en Engels. Zijn jij een streng?
2: Ja, die van Frans en die van Engels.
0: Ja. Ben jij streng, Marijke?
2: Ik vind zelf van niet. Ja, mijn leerlingen, ja, misschien wat meer.
0: Ja, ja. Als ze dit vroeger zeiden, bij ons op school, de leerkrachten, dan wist ik altijd, ja, maar dat is niet waar. Ik ken een keer een eigen boezem. Maar streng maar rechtvaardig, toch?
2: Ja, dat ja, vooral. Ja, ja.
0: En zo op mondeling examens, help jij soms leerlingen of zeg je van, ja, nee, les kennen is les kennen?
2: Die hebben geen mondelinge examens bij mij.
0: Ah, is dat echt?
2: Maar ja, alles is permanente evaluatie. En de leerlingen uit arbeidsfinaliteit, die hebben geen examens, maar die worden het hele jaar doorgetoetst.
0: Ah, oké. Okay,
2: dus er zijn ook wel mondelinge opdrachten, maar geen grote examenpakken.
0: En is dat soms met wat daarop zo van bonjour madame, je suis Joren,
2: ja,
0: et j'aime le beurre. Ik zeg zomaar iets, hè. Ik bedoel, ja.
2: Jazeker.
0: Ja, okay, ja,
2: dat
0: goed.
2: Is dagelijkse kost, maar dat kijk. Is oké. Okay.
0: Ik ben al blij dat ik de lat haal, dat je daar al niks op zegt. Dat vind ik al top. Zeg, de avondpoorten die worden misschien wel door jou geopend. Het enige wat je moet doen is het wachtwoord van vandaag kraken en zeggen. Je krijgt 3 vragen, 2 over de actualiteit, 1 muziekvraag. En per juist antwoord verdien je een tip. Als je die tip samenlegt, dan kom je tot het wachtwoord. Ben je klaar?
2: Oké. Okay. We gaan proberen.
0: Hier is vraag 1 voor jou, Marijke. Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, een collega bijna van jou, want die is gestart met een lerarenopleiding aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Ze volgt dus de opleiding 's avonds en ze kan daarmee dus leerkracht worden in het middelbaar onderwijs. Het is nog niet bekend waarom ze die opleiding precies volgt. Het is ook nog niet duidelijk of ze later daadwerkelijk ook voor de klas wil staan. Ik denk, eerlijk gezegd, dat ze het gewoon een keer wilt ervaren. Hoe het is om in het werkveld te staan. Want ze krijgt daar altijd heel veel kritiek op. Ze weet het misschien ook allemaal niet even goed. Dus, fijn, dat is mijn mening. Maar, het is helemaal de vraag niet. Een vraag uit het vak maatschappelijke vorming. Bij welke partij zit Zuhal Demir?
2: Dit is de N-VA.
0: Goed. Het zijn dan wel je vakken niet, maar je weet het wel. Hè?
2: Ja.
0: Ja, maar ja.
2: We moeten toch onze minister van Onderwijs kennen.
0: Ah, dat zal wel. Jouw eerste tip voor het wachtwoord is kwik. Fitnessketen Gyms zit in de lekkende puree, want ze zitten met een datalek. Dat was al geweten, maar dat blijkt veel groter te zijn dan eerst werd gemeld. Hackers hebben tussen 13 en 20 juli persoonsgegevens buitgemaakt van ongeveer 150.000 leden. Maar hoe schrijf je Gyms nu eigenlijk? Marijke, je mag het spellen.
2: J-I-M-apostrof-S, denk ik.
0: Ik denk dat ook. Dat is juist.
2: Oké,
0: dus na kwik is dit je volgende tip voor het wachtwoord. Stijgen of dalen? En nu nog een muziekvraag. Welke artiest verdwijnt hier achter slot en grendel? Wat? Wacht.
2: Dat antwoord ga ik even. Ik hoorde de muziek heel slecht in de telefoon. Ik vrees dat er zat storing op de lijn.
0: Ik hoor excuses, maar dat is helemaal niet erg, Marijke. Je hebt wel.
2: Geen idee.
0: Je hebt geen derde tip. Maar wat kan je met kwik en stijgen of dalen? Wat zou het wachtwoord kunnen zijn?
2: In de richting van thermometer of temperatuur. Dus,
0: ja, je moet kiezen.
2: Gaan we voor thermometer gaan?
0: En dat is een goede keuze, want dat is serieus. Ja, temperatuur was de laatste tip. Dus de thermometer klopt. Ja, we zochten thermometer, want vandaag is het dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd 28,3 graden Celsius gemeten. En het vorige record stond ergens in 2011 op 27,3 graden. Hoe was het bij u eigenlijk op school?
2: Ja, ook best warm in de lokalen.
0: Maar ze hebben daar... Maar dat is
2: school, dat is nog niet, niet aanwezig.
0: Nee, maar geen enkele school heeft airco. Dat is echt waar.
2: Nee.
0: Ja, ik zou terug naar school gaan voor airco, mocht er zijn. Maar ja, goed, het is er niet, dus ik moet het ook niet doen. Hé, hey, maar voor eens en voor altijd, liefste Marijke, wat is het wachtwoord?
2: Het wachtwoord was thermometer.
0: Mooi gezegd. Marijke, Geniet van je dinsdagavond en bedankt om mee te spelen.
2: Geniet ook van jouw avond. Dag,
0: dankjewel. Bye bye.
2: Bye.
0: Dit is Bob Sinclair in het Frans. From Jamaica to the world. Ah nee, in het Engels. Just.

0: Zometeen om 8:10 gaan we verder met onze muzikale challenge. We begonnen gisteren bij Marco Borsato en we moeten ten laatste donderdag uitkomen bij Bruno Mars. Dat doen we via de Q-top 40. Langs artiesten die elkaar kennen omdat ze met elkaar hebben samengewerkt. Dat is de enige vereiste. Artiesten moeten met elkaar kunnen hebben samengewerkt om in de ketting te kunnen passen. Het mag dus niet zijn, ah ja, ze hebben samen een keer opgetreden. Nee, het moet echt een samenwerking zijn. Om even een voorbeeld te geven. Gisteren had ik luisteraar Gilles aan de lijn. En die zette ons meteen op 2 stappen. Die zette ons meteen 2 stappen verder. Niet 1, maar 2. Dus van Marco Borsato gingen we naar Matt Simons. Leg het even nog zelf uit. Zo klonk het gisteren.
1: Voor het eerst gaan we met Marco Borsato naar Matt Simons. Want die hebben samen Breng Me Naar Het Water gezongen.
2: Breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer.
0: Matt Simons zingt zo meteen in het Engels. Dus nu gaat hij komen luisteren.
2: It was early in the evening.
0: Ja, kijk, dit is dus Matt Simons, Amerikaanse zanger die ook nog een paar Q-hits heeft gehad in het verleden. En van hem wil je meteen door naar de volgende, van Matt Simons. Naar welke samenwerking gaan we nu?
1: Die heeft ook een samenwerking met DJ Deepend.
0: Ja?
1: En die nummer heet daarbij Catch and Release.
0: Ja, dat nummer heet zo. Daar zijn we dus gisteren bij aanbeland. Dus van Marco Borsato naar Matt Simons en van Matt Simons naar Deepend, dus de Nederlandse DJ. Maar met wie werkt Deepend samen? Die ons dan weer dichter bij Bruno Mars brengt. Als je wil meezoeken, dat kan. Doe dat vooral in de Q-app. Daar mag je mogelijke pistes delen. En straks na 8:00 ga ik ook bellen met Q-collega en content creator Clémentine Caron. Zij hit the road sinds deze week. Clé wil eindelijk eens haar rijbewijs halen, want ze heeft dat nog steeds niet. Misschien is dat wel iets waar je je in herkent. Misschien ben je ook zowel al de 18 lang gepasseerd en ben je nog steeds niet in het bezit van een rijbewijs. Straks dus in de show iemand die hetzelfde lot deelt als jij. En ik probeerde die zojuist even op te bellen om al zo te checken van je gaat straks toch opnemen. Ze nam niet op, maar dit wil ik je nu toch ook niet onthouden. Namelijk de voicemail van ons Clé. Dus luister even mee. Dus het gaat over. En dan wat gestommel. En dan begint ze te spreken. Dus luister even mee.
3: Goedendag. Dit is de voicemail van Clémentine. Gelieve hem in te spreken. Groetjes, dag.
0: Ik heb ook vragen bij die voicemail. Ik ben niet de enige, denk ik. Clémentine is er nog niet. Lore was er een uur geleden ook nog niet. Nu wel al?
4: Nu ben ik er, ja. Maar er zijn wel veel collega's die je vandaag een beetje in de steek laten, heb ik het gevoel.
0: Ah, wel ja. Ligt dat dan aan mij of niet?
4: Ik laat het in het midden.
0: Tot zo.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo-koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: 8:06 met nieuws. Hier is Loren.
4: Goedenavond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen zo net bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
8: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte collegiale manier wel in geslaagd.
4: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt wel meteen aan de alarmbel nu de Vlaamse regering die dienstenchecks dus duurder maakt. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort de federatie.
9: Heel wat gezinnen, 2 verdieners die het vroeger met 2 jobs konden bolwerken, doen of vandaag 3 jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
4: En dan naar Marokko, want daar krijgen ze voor het eerst een vrouwelijke premier. Dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzara El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh. En ze won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Ze krijgt nu van de koning de taak om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we kunnen de avondpoorten openen, want Marijke wist het wachtwoord. Had iets te maken met het warme weer van vandaag. Dat steeg ongekend hoog in Ukkel naar 28,3 graden. Dus...
6: het wachtwoord was thermometer.
0: Music. Joren Linssen. Ciao, als je van Belgische muziek houdt, dan heb ik zo meteen een top tip voor jou. Na Olivia Dean en nu Kygo, dit is Take Me Back.

Zometeen gaan we weer via via de Q-top 40. Deze week van Marco Borsato naar Bruno Mars. Er is een volgende stap en er is out of the box gedacht door een luisteraar. En dat vind ik altijd tof. Voor zometeen. Want eerst iets voor iedereen die van Belgische muziek houdt. Volgende week woensdag, 7 oktober, dan treedt Judith op in Kafka in Antwerpen. Tickets zijn nog steeds te koop via kafka.be en die zaal is eigenlijk te klein voor haar stem en haar performance, want die is echt wel goed. Die gaat de komende jaren wel nog veel doen, ben er zeker van. Maar je moet ergens beginnen en dan is Kafka natuurlijk een topzaal. En datzelfde kan je ook zeggen van haar voorprogramma, The Voice van Vlaanderen. Support act Bas Serra gaat daar ook zijn, de 7e oktober. Dit is All Because of You bij Q. Morning.

0: luisteraar Veronique uit Gent zegt, ik kan er niks aan doen, maar elke keer als ik dit liedje hoor, denk ik, maar dat is Zita Wouters. Hoor ik altijd de stem van Zita Wouters? Zij moet ook eens zo'n muziek beginnen zingen. Zie dat aan.
1: Via Via, de Q-top 40.
0: Hey, wij gaan ondertussen iets anders doen, terwijl Zita Wouters nadenkt over haar zangcarrière. Wij gaan Via Via de Q-top 40. We zijn gisteren begonnen bij Marco Borsato en we moeten tegen donderdag zien uit te komen bij Bruno Mars. We zijn van Marco naar Matt Simons gegaan, een Amerikaanse zanger met een paar bescheiden hits, ook hier op Q. En DJ Deep End, die weer op zijn beurt samenwerkte met Matt Simons. Maar met wie werkte Deep End samen, die ons weer dichter bij Bruno Mars kan brengen? Daarvoor is Out of the Box gedacht en daarvoor gaan we naar Gijke uit Gingelom. Hey Gijke!
2: Hallo Joren, goedenavond.
0: Gijke, we zitten bij Catch and Release van Matt Simons, maar dan in de Deep End remix. DJ Deep End heeft daar een remix van gemaakt. Naar waar moeten we volgens jou?
2: Ik was aan het denken, aangezien Galantis een liedje Runaway heeft en ze daar een remix van hebben gemaakt, dat dit wel een heel goede combinatie kon vormen.
0: Ah, dus Deep End, DJ Deep End heeft ooit een remix gemaakt volgens jou van Runaway van Galantis?
2: Ja, klopt.
0: Echt? Amai.
2: Ja.
0: Je hebt goede research gedaan, top.
2: Ja, als ik het goed voor heb, toch wel.
0: Oké, wacht, even opzoeken, hè.

0: Amai, je hebt helemaal gelijk. Top. Hey, okay, dan,
1: super,
0: dan...
1: ja, ik zou het heel graag eens willen horen. Ook, het is een van de beste nummers van Geland, dus het heeft heel veel betekenis.
0: Is het waar? Wat betekent het voor jou, die Runaway?
1: Het heeft toch heel veel impact gehad toen mijn ouders gescheiden waren en dat heeft toch heel veel positieve invloed gehad.
0: Oké, zijn ze gescheiden in 2014, 15, zoiets?
1: 16.
0: 16, ja, maar dan was dat ook nog een grote hit. Hè. Het is uitgekomen in 2014. Inderdaad. Ja, het is een Zweeds duo ook, een Zweeds DJ-duo, dus dat is weer internationaler dat we ook al gaan. En als het, jou ook nog eens, als het voor jou ook nog eens heel veel betekend heeft, dan ga ik dat met heel veel plezier nu draaien en dan gaan we morgen verder van Galantis naar een andere artiest. En dan komen we zo wel uit bij Bruno Mars. Hey, bedankt om even mee te denken, Gijken. Vind ik heel tof.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Heel fijne avond, hè. Salut, hè.
1: Fijne avond nog, Joren. Dag.

0: tickets and info, qmusic.be en in de Q-app.
1: With you. Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top hè, ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Lekker! Echt lekker!
5: It's playtime!
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: en Baby Doll. Q-Music, Joren Linssen. Q. Sinds afgelopen weekend kan je op onze website qmusic.be via de Q-app en VTM Go kijken naar Hit the Road Clay. Videoreeks met ons Clémentine Caron. Ze heeft haar rijbewijs nog niet, maar ze wil dat wel. Clay, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Wat is nu het meest vervelende aan geen rijbewijs hebben?
1: Goh. Ja, dat je gewoon ja, altijd van die vrienden hebt en familieleden hebt die gewoon zeggen van Kleed is echt genoeg geweest. Dus ja, ik voel me niet echt altijd welkom eigenlijk om mee in een auto te stappen.
0: Hé, hey, ik heb u ooit wel vervoerd naar het station van Vilvoorde. Hè. We hebben ooit samen eens een programma gedaan en dat was een leuke rit wel.
1: Dat was een leuke rit toch, hè?
0: Ja?
1: Ik beloof dat ik ambiance ga brengen, dus ik zie het probleem eigenlijk niet. Maar ja, op een duur, na 25 jaar, op die 25 jaar liever, dat is wel misschien de bedoeling dat ik er toch eens zorg.
0: Ja, want waarom ben je er niet vroeger aan begonnen?
1: Uitstelgedrag. Dat is echt gewoon puur uitstelgedrag. Ja, ik weet niet. Ik ga eigenlijk op zich wel zaterdag graag met een trein.
0: En, ja, vind je dat leuk met de trein?
1: Ja, behalve als het zomer is, want dan stinkt iedereen naar zweetvoeten. Maar
0: in de winter ook ze. Been there, echt waar.
1: Ja, in de winter ook. In de winter. Ja, wel. Dus ermee. Ik woon ook in de stad. Ik ben van het centrum van Antwerpen. Dus ik dacht van ja, weet je, op zich. Ja, ik had dat niet echt nodig of zo. Tot nu dan eigenlijk.
0: Ja, tot de verstaande. Wacht, hoe zei je dat? De jaren met verstand kwamen, zoiets. Ja, absoluut.
1: Ja,
0: ja, goed. Zeg, en er hebben ook Q-DJ's jou helpen rijden. Dus Matthias van den Bulke, Maarten en Dorothee, Jolien, Vincent Vieris. Even, wie was nu de beste en wie de slechtste instructeur?
1: Oh, mannetjes, maar dat was echt in het algemeen enig chaos. Ik heb de kinderen eigenlijk niks uitgeleerd. Maar ik denk dat zij dat echt niet leuk vonden om te doen.
0: Het was van moeten.
1: Dat was puur chaos, maar dan moet ik wel toegeven dat denk ik ook al, ja, Vincent heeft eigenlijk geen schakel-examen afgelegd, maar die kon nog het beste lesgeven van allemaal.
0: Wat? Heeft Vieris geen schakel-examen afgelegd?
1: Nee, die heeft direct, gewoon automatisch, die heeft automatiek.
0: Dat is toch een kerel eigenlijk, hè? Ongelooflijk. Ja, zeg, ik wil niet spoilen, maar de reeks eindigt ergens natuurlijk bij een proefexamen.
1: Dat klopt.
0: Ja, ik ga ook niet spoilen of dat gelukt is of niet, maar hoe zit het nu met de volgende stappen?
1: De volgende stappen, ja. Maar dan ben ik het eigenlijk al een klein beetje aan het spoilen, hè.
0: Ja, maar zie wat je kan vertellen en wat niet. Het is mijn job om er zoveel mogelijk uit te krijgen, maar zie je...
1: De volgende stappen is eigenlijk inderdaad om toch wel binnen die 5 maanden... binnen 5 maanden mijn echt rijexamen te halen. Want ja, dat is nu eenmaal een regel dat je pas na je... dat je vanaf je 20 uur, dat je dan 5 maanden alleen moet rijden. En dan pas mag je een examen gaan afnemen. Dus ja, hopelijk zien jullie binnenkort, binnen 5 maanden van Clay, heeft haar rijbewijs gehaald. Ja, ik ben er heel optimistisch over, maar mijn familie en mijn vrienden eigenlijk niet echt. Want na de serie te zien te hebben, zijn ze wel een beetje onrustig geworden.
0: Ja, maar dat is ook gewoon, weet je bent ook aan het werk daar, hè. Opnieuw aan het entertainen. Ik denk, eens dat jij in je focus zit, want ook mensen met ADHD, ik weet waarover ik spreek, kunnen in een focus geraken. Dus dit gaat lukken. Maar, dit gaat ongelooflijk goed lukken bij jou, ben ik zeker wel.
1: Je hebt daar toch ook altijd aan zo'n last van gehad in het begin. Dat je toch ook stress en waar je toch ook overprikkeld.
0: Natuurlijk, tuurlijk. Hey, bedoel, en nu ben ik echt een van de beste chauffeurs op de baan, vind ik zelf. Ik ben echt een goede chauffeur. Ik krijg de ene boete na de andere, maar ik ben een heel goede chauffeur, dat wel.
1: Maar dat

0: ik, ja, zeker.
1: Zeg, in een van de afleveringen heet ook blokken, blokken en nog eens blokken. Dat is momenteel ook het geval, zeker? Blokken, blokken en nog eens blokken, want jij doet mee met het slimste mens.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Sinds gisteren is aangekondigd dat ik meedoe aan de slimste mens, inderdaad. Heel spannend.
1: Hoe schat je daar de kansen in? Hoger of lager dan het halen van je rijbewijs?
0: Nou ja, maar ja, weet je wat dingen is, die van Q zijn ook deugendieten, hè? Allee, dan word ik gisteren aangekondigd van dat ik meedoe aan de slimste mens. Maar aan de poster voor, wat dacht ik nog voor een serieuze, dat pinkervloeistof bestond in een auto. Ja, dat is verschrikkelijk. Dus,
1: Ja, zo zijn we wel. Kijk, als we jou iets, jouw leven iets leuker kunnen maken, dan twijfelen we niet.
0: maar ik schat mijn kansen, niet om de winnaar te worden, dat zeker niet. Maar wel voor de meeste ambiance. En dat vind ik ook al iets.
1: Ja, voilà. Weer die ambiance. Het is ongelooflijk. Zeg, Klee, om af te sluiten, want dan ga ik je later, want volgens mij zit je ook in de auto op dit moment.
0: Ja, dat kan ik eigenlijk ook nog niet zeggen, hè?
1: Ah, nee, oei, sorry. Sorry, nee, maar sorry. Ik ben hier van alles aan het spoilen, maar niet mag.
0: Dat is allemaal surprise.
1: Oké, dan heb ik niks gezegd. Jij zit niet in de auto. Ik wil nog één iets weten. Wat de hel is dit?
2: Goedendag. Dit is de voicemail van Clementine. Gelieve hem in te spreken. Groetjes, dag.
0: Wat is dat?
1: Dat was uw voicemail.
0: Ah, wat? Dat vind ik heel grappig. Het ding is, dat was toen met een eerste gsm. Ik weet niet hoe oud dat ik was, maar ik was heel, heel jong. En iedereen vindt dat zo grappig en zo iconisch dat ik het vertik om dat weg te doen en opnieuw in te spreken.
1: Ik vind het heerlijk. En bedankt ook dat ik met jou mocht bellen vanavond. Zeg, fijne dinsdag. Salut, Klee.

0: iconische mensen hebben een bijnaam of een afkorting. Ook Clementine, die noemen wij Klee. En zij hit The Road sinds kort. Klee hit The Road, nieuwe videoreeks op qmusic.be, de Q-app en VTM Go. Waarin zij met de auto leert rijden. En dat maakt wel wat los bij luisteraars, want er zijn er heel veel waar rijbewijs een taboe is. Als jij ook al iets hebt meegemaakt met je rijbewijs, als in het rijbewijs halen, het lukt niet, ik wil mijn rijbewijs niet halen. Als je er een mening over hebt, ben je welkom in de Q-app. En nu we toch onderweg zijn, op de Brusselse binnenring, daar gaat het traag. Door een ongeval tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard moet je een kwartier bijrekenen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen.

0: Dat was Blue. Dat zie je ook vaak in het verkeer, hè. Op de achterkant van wagens zoiets blauw. En dan een L daarin. Dat is een leerling. Die is met de auto aan het leren rijden. Misschien wel zoals ons Clémentine Caron. Die wil heel graag een rijbewijs halen. En die doet dat niet op traditionele leeftijd. 18 jaar en 4 wielen onder je gat. Zo gaat dat bij veel mensen. Niet bij haar en ook niet bij iedereen. Ja, ze is 25. Mag ze ook niet te oud maken. Ze is 25. En ze is niet de enige die er later aan begint in de Q-app, merk ik. Want er zijn mensen die zeggen van ja, ik ben 30, ik heb nog altijd mijn rijexamen niet gedaan. Ik heb wel een keer mijn praktijk of mijn theorie gehaald, maar ja, dat is al 3 keer vervallen, zo van die dingen. Elina Dwaas-Münster die zegt ja, ik heb ooit bij mijn praktisch rijexamen bijna een fietser aangereden. Ik moest toen direct terugrijden naar het examencentrum en ja, zoals verwacht gebuist. Tweede keer gelukkig wel geslaagd, zoals het spreekwoord zegt. Tweede keer. Enfin. Miley Cyrus, daar heb ik trouwens ook nog nieuws over, over haar rijbewijs. Die haalde dat meteen toen ze 16 jaar oud was. Ah ja, want ze moest naar de studio's voor Hannah Montana. En jij gaat misschien op jouw beurt wel naar haar toe. Niet met een auto, maar met vliegtuig. Want het is over de grote plas.
1: Eén topartiest. Miley. Eén wereldstad. Los Angeles. En 2 tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live. Q-music. Q. With you.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Goed rijden, je hebt er aanleg voor of niet. Het zit in je DNA, met andere woorden. Maar Joren Linssen. Ook al zit het er niet in, dan wordt nog altijd van je verwacht dat je je rijbewijs haalt. En dat is zo, ja, iets maatschappelijk, een maatschappelijke druk waar we ons allemaal achter scharen. Ja, ik heb mijn rijbewijs sinds mijn 18e, 19e, dus ik ben er wel gewoon in meegegaan. Ben er nu ook heel blij mee. Maar is dat wel nodig? Moet dat wel? Ja, niet iedereen vindt dat in de queue. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik doe alles met het openbaar vervoer en ik ga dat waarschijnlijk niet meer aanpassen. Het zijn ook mensen die in de stad wonen. En er zijn er ook die van alles hebben meegemaakt met de theoretische en praktische rijexamens. We gaan naar Chinook. Chinook uit Dendermonde. Goedenavond.
1: Goedenavond, dag Joren.
0: Chinook, bij jou is het ook niet van een leien dakje gegaan, zoals ze zeggen, hè?
1: Nee, nee, helemaal niet.
0: Vertel eens, hoeveel keer heb jij erover gegaan, over gedaan? Hoe is het bij jou gebeurd?
1: Ik heb 3 keer mijn theorie gedaan.
0: Och ja. Maar ja. Je zegt het al lachen, maar ik denk niet dat je de ergste van de hoop bent, om heel eerlijk te zijn. Denk
1: ah,
0: dat
1: wel.
0: Ja.
1: Ik denk ook dat er erger is.
0: Ja, maar voor jezelf is het natuurlijk niet leuk, hè?
1: Nee, nee, nee, nee. Ja, en het ergste was dan ook dat ik eerst lessen heb gevolgd om me goed voor te bereiden, om te kunnen gaan. Ja, maar uiteindelijk heb ik er dan toch nog 3 keer over gedaan, voor ik het gehaald heb.
0: En was het de stress, volgens jou?
1: Ik denk het wel. Ik wist, ja, eerst wist ik niet goed wat er op mij afkwam. En dan daarna was het zo van, alleen waarom lukt dat nu niet?
0: Ja, ik begrijp het. Ja. En dan neem de lessen en dan denk je van, ik ga er naartoe. En ja, de appeltje eitje, zoiets. En,
1: ja.
0: En hoe ging het dan bij het praktisch rijexamen?
1: Eigenlijk vrij vlot. Allee, ik had wel heel veel stress. Ik zat daar ook echt keihard te zweten. Ik durfde dan ook al geen raam open doen. Omdat ik dacht, ja, straks zegt hij, je bent op knopjes aan het duwen, dat mag niet. Dus ja, dat was eerst wel even stress. Maar ik was er van de eerste keer door daar dan. Dus ik stapte uit de auto en zei, je bent geslaagd. En ik ben keihard beginnen weren van ontlading.
0: Ja, dat zal wel, dat zal wel. Zeker als je zo 3 keer je theoretisch gedaan hebt, ja, dan denk je van, dit zal ook wel niet van de eerste keer lukken.
1: Ah, wel, dat dacht ik dus inderdaad
0: ja,
1: ook.
0: Ja. En hoe graag rij je nu?
1: Heel graag. Ik rijd graag zo 's avonds rond, zo wat cruisen, als er zo bijna geen auto's op de baan zijn. Maar als er dan iemand bij mij zit, dan zeg ik zo van, ah, maar rijd jij maar, zo, het is oké.
0: Ah ja, dan ben je wel passenger princess, maar anders they see me roll in. Ja, dan ben je zo wel iemand. Ja, lekker.
1: Ja, exact.
0: Ah, wel, dan ga ik je laten cruisen, want het is avond. Dus ja. Veel plezier en bedankt om even aan de lijn te komen. Salut, Chinook.
1: Geen probleem, dankjewel.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: We gaan ook even naar Brugge, want daar is Chloe. Chloe, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, bij jou is het zowaar nog erger gegaan, want jij hebt zoiets met theorieën en zo laten vervallen. Theorie-examens, vertel.
2: Ja, wat klopt. De eerste keer was ik eigenlijk geslaagd voor mijn theorie. Maar wou ik eigenlijk mijn praktijk samen met mijn ouders oefenen, maar dat ging niet. Waardoor dat mijn theorie is vervallen. En toen heb ik het eigenlijk opnieuw moeten doen. En dan heb ik proberen mijn praktijk te behalen met de rijschool. Maar dan 6 keer was het nog altijd niet gelukt. Waardoor dat ik een blaadje ben moeten gaan halen bij het gemeentehuis.
0: Oh.
2: Om dan toch mijn praktijk nog 1 keer te mogen doen met de rijschool. En ja, 7 keer was een goede keer. En heb ik uiteindelijk mijn rijbewijs.
0: Oh my god, 7 keer uw praktisch rijexamen.
2: Ja.
0: Heb jij dan zo een examinator 2 keer gezien?
2: Meerdere keren. Ik heb het ook bij verschillende examencentra's gedaan. Ik heb eerst geprobeerd bij Oostende.
0: Ja.
2: Maar dat ging niet. Dus dan ben ik naar Brugge gegaan en daar ging het uiteindelijk wel beter. En toen ik geslaagd was, was het ook aan het sneeuwen in België. Dus ja, misschien had dat wel een beetje geholpen heeft. Ik weet het niet zo goed. Maar kijk, aan mijn rijbewijs nu, dat is wel heel erg blij.
0: Ah, wel, kijk, het sneeuwde en er zat rijbewijs bij. Hoe leuk is dat?
2: Inderdaad. Dat was heel erg fijn.
0: En rij je graag nu?
2: Ja hoor, ik rij nu al bijna 2 jaar.
0: Oké,
2: februari 2 jaar en nog, dankjewel.
0: Okay.
2: En nog geen accident tegengekomen. Ik rij wel redelijk vaak, dus ja.
0: Ik ben blij dat deze studiotafel van Q-Music van hout is, want ik ga even hout vasthouden voor jou. En dan wens ik jou een zeer veilige rit toe, mocht je die nog maken vanavond. Weg piraatje Chloe, fijne avonden. Salut.
2: Ja, ja.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: DJ Goja, Jason Derulo, dit is Mi Chico.

0: Calvin Harris bij Q Music en Summer. En als wij nu bij wijze van Practical Joke zo iemand van Q Music hadden gekidnapt, we hadden die een paar weken opgesloten in een donkere container. We hadden die zowel gedesoriënteerd, zo eens een paar meppen verkocht, hè. En dan zo nu vrijgelaten, vandaag. Dat hij losgedacht van het is 15 juli. Wat een prachtig weer was dat, jongens. 30 graden buiten. En dan kijk ik naar morgen, 27 graden. En dan zijn er ook mensen, zo van die partypoopers, en die zeggen... Oh, maar wij hebben er allemaal geen zin in, jongens. Wij willen herfst. Wij willen eigenlijk Halloween liefst nog overslaan. En de kerstboom aanzetten. We hebben er potverdikke genoeg van. Ja, kijk, dan is er een nooduitgang, lieve vrienden. Ergens zo rond 7 oktober, 8 oktober, want dan wordt het 16 graden. De weg, sfeer. Dit is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vanochtend speelden Maarten en Dorothee 4 op een rij met luisteraar Jan. En nadat Maarten de woorden aan Jan voorschotelde, vroeg hij aan hem...
1: We zullen zien.
2: Ja. Ik heb
0: een
2: gevoel, Jan.
0: Oh, wacht. Ik kan het niet zo goed laten horen. Maarten vroeg, wat is jouw gevoel bij de woorden en wat jij gezegd hebt, waarop Jan zei, ja, we zullen zien. Waarop Maarten zei, volgens mij gaat het goed komen. Of het ook effectief goed gekomen is, je hoort het zo meteen. Want het is 9 uur, we moeten eerst naar Lore, zij heeft nieuws.
3: Goedenavond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bekendgemaakt. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
4: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
3: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt de Diependalen dan het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten werden als verdacht bestempeld en op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. In ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft Oekraïns president Zelensky op X. De 3 F-16's maken deel uit van de 7 gevechtsvliegtuigen die ons land aan Oekraïne dit jaar heeft beloofd. Het gaat volgens defensieminister Franke om vliegtuigen die België niet meer kan gebruiken, maar Oekraïne wel, bijvoorbeeld in de luchtafweer of als oefenvliegtuigen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: 1 minuut over 9. Op de A12 richting Brussel, daar schuif je nog aan. 5 minuten erbij tussen Aartselaar en Boom. Sta je nog ergens anders in de file? Niet erg, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
5: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, dit uur kruipen we naast Dasha in haar nieuwe oldtimer. Er is ook een nieuwe vraag voor de onkels. Hij hoort nu de Bouwsa.

0: Maar voor een keer zitten we ook niet op een paard, wat ook weer handiger is voor ons, maar wel in haar nieuwe oldtimer. 82 Chevy. Zo heet de nieuwe. En je hoort hem over dit en nou, een kwartier ongeveer.
1: Vier op een rij.
0: Elke ochtend kan je bij Maarten en Dorothee 1000 euro winnen om te shoppen door mee te spelen met vier op een rij. Concept is heel simpel. Zeg jij vier dezelfde woorden als Dorothee, associeer jij vier keer op hetzelfde, met hetzelfde woord, dan win jij die 1000 euro. Vanochtend had Maarten er echt ongelooflijk goede hoop in. En misschien was dat wel terecht. Luister even mee hoe het vanochtend klonk.
2: We beginnen met makkelijk rechts.
3: Links.
4: Links.
2: Oké. Okay. Nagel.
3: Vinger.
4: Vinger.
2: Ja! Oh. Vaas.
3: Bloem.
4: Bloem.
2: Banaan.
3: Fruit.
2: Is dit het moment? Van Jan uit Brugge. Gaat hij het hier binnenhalen? 1000 euro shopbudget.
4: Oh, leuke positie voor mij. Ja, tof.
2: Jan! We gaan ervoor.
3: Ja.
2: Het laatste woord is...
3: Ik focus me even. Banaan.
4: Fruit.
2: Ja, yeah, baby, yeah. Goed gedaan.
3: Yes, yes, yes, yes, yes.
4: Yes, yes, yes. 1000 euro om te shoppen, Jan.
3: Fantastisch. Oh, superleuk.
0: Als jij datzelfde gevoel ook eens wil meemaken, morgenochtend. Dat kan, jongens. Morgenochtend kan het al zover zijn. Rond 6:20 spelen Maarten en Dorothee vier op een rij. Heb je vier dezelfde woordassociaties als ons Do, dan win je 1000 euro om te shoppen. En goed nieuws, speel je mee, dan win je sowieso al een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beterbed. Altijd prijs, altijd gewonnen. Maar dit is geen

0: This is Love, You're the Will I Am en Eva Simons bij Q Music. Fans van Teddy Swims die kijken likkebaardend uit naar het nieuwe jaar. 2027 wordt een goeieke. Komt natuurlijk omdat hij een gloednieuw album heeft aangekondigd. Ugly, zo gaat dat album heten. En hij daalt er ook mee af naar de Afwasdome. Tegen dan gaat de hit die er zo meteen aankomt al oud zijn. Stokoud, Mr. Know-it-all, hoor je zo.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. God, meneer. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: niet.
1: Nieuwe track van Dasha zit in Repeat of Niet. Vanmiddag voorgesteld bij Vincent Live. Ja, en dat is haar tweede play nu bij ons. Nummer heet 82 Chevy. Het gaat over een oude liefde waar ze nog heel vaak aan terugdenkt. En de Chevy Chevrolet. Het is een Chevrolet, een oldtimer uit 2000... Nee. Zo oud zou hem niet zijn. 1982. Daar komt de Chevy vandaan. Die staat eigenlijk symbool voor ja, die hele periode en alle herinneringen die daarbij horen. Dus de kleine dingen, hè, zoals muziek, de achterbank, een handafdruk op het raam. En het nummer zelf laat zien dat je verder kunt gaan, maar dat sommige herinneringen gewoon blijven hangen. Want ook dat is het leven. Maar blijft het nummer zelf ook hangen bij jou? Of doet het je heel weinig? Stuur nu in de Q-app Repeat of Niet en laat ook even weten waarom je dat stuurt. Oei, wacht, sorry, ik heb mij gemist van nummer. Moment, ik ga het recht zetten. Ja, dit klopt wel. Dit is Dasha

0: Chevy.
1: Dat was Dasha en 82 Chevy in Repeat of Niet. Stefania Tongeren die houdt het kort, die zegt gewoon repeat. Eva uit Bekkenvoort zegt voor een eerste keer te horen, zeg ik zeker een repeat. En dat gebeurt niet snel, maar het nummer maakt veel emoties bij mij los. Diebuitse Niklaas die zegt dan shit hè, ik had Shine van Jugel verwacht.

In vergelijking met dat nummer is het zeker niet. Het is toch 25 graden. Ik wil nog een zomersnummer. Maar volgens Caro uit Destelbergen is dit een nazomersnummer. Heerlijk nazomersnummer zelfs. Het gaat nog de hele avond in mijn hoofd blijven hangen. Gael zegt dan weer, niet echt mijn ding. Er zijn ook twijfelaars in de Q-app. Ruben zegt, repeat, maar niet te vaak, anders draai ik hem grijs. Wacht, hè. Ik was er eerst tegen vanmiddag, maar hij groeit met elke luisterbeurt. Het is de tweede luisterbeurt, Chantal. Dus, maar het is al goed dat hij nu al groeit, absoluut. Dus je hoort hem morgen gewoon opnieuw.

señor. Enrique Iglesias, Zula Radio, bailando. Zula Vlaamse snelwegers, infilers. Je verliest 22 minuten op de Brusselse buitenringers tussen Strombeekbever en Jeddors. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Q-music. Joren Linssen.

0: Er zijn al twee finalisten die vrijdag mee gaan spelen. Voor Miley in L.A. Je kan dankzij de 10-jarige Miley van Vincent Live naar de grote Miley in L.A. een hele week gewoon luisteren tussen 4 en 7 naar Vincent Live. Het treedt op 18 oktober, dus je gaat ook nog redelijk snel over de plas. Wij regelen dat allemaal.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Maar ik kan niet alles regelen, soms heb ik ook gewoon de hulp nodig. En in dit geval zijn dat de nonkels die mij even moeten komen helpen, want ik heb een nieuwe vraag. En voor die vraag moeten we naar de OVAM. Want jaarlijks belandt er in Vlaamse keukens meer dan 205.000 ton eetbaar eten in de vuilnisbak. Dat is goed voor zo'n €375 per gezin. En daarom komt dus de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, nu met een nieuwe campagne met de slogan... Wacht, ik ging mijn galm doen. Ga ik eten of vergeten? En je krijgt dan zo van die handige planningstips tot ook zo slimme restjes, GPT, dat hebben ze dan ook bedacht. Oh ja, fijn. Je krijgt dus allemaal tools aangereikt. Of ze goed zijn, dat laat ik in het midden. Maar goed, om slimmer om te gaan met shoppen en impulsaankopen te skippen en zo van die dingen. En zo red je dus eenvoudig je brood, groente, maaltijden en hou je weer wat meer geld over in je portemonnee. Maar even, die slogan. Ga ik eten of vergeten? Hoe lang hebben ze hierover nagedacht? 26 seconden? Zo lijkt het wel. Hè? Zo... Ja, dat doen we. Michel, wat een goed idee. Ja, niet dus, hè.
1: 1 vraag.
0: Wij zoeken een goede slogan tegen voedselverspilling. Dus wat zou nog een goede slogan zijn tegen voedselverspilling? Bijvoorbeeld... Is je eten toch wat rot, dan deel je het straks gewoon gezellig met de pot. Dat bijvoorbeeld. Of nog iets anders. Wat zou nog een goede slogan zijn tegen voedselverspilling? Meedenken mag in de Q-app.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: It's playtime.
6: Easy Toys.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
4: Q. Q Music.

0: this is Adele.
1: Mia.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Dit is Adela. Just iets anders, met een A van achter. Eén in LA bij Q.

0: Miley is niet de enige in L.A. Er zit ook een eend in L.A. Adela bij Q-Music.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, de OVAM, dat is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, die vindt dat we te veel eten weggooien. En als ik de cijfers zie, dan kan ik hem wel geen ongelijk geven. 205.000 ton eetbaar eten in de vuilnisbak. Elk jaar. Dat is goed voor €375 per gezin. En daarom heeft de OVAM nu een nieuwe campagne met de slogan: ga ik te eten of vergeten? En wij dachten, dat kan beter.
1: 1 vraag.
0: Wat zou nu echt een goede slogan zijn tegen voedselverspilling?
1: 5 nonkels.
0: Dus wat zou nu echt een goede slogan zijn tegen voedselverspilling?
1: Nonkel 1.
0: Nonkel Isolde. Is je eten bedekt met minder dan 20% haar? Dan maak je het nog steeds lekker klaar.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Mieke. Wat zou een goede slogan zijn tegen voedselverspilling? Yoghurt met een 5-tal maten zal heus je gezondheid niet schaden.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Wouter. Wat zou nog een goede slogan tegen voedselvergiftiging, voedselverspilling zijn? Dus wat zou nog een goede slogan tegen voedselverspilling zijn? Ruikt je afval nog niet naar kak? Haal het dan gewoon terug uit de groene bak.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Eva. Wat zou nog een goede slogan zijn tegen voedselverspilling? Zit er nog geen schimmel op je banaan? Laat die dan nog gewoon vlotjes binnengaan.
1: Nonkel 5.
0: Multi-inzetbare slogan. Nonkel Robin, wat zou nog een goede slogan zijn tegen voedselverspilling? Ook al zit je de pot vol te scheten, je hebt alleszins toch gegeten. Ja jongens, bedankt voor meedenken. Morgen nieuwe vraag.

0: Diana Spyro, Great Expectation bij Q-Music. En over grote verwachtingen gesproken.
1: Oh.
0: Daar is Liam.
1: Ik dacht dat je nu iets anders ging zeggen.
0: Nee, ik dacht dat ik grof ging zijn. Hè.
1: Ja,
0: tegengemeen.
1: Wel.
0: Ja. Nee, zo ben ik niet.
1: Dus, ja, ja. Nee, nee. Op dinsdag toch niet.
0: Zeg, je ziet eruit alsof het buiten dit weer is. Lieve vrienden, als je niet meekijkt via de livestream, Liam heeft een trui aan, een trui en een lange broek. Het is potverdikke 30 graden geweest buiten.
1: Maar ik spreek uit ervaring, jongen. Ik presenteer nog tot 12 uur 's nachts. En dan kan dat systeem van die airco en zo hier soms een beetje raar doen. En soms heb ik echt koud.
0: Is het hier koud na 10 uur?
1: Soms wel.
0: Het is hier nooit koud.
1: Maar het kan soms heel warm zijn en soms heel koud. Dus kijk, ik kan nog mijn trui uittrekken en dan heb ik een t-shirt aan. Hè? Maar...
0: Zo'n hete beer als jij.
1: Voilà.
0: We zouden er wel wat andere dingen van verwachten. Goed.
1: Wat ik hou van lange mouwen en lange broeken. Zo.
0: Het is goed.
1: Je hebt altijd een short aan, vind ik een beetje...
0: Dat is voor de vrouwtjes.
1: Grensoverschrijdend gedrag.
0: Sorry, ik weet het. Wat zit er in de show? Laat ons even van...
1: Ik ga het hebben over jouw auto.
0: En over jouw auto dan ook?
1: Ja, want ik heb het kleinere model, maar jij hebt het grote model.
0: Ik heb het grote model, ja.
1: Het gaat over een man die woont in een Tesla.
0: Die woont in een Tesla.
1: Ja, en hij dacht dat hij daar heel veel geld mee ging besparen, maar dat valt nog af te wachten.
0: Oké. Dus een man die woont in zijn Tesla en die heeft geen geld bespaard, of toch niet?
1: Nee, maar voor de mensen die het willen horen, het is pas na 10:30 dat we het daarover gaan hebben. Eerst gaat het hebben over stopcontacten, maar ik ga nog niet te veel vertellen natuurlijk. Ja.
0: Wauw, wat een elektrische show.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zeg, heb jij het... Want het is toch terug zomer. Heb jij het zomerlief van Reggie gezien? Is het kwijt?
1: Oh ja.
0: Ja? Ja? Is het kwijt? Kan het niet meer vinden? Where did

0: Goedenavond, 11 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Collega Karel Latré legt nog eens op wat we tot nu toe al weten.
2: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En onze jonge duivels, onze nationale belofte, staan een stap dichter bij een ticket voor het EK. Ze wonnen in Westerlo van Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. En dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: Haha, ik was even aan het testen hoe wakker jij al was. Ja, ja, ik zei het nieuws van 11 uur, maar het was het nieuws van 10 uur natuurlijk. En goed nieuws, want er zijn nog veel mensen wakker in de queue-up. Het was zeker niet per ongeluk. Enfin, nog het verkeer, dat wil ik je ook nog meegeven. Er is maar één file gelukkig momenteel op de Vlaamse snelwegen. Dat is op de Brusselse Buitenring. Reken daar 12 minuten extra tussen Grimbergen en Jette. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten mee.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Wat moet jij gedaan hebben voor je het huis kan verlaten? We hebben het er zo meteen over na deze Bruno Mars.

0: Pink bij Q-Music. Hey, goedenavond, late vrienden. Ik heb de hele dag liggen malen, toch wel een klein beetje piekeren over een gesprek dat ik heb gehad met een paar collega's. Namelijk over zo van die kleine dingen die je altijd nog doet, net voordat je zo gaat vertrekken thuis. Want bij mij is dat alle stekkers uit de stopcontacten trekken. Ja, dus voor ik vertrek, loop ik dan nog even rond, doe ik mijn vaste tour en alles wat ik zie zitten, eruit. En ik weet niet eens goed waarom ik daar ooit mee begonnen ben, maar blijkbaar vinden mijn collega's dat ontzettend raar. Ik heb er nooit echt over nagedacht eigenlijk. Maar als ik het niet doe, dan ga ik onderweg sowieso denken van shit, heb ik alle stekkers wel uitgetrokken? En dan kan ik er zelfs voor terugrijden, echt waar. Dus, ik wil weten, wat is dat bij jou? Wat moet jij altijd nog even checken of doen voor je de deur achter je dicht trekt? Bij mijn collega's is het bijvoorbeeld de kookplaat checken of de deur 3 keer voelen of die wel echt gesloten is. Of snel nog eens kijken of de kat wel binnen zit. Zoiets. Laat maar weten in de app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar eerst de uitgebreide liefde van Berre, zijn nieuwe Loving Each Other.

0: Never Forget You. En ik vroeg je daarnet wat jij thuis altijd nog moet doen voor je kan vertrekken. Ja, omdat ik dus alle stekkers eruit trek in mijn huis. Ik sta er niet echt bij stil, maar mijn collega's die vonden dat heel raar. En ik heb hier nu wel al een paar dingen binnengekregen in de Q-app waarbij ik denk van oké, ik ben precies wel nog redelijk normaal. Straks een paar goeie en ik ga ook bellen met de luisteraar Amber uit Aardrijke. Ja, bij haar gaat het zelfs nog een stapje verder, maar het is waarschijnlijk ook heel herkenbaar voor jou.
1: Eén popartiest. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets.
2: Yes.
1: Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live.
3: Q-music.
1: Q.
4: Sounds better
1: with you.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: echt niet vertrekken, dan panikeer ik zelfs een klein beetje in de auto of ik het wel effectief heb gedaan. Hilde uit Mechelen die zegt, ja, Liam, goed dat je aan je veiligheid denkt toch? Ik zou dat ook gewoon doen. Voilà, is ook niet zo erg. Maar blijkbaar is het wel een dingetje, want heel veel mensen sturen van die gelijkaardige gewoontes. Zo is er Chris uit Pajottengem, die stuurt, ja, waarschijnlijk is het ook heel herkenbaar voor diabetici, maar altijd checken of je zo Dextro Energy hebt, samen met trage calorieën of snacks, dat is eigenlijk zelfs verplicht in combinatie met autorijden, ja. Dat is dan op die manier dat je dan zo'n gewoonte hebt gebouwd in je leven, snap ik. Evi uit Gent die stuurt, ja, voor ik thuis vertrek, dan controleer ik liever of alles van de kookplaat is. Zo hebben onze katten in het verleden de kookplaat aangezet. En er was een bezoek van de brandweer nodig. Oh wow. Dus sindsdien zijn we extra voorzichtig, kan ik mij voorstellen. Ja, we hebben net ook een katje in huis, kleine Jack. En die heeft één oogje, dus ik dacht, die gaat nooit goed kunnen springen. Maar ondertussen heeft hij wel al de weg naar de kookplaat gevonden. Dus wij hebben ook al het slotje aangezet. Dat is ook al een gewoonte die we hebben geleerd. Nog een berichtje van Febri.
1: Vooraleer ik het huis verlaat, kijk ik altijd eventjes of mijn lieve Jultje, mijn lieve kat, in de woonkamer zit en dat hij niet opgesloten zit in de badkamer, zoals mijn vriend dat wel eens graag durft.
0: Amai, wat een gemene vriend. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goeie avonddag, Amber. Ja, voor jou is het wel heel herkenbaar, hè? Vertel eens.
2: Ja, ik was met de was aan het ophangen met mijn vriend. En ik heb OCD, dat is obsessief-compulsief stoornis, een beetje een diagnose. En dat flikkert vooral op wanneer dat mentaal niet zo goed gaat. Als ik het wat moeilijker heb of deel moet verwerken, dan merk ik dat heel wat uitgesprokener is dan op het moment en dat ik me heel gelukkig en heel goed voel. En het is ook zodanig erg inderdaad dat ik ook wel de terugrijding van mijn werk, mijn collega's weten dat al, dat ik een keer een soort van paniekaanval krijg dat mijn ruit nog open staat en dan ben ik bang dat mijn katten zullen weglopen. En dat beheerst wel een beetje mijn leven. Dus ik was, kijk, mijn vriend staat hier naast mij. Toen hij dat bracht, dacht ik, oh, eindelijk is hier iemand die dat, ik denk soms echt dat ik gestopt word. Maar inderdaad, als mensen rond jou dat niet begrijpen, denk je inderdaad dat er iets mis is met jou soms. Maar ik heb dat dus ook heel erg.
0: Nee, ik heb het zelf. Allee, het is niet zo erg zoals jij het beschrijft hoor. Maar bij mij is bijvoorbeeld ook. Ja. We hebben verduisterende gordijnen. En 's nachts kan ik dan soms denken van. Ah, die gordijnen die liggen niet helemaal effen onderaan. Dus dan moet ik die snel nog gaan gladstrijken, precies. Zo van die dingen.
2: Ja, dat kan van alles zijn. Ik heb ook ooit bijna brand gehad. Door een spiegel die in het zonlicht stond. En de zonlicht weer kaatst op mijn spiegel. En heeft zo een gat gebrand in mijn bureau. En daardoor moet ik ook al de gordijnen toe doen voordat ik vertrek. Dus. Ja, het is heel werk. Ik denk dat ik wel een kwartier bezig ben voordat ik vertrek naar mijn werk.
0: Amai.
2: Ja.
0: Maar je vriend kan daar ondertussen wel goed mee omgaan en zo, in je omgeving.
2: Ja, heel goed. Ja, heel goed. Gelukkig. Want soms kom ik tot van mezelf. Hè. Dan denk ik, de deur lang niet toe. Maar ja, uiteindelijk kunnen we er al altijd mee lachen. Maar het is natuurlijk wel een beetje vervelend voor de persoon zelf.
0: Ja, dat snap ik uiteraard. Maar als je er op die manier kunt mee blijven omgaan en als je er af en toe eens mee kunt lachen en vooral als je omgeving dat ook weet, oh ja.
2: Ja, het valt wel mee. Ik doe het vooral mezelf aan. Hè. Het is een beetje...
0: Het is, en dan krijg je heel veel berichtjes binnen, dus je bent zeker niet alleen hoor.
2: Oké, super. Soms denk ik echt amai. Maar kijk, ik ben heel blij dat ik niet alleen ben. Ik zeg het, in momenten van rust, dat het goed gaat, dan heb ik daar minder last van. En dan ja, op wat moeilijke momenten, of als er moeilijke dingen gebeuren in mijn leven, dan ben ik daar heel
0: gewaarschuwd voor. Ja. Dan wens ik je nog een vooral een heel rustige avond toe en een rustige komende weken.
2: Merci.
0: Misschien om dat te delen, Amber. Fijne avond, hè.

half elf met Save My Love. Zometeen moeten we het hebben over 5 studenten in Leuven die hopelijk niet studeren voor ongediierteverdelgers. Ja, krijg je zo meteen uit. Eerst even de vertragingen overlopen onderweg. Dat is er gelukkig maar eentje. Op de Brusselse Buitenring, door werkzaamheden, moet je daar een kwartier extra rekenen tussen Grimbergen en Jette. Ik heb er gisteren ook nog na deze show, dus iets na 12 uur was dat, even in de file gestaan. En daar zijn ze dus bezig met het wegdek te vernieuwen. En ik vond echt, ik reed daar langs en ik dacht, amai, dat ruikt lekker. Dus als je ook passeert, even een ruitje open en een beetje ruiken. Ik vind het heerlijk.

Ja, ik zei net dat er file was op de Brusselse buitenring. Een kwartier staat hier in mijn systeem, maar Aileen die stuurt. Ja, we staan er al 30 minuten stil en het ziet er niet naar uit dat het binnen 15 minuten voorbij is. Bij deze, ja, ik kan ook maar doorgeven wat ik binnenkrijg natuurlijk. Enfin, we gaan naar Leuven. Want vijf studenten, die vonden daar een hoornaarsnest gisteren in een dakgoot. En dan zou je denken, oké, studenten, die gaan dat slim aanpakken. Ja, niet echt. Want hun beste oplossing was, we gaan een pijl en boog gebruiken. Maar wacht, het wordt nog beter. Geen gewone pijlen, nee. Ze hadden tennisballen op die pijlen gezet en daarmee schoten ze dus naar dat nest in de dakgoot. En telkens als ze het raakten, dan liepen ze weg. Ja, op zich is dat het enige verstandige deel van het plan, dat ze weglopen. Maar uiteraard, ja, de voorbijgangers die dat zagen gebeuren, die hebben de politie gebeld, want dat is heel gevaarlijk. En de politie die heeft dan ook heel duidelijk gemaakt van kijk, dit is misschien niet de meest veilige manier om van die hoornaars af te geraken. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de mensen die gewoon op straat lopen. Dus, mocht jij thuis nog een nest hebben hangen van die vervelende dingen, en dat bedoel ik niet de studenten, maar wel de hoornaars, ik zou het niet proberen met een pijl aan boog. Allee, het is maar een tip, hè.

0: Zometeen, om het fileleed daar op de ring wat te verzachten, gaan we richting Nico. Want Nico die beleeft, ja, denk ik, mijn en van velen een persoonlijke hel. Hij woont namelijk, dat hoor je goed, al een paar jaar in zijn auto. Waarom? Ja, dat hoor je zometeen.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: The Swedish House Mafia Save the World. En daarvoor hoorde je Somber natuurlijk met het beste nummer van dit moment. My Body Isn't Ready, jouw nummer 1 in de Q-top 40 momenteel. Ik had het je beloofd, het verhaal van Nico. Dat is Nico Murillo. Hij werkte 5 jaar lang bij Tesla in de Verenigde Staten. En werd, jammer genoeg, in 2024 ontslagen. Goed, hij mocht wel zijn Tesla houden gelukkig van het bedrijf. En een normaal persoon, ja, die zoekt dan uiteraard naar een andere job. Maar Nico, die pakte het iets anders aan. Hij verkocht zijn huis en hij besliste om te wonen in zijn auto. En hij heeft daar ondertussen echt, hij woont er nog altijd in, een soort mini-woning van gemaakt. Denk aan een bed, opbergruimtes, een kleine koelkast, zelfs een inbouw-microgolfoven, echt waar. Maar ja, om te douchen en de sanitaire benodigdheden en zo, daarvoor is de auto te klein en daarvoor gaat hij dan naar fitnesszaken. Maar waarom zou je dat in godsnaam doen? Dat hoor ik je denken. Ik dacht hetzelfde. Wel, hij dacht om daarmee te sparen. En hij heeft onlangs alles uitgerekend. Hoeveel geld hem dat uiteindelijk heeft bespaard. En ik kan je al verklappen, het valt een klein beetje tegen. Hij vertelt het jezelf na het nummer dat je absoluut moet gehoord hebben deze week.
1: Dit is deze week de Q-top

0: op dinsdagavond. Moet kunnen. Ik vertelde je net over Nico Murillo. Hij werkte 5 jaar lang bij Tesla, werd in 2024 ontslagen. In plaats van een job te zoeken, woont hij nu in zijn auto. En dat al 2 jaar lang. En dat is ook nog altijd een Tesla. Dat vind ik dan een beetje raar, want die hebben nu ontslagen, maar dan blijven ze daar wel in wonen. Goed, het is ook een beetje een rare man, want waarom zou je dat doen? Hij deed het uiteraard om geld mee te besparen. Maar hoeveel kost het nu? Dat is natuurlijk de vraag. Om elke maand in je auto te wonen? Wel, hij vertelt het zelf.
1: So 2271 dollars per month to live in a Tesla.
0: Ja, dus 2271 dollars dus. Hij zegt dollars, ik zeg het u, Nico is een beetje raar. Per maand. Maar dat is dus in totaal. Hè. Dus alles van kosten, ook eten, drinken, energie. Dus dan het opladen bij de Tesla. Maar ik dacht, dat is toch gigantisch veel geld? Allee, dat is een maandloon, daar kun je niets mee sparen. En hij zegt wel van, ja, ik ga veel uit eten en zo. En ik leef vrij luxueus. Maar dan denk ik, hoe luxueus kun je leven, Nico? Maar je zit de hele dagen in die auto. Dus, beste Nico, je mocht het hebben. Maar hij zegt ook wel, ja, ik ben gelukkig. Het leven dat ik wil leiden, ben ik momenteel aan het leiden. Dus good for you, Mr. Nico. Maar ik ga toch gewoon in mijn appartement blijven wonen, denk ik.

0: Goedenavond. 11 uur, nieuws horen van Loren.
1: Goedenavond. Minister-president Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Collega Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
2: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 440 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: Ja, onderweg is het rustig buiten op één plek. Daar is het serieus aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Ja, hier in het systeem staat er 25 minuten, maar dat is waarschijnlijk verkeerd, want Helene die stuurde bij het vorige verkeersoverzicht al dat ze daar stil stond. En ze stuurt update na een half uur, nog steeds in de file, nog geen 500 meter opgeschoven. Dus het kan daar een pak langer zijn dan 25 minuten, dus moet je passeren op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Doe misschien een ommetourke.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Als jij naar Miley wilt in LA, dan kan ik je daar zo meteen bij helpen met een kleine generale repetitie.

0: LA Langley, Chosen Texas. Niet richting Texas, wel richting LA. Daar kan jij naartoe om Miley, voorheen Miley Cyrus, live aan het werk te zien. Wat moet je doen? Ja, morgen of donderdag tussen 4 en 7 uur bij Vincent Live. Gewoon luisteren, want we sturen jou misschien wel met je plus one naar haar show in de Hollywood Bowl op 18 oktober. Inclusief dus die tickets, vlucht en hotel. Maar om in die finale van komende vrijdag te geraken, om die tickets te winnen, moet je eerst voorbij Miley. En dan bedoel ik niet de Miley, wel de Miley van Vincent Live.
1: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
2: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja, ze is dus 10 jaar oud, kan haar eigen zeggen niet zo goed zingen als Miley, maar ze kan wel het allemaal heel goed uitleggen, je kent het. En dan bedoel ik vooral waarover een nummer van Miley Cyrus gaat. Ja, het is heel ingewikkeld natuurlijk, het is kleine Miley en grote Miley, maar goed. Jij moet raden welk nummer kleine Miley bedoelt. Ik heb de opgaves van vandaag hier liggen, dus we gaan misschien al eens oefenen voor de eer. Je kan dus niets winnen, maar raad even mee.
2: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over de liefde. Dat je samen bent met iemand, maar dat soms moeilijk is. Jij vertelt alles over jezelf, maar hij doet dat niet. Hij heeft precies een muurtje rond zich gebouwd. Van heel veel baksteentjes. En dat muurtje wil je afbreken. Want muurtjes zijn niet leuk.
0: Ja, welk Miley-nummer, welk nummer van Miley Cyrus is dit? Stuur maar door tijdens Chris Brown.

0: inderdaad, vannacht is een nacht dat je nieuwe muziek gaat horen bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Laura Tesoro, deze Hyde Park.

0: Nieuwe muziek van Laura Tesoro bij Q-Music. Bij Vincent Live kan je morgen en donderdag nog proberen om je te plaatsen voor de finale van vrijdag. Ja, dat is voor dit.
1: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
2: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
1: Naar Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja, het spel is ontzettend simpel. Onze Miley van 10 dus legt uit waar een nummer van Miley, Miley Cyrus, over gaat. En jij moet raden welk nummer het is. Ik heb het die van gisteren laten horen. Of ja, eigenlijk van daarnet, hè, van vandaag. Dat is deze.
2: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over de liefde. Dat je samen bent met iemand, maar dat dat soms moeilijk is. Jij vertelt alles over jezelf, maar hij doet dat niet. Hij heeft precies een muurtje rond zich gebouwd. Van heel veel baksteentjes. En dat muurtje wil je afbreken. Want muurtjes zijn niet leuk.
0: Dat is zo, Miley. Goedenavond, dag Laura uit Beringen.
3: Goedenavond.
0: Voor alle duidelijkheid, vanavond speel je puur voor de eeuwige roem. Maar als je dit dus morgen wel juist hebt bij Vincent Live, dan win je wel tickets voor Miley. Dat zou leuk zijn, hè?
3: Ja, heel leuk.
0: Maar eerst moet je natuurlijk het juist raden. Welk nummer denk jij gehoord te hebben van Miley?
3: Wrecking Ball.
0: Wrecking Ball. Proficiat, jij wint niks.
3: Joepie.
0: ja, had je toevallig al gehoord vandaag? Of is het echt gewoon uit je kennis dat je het weet?
3: Gewoon uit kennis.
0: Oké, dan moet je morgen zeker meespelen, Laura.
3: Ja, dat zal ik zeker proberen.
0: En ben je een fan van Miley Cyrus?
3: Jawel, ja.
0: Oh, kijk. En LA, dat is altijd mooi meegenomen, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Zeg je, van waar luister jij momenteel, Laura? Wat ben je nog aan het doen deze avond?
3: In de auto. We komen net van de tennisclub.
0: Van de tennisclub?
3: Ja, mijn man heeft getennist vandaag.
0: En jij hebt gesupporterd dan? Of,
3: Ja, ja.
0: Oké, okay, is hij gewonnen of was het gewonnen training?
3: Nee, helaas verloren.
0: Oh, toe me. Kijk, maar we gaan het proberen beter maken met goede muziek. Wat denk je?
3: Oké, dat is heel goed.
0: Geen tennismuziek, ik weet niet wat voor muziek dat is. Wel voetbalmuziek. Het anthem van het afgelopen WK. Shakira en Burna Boy. Die, die.

van die beats op je dinsdagavond moet kunnen. Je luistert naar de late avond van Q Music met de allerbeste hits van nu. Maar dus ook van even terug. Want je hoorde Silver en Turn the Tide. Ja, van de Eurodance gaan we richting het Britse pop-icoon. Dat zingt over Amerikaanse meisjes. Dat is natuurlijk niemand minder dan deze man. Harry Styles. En zijn American Girls. Zometeen ook nog de mooiste manier om iemand te reminden. Om even aan u te denken. Hugel en

en ik denk aan je als je momenteel in de file staat, want je bent niet alleen. Het is 11:30, ik geef je een update over de files op de Vlaamse snelwegen. Er staat een file richting Brussel op de E40, 8 minuten erbij tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse buitenring zijn ze aan het werken, nog de hele week een nieuwe laag asfalt. In het systeem staat er hier 18 minuten, maar heel veel mensen sturen dat ze veel langer moeten aanschuiven tussen Grimbergen en Jette. Ja, soms zelfs bijna een uur lees ik hier in de Q-app, dus hopelijk gaat het daar snel vlotter. En dat hoop ik echt, want ik moet er subiet ook aan passeren.

0: Ik zonder moed.
1: Pommelien Thijs, ongewoon. Er staat een ongewoon lange file op dit uur. Op de Brusselse Buitenring, daar zijn ze aan het werken. En ik wil even iemand bellen. Want ik vond het een klein beetje zielig. Een berichtje die binnenkwam in de Q-app. Dus... Ja, wacht.
2: Hallo, met Leen.
1: Dag, Leen. Het is met Liam van Q-Music. Stoor ik u?
2: Nee, we zitten in de auto.
1: Ja, ik dacht het. Want jij stuurt al even natuurlijk dat je in de file staat op de Brusselse ring daar.
2: Ja, 15 minuten, dat is absoluut geen waar.
1: Nee, ja, ik zei het net, hè, het is, hier staat in ons systeem, ja. Het is hoogstwaarschijnlijk fout, want veel mensen hebben het al gestuurd, inderdaad. Hoe lang staan jullie er al in ondertussen?
2: We gingen normaal aankomen om 10:15 bij ons thuis en momenteel zegt 12:15.
1: Oh nee, en er is nog een extra element dat je hebt gestuurd in de Q-app, zeg eens.
2: Om 12:00, op 30 september verjaart mijn mam.
1: Oh, ik hoop oprecht dat jullie dat niet moeten vieren in de file, maar ik ga eerlijk zijn, het ziet er niet goed uit, hè?
2: Nee, ja, momenteel komen we al aan om 12:15 bij ons thuis, ja. Dus ja, dan wordt het al een proficiat in de auto, hè.
1: Inderdaad, en bij deze ook al van mij een oprechte proficiat en van alle Q-luisteraars. Hoe heet u, man?
2: Albeniet.
1: Wat blieft? Hallo.
2: Mijn man heet Albeniet.
1: Albeniet?
3: Ja.
1: Oké, bij deze een gelukkige verjaardag. Kijk, ik ga doen wat ik kan doen op de radio. Dat is uiteraard een dikke schijf draaien, turn the lights off. Kunnen we even lekker dansen. Maar ik ga ook vragen aan iedereen die nu aan het luisteren is naar de radio. Wens Albeniet een heel gelukkige verjaardag. Zodat hij er toch nog een beetje van kan genieten. En dan ga ik gewoon doorheen de show al die verjaardagswensen die binnenkomen laten horen. Is dat goed?
2: Dankjewel.
1: Voilà, perfect. En zo kun je toch nog een beetje uw verjaardag vieren. Blijf dus vooral luisteren naar Q-Music. Al uw verjaardagswensen die gaan binnenkomen. En veel succes dan nog in de file.
2: Dankjewel.
1: Yo, fijne verjaardag alvast.
2: Dag.

0: wordt heel laat inderdaad. Turn the lights off voor de bijna verjaardag. Elaine die zit met haar man Alben niet in de auto. Ze staan in een ellendig lange file momenteel. Ja, maar Alben niet die verjaart om 12 uur. Dat is heel sneu, want ze gaan pas laat na 12 uur aankomen. We hebben er daarnet mee gebeld. Dus jouw verjaardagswensen zijn welkom voor Alben niet. Olivier Vilvoorde die stuurt al een gelukkige verjaardag. Hier ook een update vanuit de file. Na 2 uur en 25 minuten zijn we er bijna uit. Kwestie van positief te blijven. Ook Anna heeft haar gelukswensen gestuurd.
1: Gelukkige verjaardag.
0: Ook Betty stuurt Proficiat aan de bijnajarige en Thomas uit Bree stuurt mijn deelneming aan Proficiat. Wat bij wat hoort, mag je zelf uitmaken. Bij deze, we trekken het feestje wel door voor Albeniet, die verjaart in de file met deze van Macklemore. En Ryan Lewis, dit is Can't Hold Us. Ja, buiten de file dan. Hè. Let's go.

0: You did, you did not sign up for this. Eind deze week komt haar album. Heel benieuwd welke muziek daar allemaal gaat opstaan. Nog een verjaardagsbericht trouwens voor Albeniet.
1: Gelukkige verjaardag, Albeniet.
0: Ja, ik had het gisteren over Alaska. Daar is momenteel Fat Bear Week aan de gang. Dat is geen fatshaming, voor alle duidelijkheid. Dat is echt een jaarlijkse verkiezing in Katmai National Park, waarbij mensen stemmen op de bruine beer die zich het best heeft vetgemest voor de winter. Ja, die beren eten zich nu natuurlijk letterlijk zo dik mogelijk voor ze aan hun winterslaap beginnen. En er waren in totaal 16 kandidaten bij de bruine beren. Gisteren schoten er nog 4 van over. En vandaag is het de finale. Goed, door het tijdverschil kunnen we de finale niet meepikken, maar is dat pas morgenavond in de show. En de finale gaat tussen beer 89, dat is Backpack, tegenover beer 910. Ja, 910 heeft geen bijnaam, dus Backpack tegen 910. En Backpack, die heb ik je gisteren al voorgesteld. Die zit in de finale, moest je niet gehoord hebben. Hij heet Backpack omdat hij heel schattig vroeger een mank pootje had, toen hij nog een welpje was. En zo dus op de rug van zijn moeder zat, als een rugzak of als een backpack dus. Maar zijn tegenstander, ben ik nu achtergekomen, die heeft ook wel een stevig verhaal. Want 910, die heeft ooit iets gedaan wat bij bruine beren blijkbaar maar heel, heel, heel zelden voorkomt. Wat dat is, dat hoor je na het toepasselijke animal, niet van beersaai, wel van catsaai.

Ondertussen nieuws van de Vlaamse regering. Het septemberakkoord dat klaar was, blijkt nu toch niet klaar door een fout in de tabel vooruit. De partij zet daarom de rem even op de verklaring. Het is dus afwachten of het effectief wel klaar geraakt tegen morgen. Je hoort het sowieso zo meteen in het nieuws van 12 uur. Eerst het belangrijke nieuws natuurlijk. Want elk jaar stemmen mensen in Alaska op de bruine beer die zich het best heeft voorbereid op de winter, ofwel dus Fat Bear Week. En vandaag zitten we aan de finale. Beer 89, bijgenaamd Backpack, die neemt het op tegen beer 910. Ze moeten niet vechten of zo, het is gewoon over hun verhaal. En vandaag gaan we het hebben over beer 910. Die heeft namelijk een zus, beer, je raadt het nooit, 909. En een paar jaar terug kregen ze allebei een jong. En die twee berenfamilies die begonnen heel veel samen op te trekken. Echt heel schattig eigenlijk. Samen eten zoeken, samen spelen. Eén grote berenfamilie. Maar een jaar later was het alweer voorbij en ging beer 909 haar eigen weg. En normaal gezien moet haar jong, haar welpje, dan stilaan alleen verder. Zo gaat dat in de natuur. Alleen bleef dat jong bij 910 hangen. En beer 910 heeft haar nichtje dan gewoon mee opgenomen in haar gezin. Dus heeft naast haar eigen jong ook het jong van haar biologische zus dus verder opgevoed. En adoptie komt bij bruine beren bijna nooit voor. Dus ik probeer opnieuw neutraal te blijven. Ik vond het verhaal van Backpack mooi. Maar 910 pakt toch ook wel punten hier. Als je wilt stemmen, stemmen kan nog tot 3 uur vannacht bij ons. Morgen weten we dan wie Fat Bear Week 2026 gewonnen heeft. De mankenpoot, Backpack of de familievrouw 910. Je hoort het bij Q morgen iets voor 12 uur. En nu ga ik ook waarschijnlijk die file gaan trotseren op de Brusselse ring. Dus inderdaad, Shawn Mendes, ik kan het niet beter zeggen. Hello.

0: Goeienacht, middernacht, nieuws hoor je van Loren.
1: Goeienacht. Vooruit trekt een akkoord over de begroting terug in, na een fout in een van de tabellen. Dat meldt de partij in onze redactie. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Net een bevoegdheid van vooruitminister Caroline Genee. Minister-president Diependalen liet al weten dat de fout zal worden opgelost. Morgen voormiddag komen de drie regeringspartijen dan nog samen om het akkoord opnieuw te bevestigen. De partijen Groen en PvdA vrezen intussen dat de gewone Vlaming veel van zijn koopkracht zal verliezen, nu de Vlaamse regering de belasting om een woning te kopen verhoogt. Het kindergeld wordt ook beperkt en dienstenchecks worden weer duurder. Een oppositiepartij Anders zegt dat de regering geld moet gaan zoeken bij zichzelf en niet bij burgers en bedrijven. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar het land van hun herkomst is. Dat heeft het Hooggerechtshof beslist. Volgens een rechter was die maatregel van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten zo mogelijk in gevaar komt. Maar het Hooggerechtshof draait die beslissing nu dus terug. En een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan.
0: En onderweg staat er één file. Het is wel een serieuze op de Brusselse buitenring. Reken daar. Ja, hier staat een dekwartier. Maar heel veel mensen sturen in de queue-app dat het veel meer is. Dus probeer gewoon tussen Grimbergen en Jette het te ontwijken op de Brusselse buitenring. Want je staat er gigantisch lang aan te schuiven deze avond. En ja, nog een boodschap van algemeen nut. Albeniet, een luisteraar, die luistert vanuit de file en die is net verjaard. Dus gelukkige verjaardag vanuit de file daar, Albeniet. Het wordt wel een hele leuke verjaardag, ondanks de file. Want er staan heel veel goede hits voor je klaar. Fijne nacht. Music.